Ja, dat gaat diep, Uit Ghana dus. De Nembole. Is hij nog geweest in België een paar keer? Ik heb hem 2 keer gezien. Forbidden City noemt de volgende track. Heat surf-achtig. Rockabilly.

Crying in a Storm was dat van Amy Jackson en je zou dat helemaal niet denken, maar dat komt uit Singapore. Dit komt uit Somalië. Zou het ook niet denken. De Iftin Band, Mogadishu's Finest. Komende van de Al Uruba Sessions. Gereleased op het Ostinato label.

Mogadishu's finest dus, de Iftin Band. Turekunda nu, een iets latere release uit 1990, het nummer Guerrilla.

De Indiaanse artiest Naima met het nummer Atish Vishan, komende van de LP Atish uit 1989. De half uur is weer voorbij gevlogen. Ziet Piquet zit al te popelen. Ik sluit nog af met een Iraanse instrumental. Meer informatie kan ik u helaas niet meedelen.

Er was ook nog Eric Showboy Akaze en his Royal Ericos met het nummer Within the Watch Goat, Go the Watcham.

En dan is er altijd die laatste tune die ik niet ga aan- of afkondigen. Dat is als het ware een dubplate. En we hebben alles van het label gekrapt. Mochten we hem op vinyl gevonden hebben. Wat wel zeker is, de volgende 30 minuten zijn verzekerd qua vibe en qua aanwezigheid van de Stereotropical DJ. More to come.

Dat was Turekunde, de eerste track na de set van C3K. Straks sluit hij deze nacht af met een sessie van 3:30 tot 4. Dit is andermaal Elfie Sukayish uit Maleisië. Met het nummer Kenangang Sinta.

uit Israël. Rehakat Tzilei Hano. Maar om niet partijdig over te komen, draaien ze het volgende nummer uit Iran. Andermaal de band The Golden Ring. Een jaren 60 psychedelic garage band uit Teheran.

break. Uit 1942 alweer. Ain't no grave can hold my body down. Gezongen door Boosie Surdivant in de Silent Grove Baptist Church uit Clarksdale, Mississippi. Opgenomen door Alan Lomax. Recorded. We gaan nog eens terug naar die Twinkle Stars uit Suriname. De andere kantje van de die 70's die we helemaal in het begin draaiden. De Twinkle Stars met Papa Lekker. Er wordt hier maar ingefluisterd dat dat ook de bijnaam was van Res Gunt, die hier ook nog een programma heeft gehad. En de helft van Disco Bar en Moeder en Originator van de Far West Crew. Yes. Papa Lekker dus.

Papaleika. Vanuit de Twinkle Stars dus. En de klok die tikt genadeloos verder. 3 uur 30 ondertussen. Dat wil zeggen het laatste half uur van deze session is aangebroken. En die zal u gepresenteerd worden door de one and only C3K. It's a family affair. Nog een harmonica instrumental en dan neemt dus C3K het over en dat wordt In New Jerusalem van Turner Johnson uit 1942, alweer van diezelfde Negro Religious Songs and Services LP, opgenomen door Alan Lomax.

Nuf, dank en hulde aan de Stereotropical DJ voor alweer een international full of variety set of goodies. Volgende week opnieuw op It's a Family Affair, maar nu dus nog een kleine 30 minuutjes te gaan. En we blijven in de sferen van Jeruzalem.

En dat was andermaal de leeuwerik van de reggae, Horace en Sleepy Andy met Take It Easy. Van een fraai LP'tje met Wakkies materiaal getiteld Exclusively. Dat is ergens 1984. Wat zou het... En we gaan terug naar Nigeria. En we gaan Nigeria, moet dat eigenlijk zijn. En we gaan eens kijken hoe dat die Afrobeat sound daar evolueerde in de 70s.

Asasa, u hoorde Fred Fisher. En dat was Nigeriaans, zoals gezegd, terug te vinden op een fijne compilatie van natuurlijk het Soundway label Afro Baby. En die focust op de evolutie van de Afro Sound in Nigeria in de periode 1970 tot 1979. The Good Years kwam. Dat geldt ook voor reggae. Of wat?

opnieuw uit Ghana. En dat is opnieuw van die Ghana Special Electronic High Life en Afro Sounds in the Diaspora 1980 till 1993. En daaruit hoorde u, of hoort u nog steeds, Andy Vance met Adjoa Amisa. Andermaal een edit, andermaal Soundway. Voor het laatste van het laatste gaan we terug naar het stationsbuffet van Bamako. Met les ambassadeurs internationaux. De la gare de Bamako, oh oh oh oh. Où il faisait chaud. Et surtout en scène. Où s'enseignait la musique de Keta Salif et ses ambassadeurs, vous savez.

0: En met deze allerlaatste Nigerian boogie tune laten wij u over aan de willekeur van de nachtmachine. Al is die willekeur niet altijd even willekeurig. Er zit een ordening in. Waar ook een ordening in zit, is in het feit dat wij volgende week terug ter uur beschikking zijn.
1: Yes.
0: Volgende week It's a Family Affair op Radio Centraal vanaf middernacht tot laat. Ciao.
1: Bye.

Enki was dat naar de Sumerische god. Van het album Grey Lake, The Grey Lake van The Grey Lake, derde nummer. En dan stel ze nog nummers op die genoemd zijn naar de Sumerische mythologie. Tiamat is de absolute tegenpool van Enki in de Babylonische scheppingsmythe. Zij is de oergodin van de Zoute Oceaan en de personificatie van de kosmische chaos, waar Enki staat voor het rustige, levengevende zoete water. Staat Tiamat voor de woeste, ongetemde en angstaanjagende diepten van de zee. Ze wordt in mythen vaak omschreven als een gigantisch, glinsterend zeemonster of een angstaanjagende zeedraak die de oeroceaan belichaamt waaruit de wereld is voortgekomen. En net als Enki gaan we ook Tiamat laten horen. Het duurt ongeveer even lang, 7 minuten.

Tiamat, The Grey Lake. Een samenwerkingsverband tussen een Welshman en een Canadees die in Japan woont. Het album sluit af met Fragrant Soil, de enige titel die expliciet naar het land verwijst en een emotionele ontlading biedt. Na een reis van ruim een uur over ijskoude wateren, St. Lawrence, prehistorische diepten, Enki en angstaanjagende oceanen, Tiamat, bereikt het album hier eindelijk weer de vaste wal. De titel roept de geur op van de natte, vruchtbare aarde van de kustpolder of rivieroever. Water is hier niet langer een bedreigend of industrieel element, maar de ultieme gever van leven aan het land. Immers elk leven vond zijn oorsprong in de zee. Waar de eerdere tracks kil en angstaanjagend donker klonken, klinkt Fragrant Soil in vergelijking daarbij bijna sereen. Het is een rustgevend melancholisch einde dat de cirkel van de waterkringloop sluit. Het album is fysiek uitgebracht in een gelimiteerde oplage van 300 cd's in een six-panel digisleeve en is een aanrader voor de liefhebber van ijzige en waterige droom. Droom Dark Ambient, soundscapes in het verlengde van Cold Meat Industry en Glacial Movements, maar hier dus op het Nederlandse Winterlight. En dan gaan we nog eens luisteren naar het 9 minuten durende eindslotnummer van The Grey Lake, Fragrant Soil.

En dat was het wat betreft de Grey Lake. Fragrant Soil heette dit nummer. En we gaan nu een optredentje aankondigen van een groep die mij eigenlijk wel echt nauw aan het hart ligt en die ook zeer belangrijk zijn in de pop- en rockgeschiedenis. Namelijk niemand minder dan de Spawks komen naar de Roma. De broertjes Mel zijn tegenwoordig rond de 80. Toetsenistprogrammeur Ron is van 1945 en zijn klein broertje Russell, de zanger, is van 1948. Maar het is verrassend hoe fris en hedendaags deze oude knarren nog klinken. De Spawks maken een soort eigenzinnige artrock, geen hardrock, maar artrock. Een soort eigenzinnige artrock dus, die begin jaren 70 probleemloos aansluiting vond bij de glamrockbeweging en later al even naadloos aansloot bij de New Wave. De Spawks zitten natuurlijk in het collectieve geheugen dankzij hun gigantische wereldhit This Town Ain't Big Enough for the Both of Us uit 1974. De Spawks zijn nu eigenlijk nog even relevant als toen. Na meer dan 50 jaar carrière staan de Californische broers opnieuw vol in de schijnwerpers als ultieme cultband die generaties blijft inspireren. Met hun unieke mix van scherpzinnige teksten, staccato synthlijnen en flamboyante zang bewandelden ze al decennia een eigen compromisloos pad langs glam, artrock, synthpop en alles daartussen. Van hun iconische doorbraak met This Town Ain't Big Enough for the Both of Us tot recente internationaal bejubelde albums als The Girl Is Crying in Her Latte blijft Spawks verrassen en vernieuwen. Hun invloed op de popmuziek is nauwelijks te overschatten. Live zijn de Spawks een belevenis, strak, theatraal en onweerstaanbaar eigenzinnig. Een concert als een scherpgesneden popopera met humor, drama en bravoure. En we gaan er eentje draaien van hun album In Outer Space. Namelijk het nummer All You Ever Think About Is Sex. Je hebt zo van die mensen.

0: liggen.
1: En we gaan nog een postpunt draaien voor de rest van de Horny Hour. Eentje uit Frankrijk, Charles de Gaulle met het nummer Hop Hop Hop Hop. Het stond op het album Trois in 1985. En ik ging vroeger veel gaan shoppen in Dan Brabo, mijn favoriete platenwinkel op de Grote Markt. En op het eerste verdiep, daar konden ze tweedehandsplaatjes vinden. Voor niet veel geld gaat er zo van 100 frank, gaat er zelfs een bak van 50 frank, van 10 frank. En ik geloof dat ik die Charles de Gaulle in een bak van 50 frank had gevonden en er plakte een sticker op. En dat stond op, is dit de Franse Red Lorry Yellow Lorry? En ik was grote fan van Red Lorry Yellow Lorry, dus ik kocht die plaat van Charles de Gaulle. En ja, ik heb sindsdien nog veel platen van Charles de Gaulle gekocht in Den Brabo. Die al lang niet meer bestaat natuurlijk. Dus we draaien nu een nummertje van Charles de Gaulle, gevolgd door eentje van Red Lorry Yellow Lorry. Hier komt Charles de Gaulle met Hop Hop Hop Hop. En daarna Red Lorry Yellow Lorry met Monkeys on Juice. Het nummertje van Charles de Gaulle is 1985, dat van Red Lorry Yellow Lorry een jaartje eerder, 1984.

Rosetta Stone was dat, gothic rock uit Groot-Brittannië met het nummer Cimmerian, een song uit 1989. En ik heb hem staan op de 12-inch singles in een box, een compilatie uit 2020. En die box heette Anthology 1988-2012. En er is nog tijd voor nog één nummertje. En dat zal erin zijn van, ja, we hebben het er juist al over de Sumerische mythologie gehad met de Grey Lake. Een band die daar ook veel mee bezig is, is Fields of the Nephilim. Maar niet in dit nummer, want dit nummer heet Love Underwheel. En ik heb het mee op de CD Revelations, een compilatie uit 1993. En dan zeggen we tot volgende week, maar dan met Ernst Steurzender. Dit was The Horny Hour.

0: Ja, en u gaat daar ook zijn.
1: Ja, goed. Dit was het.
0: Ja.
1: Scherzo. Ik zie jou vrijdag in de Nor, toch?
0: Ja, ik zie me vrijdag in de Nor.
1: Ja, inderdaad. Ik hoop wel dat ik op tijd bij kan zijn, want het is al bijna uitverkocht, geloof ik. Toch?
0: Het is bijna uitverkocht, dus als je tickets nodig hebt, dan moet je heel snel bestellen.
1: Ja, oké. Dus op tijd, ik ga op tijd. Ja,
0: dus je kunt via de website van de Nor ook online nog tickets bestellen.
1: Ah, dat kan ook. Ja. Oké. Ja.
0: Het is €10.
1: Joep. Auw.

Goedemiddag, uw radio staat afgestemd op Radio Centraal 106.7 FM. Van 1 tot half 3 Klankenbergen. En vandaag allemaal rivieren.

Tot daar David Cunningham, Blue River. En dit is gewoon The River van de Ismaël Ensemble, featuring Yas Ahmed. Ismaël Ensemble in Klankenbergen.

The Sorcerers, Down River. Bijna half twee hier in deze studio.

Look in het verleden. Een look nu, look in andere... in andere geloven, in andere culturen, in andere civilisaties in België, in onze geschiedenis. Waarom is look goed? En van waar komt de healing knowledge van look? Dat gaan we nu bespreken. Restanten van look zijn al teruggevonden in eigenlijk de grotten van 1000 jaar geleden, waar mensen toen leefden, duizenden jaar geleden, en is al terug te vinden in geschriften van vroegste civilisaties. Look is ook een van de kruiden een van de hoofdkruiden die zijn teruggevonden in geschriften of wisselingen van kruidenleer tussen land. Even vertaling is moeilijk. Er zijn heel veel oorlogen geweest, ook voor look en gevechten. En er zijn heel veel sceptische meningen over look of mensen die niet geloven in de medische toestanden daarvan. Maar dat is wel zo. Ik geloof daarin. Eerst beginnen we bij Mesopotamië. Het land rond de Tigris en de Eufrates, wat nu Irak en Iran is. Hier zijn de oudste geschriften gevonden van mensen

Nineve. Dat is dezelfde stad die in de Bijbel, in het Bijbels verhaal van Jona en de walvis voorkomt. Jona moest de bewoners van de stad Nineve waarschuwen dat, dat de stad zal worden vernietigd als zij niet hun manieren van leven veranderden. Veel van de Nineveh-tabletten zijn gerelateerd aan medicijnen die nog steeds vandaag eigenlijk een rol spelen in ons leven en in het leven daar. Oké, maar dan de eerste geschriften over, dus de eerste vertellingen over look die op die tabletten verschijnen, zijn eigenlijk recepten die 3000 jaar voor Christus door de Sumeriërs zijn beschreven. Daarna de Assyriërs die dat hebben gebruikt in hun die look hebben gebruikt in hun eten, die dat hebben gebrouwd als brewed as a tea. En die dat mixen met wijn of voor medische redenen, dat we er later op gaan terugkomen. Ze aten look en drinkten het met wijn als een soort van tonic die je systeem versterkte en ziektes eigenlijk al op voorhand uit kon schakelen. Ik ben het woord vergeten hoe je dat daar noemt. Zo zijn er ook vele vruchten die dat doen voor kanker. Zoals er een hele wetenschap is over de aardbei en de druif die kanker zouden sowieso al... Wat is dat woord nu? Is dat kanker sowieso zouden uitschakelen post... dat ben ik even vergeten. Dat er zo bepaalde detox-diëten zijn waarbij je dus enkel aardbeien of druiven eet. Maar dat is een soort van vaste kuur die heel specifiek is en die je niet vanaf het begin direct kan volgen. Dus met een, zoals elke vaste kuur of verandering in je dieet, geleidelijk aan moet doen. Dus ze... Het is hier ontzettend warm. Ze dronken ook look in een thee voor infecties, koortsen en diarree. Ze voegden look toe... en dook thee toe ook bij als er pijnlijke zwellingen waren en spierpijnen en dergelijke. Dat was in Mesopotamië op de tabletten van 3000 voor Christus door de Sumeriërs en de Assyriërs rond de Tigris en de Eufraat, dus nu Irak en Iran.

In de oudheid in India zijn er documenten gevonden in het Sanskriet, in de Sanskriettaal, waar de gebruiken van look en zijn remedies tot 5000 jaar geleden werd gebruikt. Dus de documenten die zijn teruggevonden zijn van 5000 jaar geleden over de remedies en het gebruik van look in India. Het is een van de oudste Sanskriet documenten die is teruggevonden. In het document staat dat look een suggestie kan geven om de volgende condities te verbeteren. Dus ondergewicht, een zwakke spijsvertering, je slap voelen, hoesten, hoofdpijn, huidproblemen, hemorrhoids, abdominal swelling, dus extra zwellingen, enlargement, indigestion, abdominal pains, constipation, warm.

Ook in Egypte, in de oudheid, hebben farao's geschreven op papyrus over look. Archeologen hebben deze teruggevonden. Er is één fragment, de Ebera Codex, in 1550 voor Christus geschreven. Het is een van de eerst gewetene geschriften over look in Egyptische medicijnenkunde. De codex geeft 22 gebruiken voor look. Inclusief hoe je je hart kan verzorgen als je problemen hebt, tumors, hoofdpijn, wormen en als je gebeten bent door insecten of andere soorten. Het was een volksmedicijn en al voordat het eigenlijk in die codex geschreven was. En dan is dat opgenomen door de hogere bevolking. Het is ook een belangrijk element in het dieet van de armen en ook als een smaak. Het gaf u sterkte en het hield u scherp en voor hoofdpijnen liet dat eigenlijk direct weggaan. Daar zat nog heel veel eigenlijk over in, ook een kruising met de Bijbel. Ook Homer schrijft in de Odyssee 1000 voor Christus over look. Hij schrijft dat look Ulysses heeft toegestaan om te ontsnappen uit de cirk. En dat is de persoon wie zijn kameraden van Homer heeft veranderd in varkens. Atleten in de vroegste Olympische Spelen aten ook look voor hun wedstrijd begon om kracht te verzamelen. En de Griekse soldaten voor zij vochten idem. Het was een oorlogsmedicijn. Net zoals Guarana in de Braziliaanse Amazonegebied, in het Amazonegebied, waar de Indiaanse bevolking tegen de Spaanse inquisitie vocht. Een superbekende Griekse herborist, Dioscorides, schreef de volgende dingen over look. Crushed and soaked in wine to expel gas. To treat the bites of rabid dogs to prevent hydrophobia. To treat chronic cough, mixed with frankincense to treat painful teeth. To clear the arteries, a rather astonishing prophet description of its modern use to treat atherosclerosis. Geen idee wat dat is, sorry. Crushed with black olives as a diuretic, mixed with salt and oil for skin afflictions, mixed with honey for moles and leprosy. Dioscorides heeft, net zoals Hippocrates, heel veel geschreven over de side effects van look. Ook over de negatieve side effects, dat eigenlijk wondes kan achterlaten in uw maag, omdat het uitdroogt en u enorm veel dorst geeft. Dus dit is allemaal met mate.

Er zijn nog vele dingen terug te vinden, ook in de Chinese geneeskunde, de Arabische, de Noord-Europese, Engeland en zo verder. Maar er is ook een bijzondere vrouw die hierover schreef.

als een Duitse Benedictijnse abdis. Vertegenwoordigster van de Duitse middeleeuwse mystiek. Zij die actief was op het gebied van religie, cosmologie, wetenschap, filosofie, compositie, muziekbeoefening, poëzie, plantkunde en taalkunde.

zij die vele visioenen had en hierover schreef. Zij die over kruiden schreef in het boek genaamd Physica. En dus ook over look schreef. In een van haar vele visioenen verscheen er een engel tot haar en vertelde haar dat een mix van look en het kruid hyssop astma zou helen. De methode gaat als volgt. Maak een thee van 2 lookteentjes en een handvol hyssoptopjes in een pot water. Laat het simmeren tot het een lage hitte bereikt. De kruid heel al toevoegen zal een... Als je de kruid heel al toevoegt, dan krijg je eigenlijk een remedie om bloedhoesten te verwijderen. Lavendelbloesem en comfrey leaf zal een verzorging maken voor tuberculose. En deze treatments zijn gebruikt in monasteries. Provided primary medical care at the time until the time of Napoleon. Dus...

Voor Hildegert is gezondheid, of dus integritas, de oorspronkelijke eenheid van lichaam, ziel en natuur. Waar balans wordt verstoord, roept de schepping zelf tot herstel via planten, eenvoud en aandacht. Haar geneeskunde is een stille dialoog tussen mens en kosmos, waarin heling ontstaat uit eerbied van het levende geheel. Wie het weten durft los te laten, wordt door het licht herinnerd aan zijn ware oorsprong. Zij is dus de koningin van de Rijn. Verder over... We luisteren nu naar haar responsarium Ave Maria. Waar ik ook een herwerking van zal maken. Die te horen zal zijn op 1 augustus in de Amuskerk. En waar als volgt ook Jakke van voornamelijk Nachttoeslag een herwerking zal maken van een ander middeleeuws stuk dat zijn lievelingsstuk is. Ik ga je dat vertellen. Dat is een moeilijke naam. Van Ricker Cari del Primo Tuoni van Palestrina. Deze twee versies kan u horen dan en zullen achteraf ergens anders te horen zijn. Om de herwerking van Hildegert te maken van Responsarium Ave Maria, zal ik naar haar stad toetrekken, waar zij het meeste van haar leven heeft gespendeerd. En dat is in Bingen, vandaar haar naam, Hildegert van Bingen. Ligt aan de Rijn, dichtbij Frankfurt. Ongeveer 150 kilometer fietsen langs de Rijn van Keulen naar Bingen. Op de Eurovelo-route. Ik ben vergeten welk nummer. Heel interessant. Hier in deze dorp is er rond 17 september, denk ik, het feest van rond Hildegert van Bingen. En dan staat heel het dorp op zijn kop. En dan zijn enorm veel restaurants die daaraan meedoen. Er is ook één restaurant dat specifiek een menu heeft over alle etens, alle aanradingen dat Hildegert heeft overgeschreven om te eten, om welke kruiden te gebruiken. Elke recepten, die worden daar gemaakt en kan je daar gaan eten. En het restaurant ligt op een pelgrimsroute die ook naar haar vernoemd is, die zij veel bewandelde om eigenlijk te gaan plukken, te rusten, te visioenen. Er is ook een lokaal museum over de stad Bingen en zijn geschiedenis, waarin er een deel toegewijd is aan haar, wie interesse heeft. En natuurlijk, haar boeken kan u ook gewoon lezen of online lezen. Dus, verder, over Look zijn er dus enorm veel dingen terug te vinden in geschiedenis. Ik vind het moeilijk om mij te specificeren op één punt. Maar zelf kan ik al vertellen dat ik al sinds 2 jaar geleden lange periodes elke dag minimum 1, maar vaak meer, rauwe looktenen eet. Liefst in de ochtend op een nuchtere maag. Ik kan u vertellen dat het heel intens is. Er zijn waarschijnlijk nog mensen die dat doen. Vanuit deze filosofie over look. Op een nuchtere maag heeft dat het meeste effect. Omdat er dan nog niets anders in uw maag is. Dit ritueel van de dag is zeer bijzonder, omdat er iedereen heeft iets anders, maar je hebt ook veel mensen die zeggen dat je een eetlepel goede, echte olijfolie moet nemen in de ochtend, of een dadel,
om de ochtend te breken. Of mensen, wat ik ook lang heb gedaan, is een miso-soep in de ochtend drinken. Omdat deze bacteriën eigenlijk op een speciale manier omdat als je deze miso drinkt, die lauw, in lauw water gemixt is, dus niet heet, want anders gaan die bacteriën dood, want het zijn levende bacteriën eigenlijk. Als die in je darmstelsel komen, dat dan heel je spijsverteringssysteem hele dag lang zal verteren volgens die bacteriën van miso. En dat is gewoon keigoed. En je kan de dag ook afsluiten daarmee. Maar natuurlijk zijn er ook side effects van look. En de meest voorkomende zijn de volgende. Gassig worden, warmte aanvallen krijgen, maagzuur krijgen, irritaties krijgen aan je keel, hoofdpijn, een sterkere urineflow, dat je veel meer naar het toilet moet, een vaag oogzicht, hoofdpijn, misselijkheid of een flauw gevoel in je gezicht. Maar dit zijn de side effects. Ik heb nog maar één keer in de afgelopen twee jaar echt zoiets gehad van what the fuck is deze? En dat was toen ik in Spanje was, in de bergen. En ik daar op een markt look had gekocht van een boer, echt verse look. En ik echt een grote teen in mijn mond had gestoken. En iedereen overtuigde van ik doe dat echt altijd, dat is oké. En echt vanaf ik die heb doorgeslikt, werd ik gewoon ubermisselijk. En kwam er allemaal slijm in mijn keel en mijn mond. En moest ik echt, ik dacht dat ik ging overgeven. En dat mijn ingewanden gewoon naar buiten gingen komen. En ik was gewoon ondersteboven aan het hangen. En dan na 10 seconden, dat stijgt helemaal. En zweet en alles. En dan na 10 seconden is dat gewoon weg. En is dat oké. En dan voelde ik niet per se gezond, maar wel toch als zo'n vreemde reiniging. Maar dat is gewoon wat ik daarvan maak, natuurlijk. Ik weet niet of dat echt is. Als je rauwe look eet, weet ik wel dat als je in de ochtend wilt doen, dat je eigenlijk, als je het teentje in je mond steekt, dat je eerst heel lang moet kauwen op met kiezen, dat die look helemaal crushed tussen je tanden, omdat dan eigenlijk, ik ga even mijn notities erbij nemen, want ik vergeet die namen soms. Maar dan komt er een bepaalde stof vrij dat je eigenlijk nodig hebt. En dan pas kan je dat doorslikken. En dat is echt een intens gebeuren. Maar dat mix ik soms met walnoten of peterselie. Omdat peterselie veel vitamine K bevat en ook goed voor is. En dat de geur van look wegdoet.

Dus knoflook zit vol mineralen en ik bedoelde als je de crushed, als je de gebroken, mega dunne, versnipperde look hebt en je eet deze, dat er allicine vrijkomt en dat heeft superveel medicinale eigenschappen. Knoflook is ook een plant uit de familie Allium, dus uit de uienfamilie. Het is super verwend ook. Je proeft dat soms ook heel zachtjes. De Allium zijn dus familie van uien, shallots en prei. Dus eigenlijk in superveel, waarom dat ook in alle geschriften natuurlijk geschreven is, omdat dat een plant is die op heel veel werelddelen kan groeien en populair is voor het koken, de geur, de smaak en medicinale toevoegingen. Dus... De meeste effecten, om samen te vatten, voor de gezondheid worden veroorzaakt bij een van de zwavelverbindingen die worden gevormd als een teentje wordt fijngesneden, geperst of gekauwd. De verbindingen zijn allicine en deze is verantwoordelijk voor een specifieke knoflookgeur. Allicine komt het lichaam binnen vanuit het spijsverteringsstelsel en verspreidt zich door het hele lichaam waar het zijn krachtige biologische werk kan doen. We hebben heel veel vitamine C, B6. Een klein, maar echt mini beetje calorieënnutriënt. Het is vooral voor de verkoudheid. Voor de meeste mensen nemen het voor de verkoudheid. Maar ik ben dat beginnen doen voor mijn immuunsysteem. Op de puppen toen ik heel veel stress had en andere dingen. Je hoeft dit ook niet eeuwig elke ochtend te doen. Dat is met niks eigenlijk. Het is goed om alles in periodes te doen, zoals salie- en tijmkuren die 2 weken duren. Het is ook bloeddrukverlagend. Dus mensen die hartproblemen hebben of beroertes. En het bevat ook antioxidanten die kunnen helpen bij het voorkomen van Alzheimer en dementie. Oxidatieschade van vrije radicalen draagt bij aan het verouderingsproces. Knoflook bevat antioxidanten die het beschermingsmechanisme van het lichaam tegen oxidatieschade ondersteunen. Een hoge dosis knoflook-extract blijkt het aantal antioxidanten en enzymen bij mensen te verhogen en vermindert daarnaast ook oxidatieve stress bij mensen met een hoge bloeddruk. De gecombineerde effecten van verlaagde cholesterolniveaus en het bloeddruk samen met de antioxidant-eigenschappen zouden kunnen helpen bij het voorkomen van hersenziektes, dus zoals Alzheimer en dementie. En er is ook een geloof rond knoflook dat je leven kan verlengen. Het is eigenlijk onmogelijk om effecten op levensduur aan te tonen bij mensen, maar gezien de gunstige effecten op belangrijke risicofactoren zoals bloeddruk, hartaanvallen, is het logisch dat knoflook zou kunnen helpen op die manier met je leven te verlengen. Vooral omdat het dus je immuunsysteem stimuleert. En je sportprestaties of dus doen, zoals bij de Grieken in de oorlog, verbeteren. En dit komt omdat er prestatieverhogende stoffen in zitten, dus haken. En dat houdt in dat je vermoeidheid vermindert, je werkvermogen vergroot. En het kan helpen bij het ontgiften van zware metalen in het lichaam. Dus bij een hoge dosis blijken de zwavelverbindingen in knoflook te beschermen tegen orgaanschade door gif van zware metalen. Uit een 4-weeks onderzoek bij werknemers van een fabriek voor auto-accu's, bovenmatige blootstelling aan lood,
bleek dat knoflook het loodniveau in het bloed met 19% deed dalen. Het verminderde ook vele klinische symptomen van toxiciteit, waaronder hoofdpijn en bloeddruk. 3 knoflookdoseringen per dag werkten zelfs beter dan de medicijnen D, penicilline, bij het verminderen van het symptoom. En het zou ook verbeteren van de botten. Dat is eigenlijk het laatste van de hedendaagse geschriften en momenteel zo behapbare ideeën daar rond. En dat gaat allemaal over rauw look eten. Hoe denk ik het eet? Dus ook een test op knaagdieronderzoek. Dat is gebleken dat knoflook botverlies bij vrouwelijke dieren kan minimaliseren doordat het oestrogeen verhogend werkt. Uit een onderzoek bij vrouwen in de menopauze bleek dat een dagelijkse dosis van een droog knoflookextract, dus gelijk aan 2 gram rauwe knoflook, een marker van oestrogeentekort aanzienlijk verlaagde. Dit suggereert dat de knoflook gunstige effecten zou kunnen hebben op de op de botgesteldheid bij vrouwen. Voedsel zoals knoflook en uien blijkt ook gunstig effecten te hebben op osteoartritis of gewichtsontstekingen tot op het bot.

Dus al deze laatste ideeën... Al deze laatste gezondheidsvoordelen zijn onderwerpen of gezondheidsvoordelen die de laatste... De laatste decennia's zijn wetenschappelijk bewezen. Maar dus officieel goedgekeurd. En dat gaat allemaal dus over rook, lauw eten in poedervorm. Over dus het kouwen ervan. Of het drogen en het kouwen ervan. Maar niet het koken of het bakken, want dan doden. Dus dan worden er heel veel elementen hiervan gedood door de hitte. Dat is net zoals bij miso en bij thees. Wij zetten dat eigenlijk vaak veel te hoog. Maar dat er eigenlijk heel veel voedingswaarden of positieve eigenschappen ervan worden verbrand eigenlijk door de hitte, de hoge temperaturen. Vaak zijn waterkokers soms ook op 85 graden Celsius. Dat is bijna veel te hoog. Voilà. Nu,

Dit waren de zeg maar westerse wetenschappelijk verklaarde eigenschappen. Natuurlijk, in de Chinese medicijnenkunde geloven zij dat dat nog, weten zij dat dat nog voor veel meer goed is. Zoals parasieten, haakwormen, andere soorten wormziektes, ringwormen op je hoofd, vergiftigingen, diarree, tuberculose, hoesten, astma, bronchitis, verkoudheden, huidproblemen en zo verder. Ook schimmels of fungischimmels, die niet goed zijn voor u. En dus ook dezelfde eigenschappen bij veel diersoorten waar dat dit ook bij helpt. Er zijn zelfs onderzoek in de Chinese medicijnenkunde waarbij ze aids proberen te voorkomen.

Ja. Hamerkort, hamerkort. Welk record? Hamerkort natuurlijk. Welk ander record zouden wij willen brengen? Wat gaan we vandaag voor u brengen? Helemaal op de achtergrond, in de voorgrond, al naar gelang. Dat is in volgorde. 1973, gebracht door Willem VII. De aardbei teelt, daar gaan we het over hebben uiteraard. Dan een kleine overzicht van de pater van Antwerpen. En dan nog een paar andere leuke dingetjes. Maar voor de rest, hou het vooral fris en tochtig, zou ik denken. Voor de rest, u weet het, het zal niet anders zijn.

0: leeft. Inimana.
1: Ça va, non ?

Ben je nu

Dus het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland die treden toe tot de EEG op 1 januari. En de vier Nederlandse scoutingsorganisaties gaan samen

verder als Scouting Nederland. 9 januari, Willem van Otterlo neemt afscheid als dirigent van het Residentieorkest. Met uitvoering van de 7e symfonie van Bruckner. 15 januari 1973. De Amerikaanse president Nixon kondigt een opschorting aan van de offensieve acties tegen Noord-Vietnam vanwege de vorderingen bij de vredesbesprekingen in Parijs. 22 januari. In de Verenigde Staten van Amerika erkent het Hoge Rechtshof met de arresten in de zaken Doe V. Bolton en Roe V. Wade het recht op abortus. 23 januari in IJsland past het vissersdorpje Heimaey de vulkaan Eldfell uit, waarbij de helft van het dorpje verwoest wordt. 29 januari in het Gelderse Enspijk vindt de eerste gijzeling in Nederland plaats. Februari, de dode maand, volgens uw presentator Willem Zeuven. 27 februari, helemaal op het einde, tijdens protesten in Paramaribo, wordt Ronald Abaija doodgeschoten. Dan zijn we al aan maart. 16 maart, met name met de vaststelling van de Concordie van Leuenberg, wordt de gemeenschap van protestantse kerken in Europa opgericht. Leden zijn de Lutherse, de Reformeerde en de Methodistische kerken in Europa. 18 maart, Nederland eindigt als tweede bij het wereldkampioenschap ijshockey voor C-landen in Den Haag en promoveert samen met Noorwegen naar de B-polen. 22 maart, de stichting Stop de Kindermoord wordt in Eindhoven opgericht met als doel dat de veiligheid van de jeugdige verkeersdeelnemers gewaarborgd is, als mede hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt, sluit de aanhalingstekens. April, 2 april, in een zware storm wordt het zendschip Noorderney van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. De storm met af en toe orkaankracht richt ook grote schade aan in het Westland. In heel Nederland sneuvelen meer dan 3 miljoen bomen. In de stad Groningen wordt de gemeenteraadsvergadering daarom afgebroken. 4 april. Opening van het World Trade Center in New York. 7 april, Eddy Merckx, de Belg, wint de 8e editie van de Amstel Gold Race. Ook op 7 april, Luxemburg wint voor de 2e opeenvolgende keer het Eurovisie Songfestival. Anne-Marie David wint het 18e Songfestival met het lied

0: een echt stukje Antwerpse polderen. Kim Ginneschrik van de Nellen Encycliek. Ik zit voor mijn werk in de kerk. Kom van de voor, kom naar de pastoor. De nood en al in de kathedraal. Ik wil geen tosti, geef me een osti. Poepen met een decan, een shana heeft gedaan. In een bichtstel trekt nooit een smal. Ik vul het om mijn water, ga eens het ook de polter. Ik vul het in mijn kruis, ik zit nog niet thuis. Gedroogde was een mannik, want dat zit, dat verstom ik. En jij een peet verreed, want het is een jezuïet. Begon nooit een zangde op de rotangde. Zegt maar hallo, ons zingt Peter. En gezwoord, nieuwe fleter. Zoek de gaai heibel, lijst hem een bijbel. Nooit aan een stuinkaas, en vroeg het aan de paas. Pyjama of een pannetje, aan moeder is een nonnetje. Geef die eens braaf een poetje, in rauwe verwijs groetje. Daar, een schoon mokke, rammelt met de klakken. Mijn nurgel of mijn oer, klap maar met de pastoor. Trekt hem ons een fluit of zijn taant, en is zeker een protestant. Wilde op een taart vertoon, lustert naar het sermoen. Als je overveld, komt dan neer met jouw geld. Doe maar niet te vroom, hou we not uit elk ruim. Vergeet alle zorgen, de pastoor zal voor u zorgen.
1: Neem ons aanvertrouwten, demonteren wat anderen voor ons bouwten. Studieren des Verderben des Erworbenen, riskieren des Vererben des Verdorbenen. Sind die durch die Freiheit eingeschlossenen, sind die Sklaven eines Ex verflossenen.

Wat mij betreft, laat me een keer uw ullere minim. Want ik ga naar de aardbeienvelden. En dat er niks dat echt is. He. En er ook niks om te drukken over te maken. Want de aardbeienvelden die gaan er voor altijd zijn. We. Leven, te gemakkelijk. Met gesloten ogen. Alles wat je ziet, he, kun je verkeerd begrijpen. En het wordt echt lastig om iemand te worden. He. Maar het komt allemaal wel goed, maar ook niet zoveel uit. Laat me een keer een gewone meenemen, want ik ga naar de Strawberry Fields. En er is dus nachts echt niks dat er echt is. He. En ook niks om je de druk over te maken bij de Orbein Fields voor altijd. He. En persoonlijk denk ik dat er niemand op mijn golflengte zit. Ik bedoel maar, het moet een beetje hoog of laag zijn. Ik wil zeggen, je kunt het niet, je weet, afstemmen, niet? Maar het is oké. Terwijl zeggen, ik denk dat het wel meevalt. Want ik kan je meenemen, Jelder, naar de Orbein Fields. En ja, dat is er niks uit er echt. He. En ook niks om je echt over druk te maken. En de Orbein Fields dus voor altijd. He. Altijd, alleen ja, ik wil zeggen, soms he, denk ik dat ik het ben. He. Maar je weet dat ik weet wanneer dat een dromen is.

de rencontre Nederlands. Nederland eindigt met Ben Kramer op de 14e plaats, terwijl België 17e en laatste eindigt met Nicole en Hugo, die een opmerkelijk blauwe outfit Baby Baby zingen. 8 april, Club Brugge.

revolutie in Libië af. 18 april in Den Haag demonstreren 80.000 vooral jongeren voor de legalisatie van de zeezender Veronica. Op dezelfde dag wordt het gestrande zendschip vlot getrokken en teruggesleept naar internationale wateren. 27 april in Klansjo wordt het eerste naaktstrand van Nederland gelegaliseerd. Zo 27 in het Zuid-Afrikaanse Zuid-Afrika wordt aan Ovandoland

Hutu rebellen vanuit Rwanda en Tanzania in Burundi. 18 mei, de Standaard onthult het RTT-schandaal. 20 mei 1973, wereldkampioen Jarno Saarinen komt in een massale valpartij samen met Renzo Pasolini om het leven tijdens de eerste ronde van de 250cc-wedstrijd op het circuit van Monza.

werd de eerste Pablo Picasso expositie geopend sinds zijn plotselinge overlijden van die Pablo Picasso op 8 april. Alle 201 doeken die hij sinds 1970

0: natuurlijk. Mijn naam is Willem Seuver. Eerst was er 1, dan 2, 3, 4, 5, 6 en dan ben ik gekomen. Laatstgeboren Willem Seuver. Geboren 7 juni 1963. Nou heb ik een vraag voor de luisteraar. Als ik zo zou spreken wanneer ik Nederlander was, zou ik dan een racist zijn of een humorist? Denk daar maar eens diep over na. Maar ondertussen gaan wij verder met de Tour de Force. En dat is niet toevallig de 30e juni, want de Tour de France start in Scheveningen. 1 juli in Nederland gaat de kalkarheffing in. Een toeslag van 3% op de elektriciteitsnota van de burgers voor de bouw van de snelle kweekreactor in het Duitse Kalkar. 10 juli. De Bahama-eilanden worden onafhankelijk, maar blijven lid van het gemeenebest van naties. 10 juli, Paul Getty Jr. wordt ontvoerd door de Ndrangheta in Zuid-Italië. 11 juli, de Raad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap wijst de Leeuw van Vlaanderen aan als Vlaams volkslied in 1973. 17 juli, de Afghaanse koning Zahir Shah wordt afgezet door zijn neef Tawur Khan, terwijl hij in Italië een oogoperatie ondergaat. 18 juli, bij een busongeluk in de Franse Alpen komen 43 Belgen om het leven.
1: L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense. Jeanne a faim. Grand-père mange nos bonbons. Il est temps de cueillir les tomates. Radio Paris est allemand.

oude landgoed vragen.

invisible wheel.

Oké, dat was de intro. Welkom bij het Afrobureau op Radio Centraal, 106.7 FM. Tot 8:30. En we gaan van start met Godwin Iggy Diggy en his Top Impressions from Nigeria. Maar opgenomen in Londen, Iggy Diggy naar Londen. Heet de LP Iggy Diggy naar Londen, volume 1. Misschien is er dan ook nog een volume 2. Ife Emelu Ma, dat is Igbo High Life. Welkom bij het Afrobureau.

Super. On a de la merde.

Tweemaal Nigeriaans highlife om te starten vanavond. Eerst dus Godwin Igidigi. En zo net hoor je een nummer van Godi Ezike en is Black Brothers Band. Een LP uit 1984, Utokanandu. En daaruit hoor je het nummer Nyem Obigi. Ook Ibo highlife dus. Ghanese highlife past daar perfect achter natuurlijk. Ghanese highlife, maar van een LP die uitkwam. Muziek opgenomen in Ghana, maar de LP zelf kwam uit op een Nigeriaans label van de Bill Ankra Foundation. En het zijn de Asiko Guys. De Asiko Guys, dat waren Senior Eddie Donkor of African Brothers fame en ook later nog met zijn eigen groep en Major Ba. Odon Swo heet het album en dat is ook het nummer dat u hoort. De Asiko Guys uit Ghana.

Ababa wabi suwa nkran ha. Efe ni ya Julie.

baby and blue.

Minko Mio Sim van Chiramating Achidi met zijn Chiramating Stars uit een LP waar hij één kant krijgt en de andere kant wordt opgevuld door nummers van Koffie Sami van Okoku Seku. Het is dus een samenwerking Okoku Seku, kant A of kant B, ik weet niet, tegenover Chiramating. Op de andere kant Makola Woman heet de plaat. Makola, de grootste markt in Accra in Ghana. We gaan verder met highlife platen opgenomen in Nigeria, maar toch Ghanese highlife weer. Dit is de Five United Brothers Band of Ghana met You Define Me Trouble.

Een hele plaatkant lang, deze Sitchi medley van Nana Dufour, ook uit Ghana, uit 1987. 10 jaar eerder, 1977, en dan zitten we bij de kraker van de week, een beetje letterlijk. Vinyl niet in optimale staat, maar is dat wel te vinden in optimale staat. Dat soort platen uit die periode. Olu Remi en is Sakadeli Beats. Dat is Nigeriaanse juju music. Ook een hele plaatkant lang. Eén lange nummer, één lange medley eigenlijk ook. Je hoort achtereenvolgers. Ik ga mijn beste Yoruba weer moeten bovenhalen. Motilayo Nino Yesu. Dat klinkt iets of wat religieus. Ook het tweede nummer. Modupe Yesu Ose. Dan Dawa Yohun Baba. Emiatele Yesu. Daar is hij weer. Het lijkt eerder een gospel juju. Bamitun Aye Mise. En Mr. Ola Kazim. Oluremi. En is Sakadeli Beats.

0: In de Kijker. Een programma rond Hafabra, wat staat voor harmonieën, fanfares en brassbands, met ook wat aandacht voor poëzie en het koorleven. Samenstelling Erik Janssens, presentatie Guido Sanders.
1: Dit is Radio Centraal op 106.7 MHz en ook te beluisteren via DAB+. U luistert naar In de Kijker. Online kan u dit programma eveneens beluisteren via de website of de app van Radio Centraal. Uitgesteld luisteren kan via mixcloud.com.
0: Het is vandaag 27 juni en we besluiten In de Kijker voor dit seizoen. Dat doen we echter niet vooraleer we nog eens in de richting Kerkrade kijken. Net zoals vorige week en de week daarvoor doen we dat met opnames van korpsen van bij ons die aan dat prestigieuze wereldmuziekconcours zullen deelnemen en dus eigenlijk ons land daar gaan vertegenwoordigen. We steken van wal met de fanfare De Goorse Bloesem uit Heist op den Berg, Dublin Pictures, geschreven door de Zwitserse componist Marc-Jean Bourquin. De reputatie van Ierland als muziekland is allen bekend, en dat is Marc-Jean Bourquin ook niet ontgaan.

De opener kwam vandaag van de fanfare De Goorse Bloesem uit Heist op den Berg. Zij verdedigen hun kleuren in Kerkrade op 17 juli en dat in de derde divisie fanfare. U kon ze nu horen met Dublin Pictures van Marc-Jean Bourquin. Dublin Pictures bestaat uit drie delen. Het eerste gedeelte weerspiegelt de typische Ierse festivals met dansen en het vele bier. Het tweede gedeelte is meer ingetogen. Daar beschrijft de componist het uitzicht van het landschap rond de rivier Liffey in Dublin, bekeken van op de brug Happeny Bridge. In het derde deel neemt hij ons mee naar de Temple Bar, de beroemde toeristische wijk in Dublin, die bekend staat om zijn nachtleven. Van Heist op den Berg zetten we nu koers naar Izegem. Daar huist de stadsfanfare Izegem en die treden in Kerkrade aan in de concertdivisie Fanfare. We horen ze nu met Paganini Variaties, een compositie van Bart Watté. Bart Watté is soloklarinetist bij de muziekkapel van de Gidsen en hij is naast componist ook nog eens actief als arrangeur, studiomuzikant en opnameregisseur. In die hoedanigheid heeft hij het gewaagd om 9 varianten te schrijven op het beroemde thema van Paganini uit het 24e Capriccio voor solo viool. Oorspronkelijk was dit werk bedoeld voor een klarinetensemble. Later is daar een versie voor blaasorkest bijgekomen. De stadsfanfare Izegem zorgde ooit voor de première. Het kreeg de officiële titel Variations on a Theme by Paganini.

Paganini-variaties, een compositie van Bart Watté. De compositie is gebaseerd op 9 varianten op het beroemde thema van Paganini uit het 24e capriccio voor solo-viool. U hoorde de stadsfanfare Isegem onder leiding van Hans de Murrisse, die in Kerkrade op 26 juli hun kleuren zullen verdedigen in de concertdivisie. In diezelfde concertdivisie en ook op dezelfde dag treedt eveneens de fanfare Brass au Sax uit Westerlo voor het voetlicht. Dat deden zij 4 jaar geleden ook al en toen pakten zij onder meer uit met de titel Reflection van Christian Jansen. Christian Jansen heeft zich bij Reflection laten inspireren door het kerkorgel en de ruimte waarin dat orgel bespeeld wordt, de kerk dus. Het is dan ook een werk geworden vol rust en bezinning. Christian Jansen is naast componist ook organist en komt dus regelmatig in een kerk. Naar eigen zeggen komt men achter dat machtige instrument helemaal tot jezelf. De composities van Christian Jansen zijn vaak romantisch van aard en bevatten meestal ook slechts enkele motiefjes. Daarbij speelt contrapunt en de heldere instrumentatie een zeer belangrijke rol. Van hem gaan we nu luisteren naar Reflection. Het wordt gespeeld door de fanfare Brass au Sax uit Westerlo onder leiding van Jan van Hoven.

Reflection, een compositie van Christian Jansen, gespeeld door de fanfare Brass au Sax uit Westerlo, onder leiding van Jan van Hoven. Deze fanfare treedt op 26 juli aan in de concertdivisie. Een andere deelnemer aan het WMC is de fanfare Kissenich. Zij moeten het waarmaken in de tweede divisie fanfare op 17 juli. U hoort ze nu met Frames of Mind van Marco Poets. Frames of Mind was in 2022 het plichtwerk in de derde divisie en was toen een nieuwe compositie. Marco Poets heeft destijds rekening gehouden met de criteria van een verplicht werk, maar toch ook gezorgd voor een eigen inbreng die verschilt van de gebruikelijke, verplichte werken. Kenmerk voor de ganse compositie is een gestaag oplopend tempo, het vrij middengedeelte niet te nagesproken. Frames of Mind kan worden omschreven als het dwalen door de verschillende gemoedstoestanden van een mens, bijvoorbeeld tijdens en na een wandeling door de natuur. Aanvankelijk klinkt de muziek een beetje beklemmend of melancholisch. Naarmate de weg van de wandelaar vordert, wordt zij of haar stemming beter. Het middelste gedeelte van de compositie biedt dan weer veel creatieve en improvisatievrijheid voor solisten en orkest. Het staat voor diezelfde wandelaar symbool voor meditatie op een schaduwrijke plek. De compositie eindigt met een kort accelerando, wat staat voor de vrolijke aankomst van de wandelaar.

Het intermezzo van vandaag was een instrumentale aangelegenheid. Drums A Go-Go van Sandy Nelson en daarna I Was Kaiser Bill's Batman van Whistling Jack Smith. Daarjuist ging onze aandacht naar de fanfare Kessenich, die in Kerkrade aantreedt op 17 juli in de tweede divisie fanfare. Op diezelfde dag en ook in dezelfde divisie

Easy is de fanfare Volksopbeuring uit Massamen ingedeeld en ook zij zijn een regelmatige deelnemer aan kerkraden. We horen ze nu met Pierrot van Koen de Wolf. Koen de Wolf staat bekend als componist van lichte muziek en soundtracks. De rode draad doorheen zijn muziek is samen te vatten als melodieus, gekruid met een vleugje romantiek. Hij richt zich daarbij bewust tot een breed publiek. In zijn compositie Pierrot zijn deze criteria eveneens van toepassing. Voor de titel zocht hij inspiratie bij de gelijknamige figuur uit de Commedia dell'arte. Pierrot fungeert daar meestal als droevige clown die vaak hunkert naar de liefde van een zekere Colombine. Die Colombine breekt altijd zijn hart en opteert voor Harlekijn. Niettegenstaande deze situatie slaagt Pierrot er toch af en toe in het publiek te beroeren met een glimlach, wat voor hem aangename momenten zijn. Koen de Wolf heeft die muzikaal verteld via enerzijds twee ingetogen elementen aan het begin en het einde van deze compositie en anderzijds een fris en vrolijk middendeel. Wenen en lachen wordt uitgebeeld via de solist op altsax, waarbij het orkest zich laat meeslepen.

Dat was de fanfare Volksopbeuring uit Massemen onder leiding van Diederik de Roek. U hoorde ze nu met Pierrot van Koen de Wolf. Maken in Kerkrade hun opwachting op 17 juli in de tweede divisie fanfare. Op het festival in Kerkrade komen we straks nog even terug. Maar nu eerst aandacht voor de poëzie en het koorleven. We begroeten kinderkoren uit Kiev en Brno. Van bij ons wordt dat Waalrand en Caloroso. De gedichten komen van Pierrette Coffret, S.E.O. Weiden, Delphine Lecomte en Paul de Metz. Een mooi gezelschap dus.

Daar komt plots een engel aan, met een half lege fles in zijn handen. Ik, engel der wrake, voel het schaam rood op uw kaken. Big influencer van de donkere eeuwen, geen zoet amandeltje. Maak u bekend! De engel heeft geen engelengeduld. Apostolicus fanaticus der lage landen, allee, treed naar voor. Gezocht, boombestormer. Er klinkt vervolgens een klein verlegen stemmetje. Oké, ik ben het. Het is de goedheilige Amandus, patroonheilige van Vlaanderen, ook van brouwers en baarmannen. Jij Amandus, boom Krapulus, wortel van de ecologische ramp, in welk zaagsel wij nu zitten? Hetje arboricida gloriosus. Jij ontketende de beeldens, de bijlenstorm. Jij hakte de hemel om. Dat zijn heel, heel oude koeien, antwoordt Amandus. Ik leg het bijltje er 14 eeuwen later niet bij neer, zegt de engel. Tijd voor een ecologische bekering.

korrels. Ik vraag me af welke beelden worden afgespeeld achter de lenzen van zijn ogen. Of ze door of teruggespoeld of overhaastig weggezapt. Of elke korrel in de vlakte niet scherp, maar grof wordt geschetst als grijze grafiettinten in elke hersenkwap uitgeveegd en gegraveerd. Ik wil weten of hij sommige herinneringen wil weggommen. Die gomrestjes de lucht inblazen, zodat de wind ze meevoert naar een nergens waar hij nooit kan geraken. Zodat elke poging tot achtervolging zinloos als blootoogst atomen zoeken op aarde en als microplastic zeven met je vingers op water. Ik vraag me af welke mensen leven in zijn dagdroom. En of sommige van hen hem gelukkig maken. Of hij aan mij denkt en daardoor de eentonigheid waar hij naar gaapt wordt verbrijzeld. Of hij in zijn fantasie dit uitgestrekte zandlandschap pastelkleuren geeft en door de droogte plantjes wringen en het leven weer hoop geeft. Ik vraag me af welke verhalen hij met zijn ogen wil vertellen, maar onuitgesproken achter zijn lippen verdwalen. Omdat hij niet geleerd heeft hoe hij zijn gevoelens in woorden en daarna in zinnen moet vertalen. Omdat hij niet weet waar hij zijn eigen emoties moet dragen, lief en leed al op zijn schouders draagt als een blijvende bagage. Ik vraag me af welke. Terwijl ik telkens eigen theorieën bedenk. En mijn tijdelijke antwoorden instop met het laken van de leugen bedek. Terwijl de onzekerheid mijn hoofd inkruipt tot ik week en draaierig ben, omdat mijn wereld rond hem draait en ik gedragen word door hem.

Van het volgende gedicht vind ik zelf dat het een mooie titel draagt. Maar na de titel gaat het helaas bergaf. Ik vergeet soms dat ik vrij ben. Ik vergeet soms dat ik vrij ben om naar buiten te gaan en deel te nemen aan een eetwedstrijd. Of vrij om een winkel binnen te stappen en opgerolde anchovies te stelen. Maar word ik betrapt, dan eindigt mijn vrijheid niet. In het politiebureau kan ik hen wijsmaken dat een razende lommerdhouder mijn paspoort heeft opgegeten. Dat ik moeder van een wiskundig genie ben. Dat ik op een wachtlijst sta voor een nieuwe lever. Dat ik 3 merries bezit die Gina, Heidi en Clytemnestra heten. En dat ik nog nooit een gedicht heb geschreven. Ik vergeet soms dat ik niet vrij ben om zomaar een huis binnen te stappen en een bed op te eisen. Niet zomaar een bed. Het beste bed in de minst kneuterige slaapkamer met de properste ruiten en een gezonde kat op de vloer om mij in slaap te spinnen. Maar eerst een avondmaaltijd. Aan het hoofd van de tafel zit de patriarch. Verdraagzaam hoort hij mijn gedichten aan, terwijl de moeder mijn varkenskotelet voorkoudt. Mijn nieuwe zussen haten mij en mijn broertje heeft MS. Het is toch spijtig dat zelfs in dagdromen neurologische stoornissen en jaloerse zussen voorkomen. Ik laat het niet aan mijn hart komen. Ik val als een blok in slaap.

incarnaat. Huid, je hindert me niet, ook al ben je mijn buitengrens. Je zindert als ik die aanraak van een andere mens. Samen liggen we te glanzen. Als ik je indruk, veer je terug, alsof je je verweren moet. Je hebt lippen, huid, die mij van anderen doen proeven. Je hebt oorschelpen die mij de tijd laten afluisteren. Handen heb je, een kom rondom ons, een schaal waarop we de kamer wegen. Je bent een vreemde huid, tegen de huid van een vreemde. En slapen we, dan stroomt onze bloedsomloop toch in een ruisend samen. Ontwaak ik, heb ik bloed in mijn handen, kloppen de aders onder je huid, maak je op het kussen een schurend geluid. Ik kijk naar een rug die mij alles zwijgend vertelt. Huid, je hindert me niet. Bij elke aanraking ben ik in een vreemde verveld.

De poëzie bracht ons vandaag eerst een gedicht van Pierrette Coffré. Daar komt plots een engel aan. Uit haar jongste dichtbundel Cofarnaum. S.O.E. Weide kwam aan bod met Korrels. Delphine Lecomte hoorden we met Ik vergeet soms dat ik vrij ben. En Paul de Metz sloot de rij af met Incarnaat. Voor de muzikale omlijsting in deze aflevering deden we eerst beroep op het kinderkoor Zirnitsia uit Kiev. Ondanks de oorlogssituatie in het thuisland slaagde deze formatie er toch in om deel te nemen aan het recente muziekfestival voor de jeugd in Neerpelt. U hoorde ze met Chervona Kalina. Uit Brno in Tsjechië hoorde u het kinderkoor Bistrosek met Mucha van Eva Jesinkova. De koren van bij ons kwamen, bij wijze van spreken, uit onze achtertuin. Het kinderkoor Waalrand uit Borgerhout zong Stern van Kurt Bickenbergs. Als laatste in de rij kon u luisteren naar het kinderkoor Caloroso uit Wommelgem. Lied des Marmottenboep, een compositie van Ludwig van Beethoven. In een bewerking van Inge Sikora. De instrumentale bijdrage tussendoor kwam van Le Cirque du Soleil, Zideco. In verband met ons poëziehoofdstuk hebben we voor volgend seizoen in september een bommetje klaar liggen. In 1978 heb ik, uw presentator van dienst, in een zotte bui meer dan een uur opnames gemaakt van de Nederlandse schrijver-dichter Simon Vinkenoog, die eigen en andermans werk voorlas. De opname werd echter maar op beperkte schaal in de vriendenkring verdeeld op cassette, amper 20 à 30 stuks. Dan is er niets meer mee gebeurd. Maar nu heb ik in mijn archief de mastertapes herontdekt. Ze worden nu gedigitaliseerd en vanaf september brengen we ze in ons poëziehoofdstuk. Een primeur voor Radio Centraal. Blijf ons dus volgen elke zaterdagochtend. Alvorens af te sluiten met nog een Hafabra-werk, gespeeld door een van de deelnemers aan het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, willen we langs deze weg alle deelnemers veel succes toewensen bij hun inbreng. De opgave is niet eenvoudig. Het concours in Kerkrade wordt ook wel eens de Olympische Spelen van de blaasmuziek genoemd. Alleen al die vergelijking maakt duidelijk dat dit toernooi meer is dan een gezondheidswandeling. We willen ook nog even aandacht schenken aan de toeschouwers. Ondanks dat Kerkrade voor ons niet aan de andere kant van de wereld ligt, maar ook niet bij de deur, is een verplaatsing naar daar niet altijd vanzelfsprekend. Geen nood echter. Net zoals in 2022 is er streaming voorzien. Daar hangt wel een prijskaartje aan vast. €20 per wedstrijdweekend en €90 voor alle wedstrijdweekends. Meer informatie is te vinden op de website van het WMC, Wereldmuziekconcours. We sluiten af met een werk van Bert Appermond, Absalon. Het wordt gespeeld door nog een deelnemer aan het WMC, de fanfare De Vrije Burgers uit Valmeer. Absalon is een zeer dramatische compositie. Bert Appermond schildert in dit werk de historiek van de Deense hoofdstad Kopenhagen, die gesticht werd door bisschop Absalon in de 12e eeuw. De rijke thematische werking, de kleurrijke orchestratie en de gedurfde maatwisselingen geven het werk een origineel en meeslepend karakter.

En met Absalon van Bert Appermond besloten we voor vandaag ons programma en tevens de laatste uitzending van In de Kijker voor dit seizoen. We gaan nu met vakantie en zijn er weer terug op zaterdag 5 september. Voor iedereen een prettige vakantie gewenst. In de Kijker loopt deze zomer wel verder, maar dan in een non-stop versie met enkel muziek, zonder presentatie dus. Nu alvast bedankt voor het luisteren en nog een prettige dag in het gezelschap van Radio Centraal. En tot in september. Een mooie zomer gewenst, maar niet te warm.

Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van Nieuw Classic op Radio Centraal. Vandaag stak ik meteen van wal met P. En P is de openingstrek van Pianisme, het album van Sylvain Chavot. Chavot is ook de stichter van het ensemble Zero, maar hij richtte ook mee het Zero Carbon Records label op, waarmee hij ernaar streeft de ecologische impact van zijn leven als artiest als aandachtspunt naar voren te schuiven. Hij was het ook die de 7 jaar durende compositie heeft gemaakt, You Will Leave No Mark on the Winter Snow, een stuk vol stilte met enkel op 17 momenten hoorbare geluiden. En dat stuk werd online opgevoerd tussen 2012 en 2019. Die tijd hebben we niet vandaag, maar het komende 1,5 uur mag je wel terug fijne muziek verwachten. En juist ja, de zomer is begonnen en dat zullen we ondertussen geweten hebben. En kijk, de daad bij het woord, bij deze, of beter, de muziek.

Zo, die zomerstorm hebben we achter de rug. Je hoorde twee delen uit De Zomer dat terug te vinden is op het Recomposed album van Max Richter, The Four Richter, The Four Seasons. Na de storm komt de stilte, wordt wel eens gezegd, en

Ryuka Akama was dit met nummer 23 CMSTCA, afkomstig van haar album Places and Pages, uitgegeven bij Another Timbre. Op de dubbele cd staan 50 dergelijke korte tracks die op het eerste zich niet helemaal samenhangen, maar als ik verder beduur op de hoes, lijken dat vooral eerder een verzameling van gekrabbelde notities en korte aantekeningen zijn die in de loop van de tijd bij elkaar zijn geschreven. De zomer heeft ons nog lang niet losgelaten en ik had je graag horen hoe de Letse componist Petris Vaskt dit inspireerde. Ik laat de eerste beweging uit het tweede strijkkwartet horen, Summer Tunes, zorgvuldig uitgevoerd door het Navarra-kwartet.

Het Navarra Quartet was dit, met werk van de Leidse componist Petris Vasks. Bij de opname hebben ze zeer intensief met hem samengewerkt om de betekenis van zijn muziek mooi te laten weerklinken.

Dev Center hoor je uit Noorwegen met Path to Lucy, afkomstig van hun debuutalbum Pale Ravine, uitgegeven bij Type Records. Dev Center is een duo bestaande uit Erik Scouvin en Otto Toetlan, artiesten die ik met hun solowerk ook al eerder liet horen in dit programma. Ik zei het reeds bij het begin van de uitzending vandaag, veel tijd voor stilte. Het ultieme nummer als het gaat over stilte is dan uiteraard de 4 minuten 33 seconden van John Cage. Maar radiofonisch ligt dat nogal moeilijk om te laten horen. Vorig jaar stond het originele werk trouwens nog geprogrammeerd in de single. Niels Vraam schreef een ode aan John Cage met de gelijknamige titel en die klinkt zo.

Niels Vraam was dit met 4 minuten 33 seconden terug te vinden op zijn compilatiealbum Old Friends, New Friends. We keren terug naar Noorwegen en wie weet komt er wat verkoeling met The Ice Crystals van Daniel Herskedal terug te vinden op zijn album Call for Winter. Haal de tuba maar boven.

Adam Wiltsey en Dustin O'Halloran waren dit die samen A Winged Victory for the Slum vormen. Zij brachten de Slow Decent Has Begun terug te vinden op The Undivided 5 dat werd uitgegeven bij het Ninja Tune platenlabel. Hun inspiratie voor het album vonden ze bij The 10 Largest Paintings van de Zweedse Hilma af Klint, waarin de zoektocht naar het esoterische, het leven na de dood en de interconnectie van menselijke levens centraal staan. Om haar werken live te zien in 3D moet je naar Stockholm, waar de Hilma af Klint Foundation haar werk in ere houdt. Maar vandaag liet ik alvast horen op welke manier dit A Winged Victory for the Sullen inspireerde. En daarvoor hoorde je solowerk van de Noorse Daniel Herskedal. En hem hoor je nu ook terug in het volgende nummer, maar dan in het gezelschap van Helge Andreas Noerbakken en Eyjolf Dahle.

Zo net hoorde je bijzonder werk van Partimer, wat de artiestennaam is van John McCaffrey. Met wellicht de grappigste titel van wat je vandaag in het programma zult horen. A Clumsy But A Subtle Technician. Het refereert naar een geuzennaam die Erik Satie kreeg van critici. Het nummer is terug te vinden op een compilatie-cd, Satie et les Nouveaux Jeunes, een plaat waarop heel veel mooi volk heeft aan meegewerkt, zoals Sylvain Chavot, waar we de uitzending vandaag mee starten, maar ook mensen als Niels Vraam, Peter Broderick, Rachel Grimes, Houska en noem maar op. Een verzameld cd die ik heel hard kan aanbevelen en deze werd uitgegeven bij Arbo's Records. Tijd voor ogenschijnlijk nog meer clumsy technicians.

Twee keer James Leyland Kirby was dit, beter bekend onder zijn artiestennaam The Caretaker. Daarvan hoorde je eerst A Lost Glimpse of the Land Being Lost Forever en daarna No One Knows What the Shadowy Memories Haunt Them to This Day. Dit zijn twee fragmenten uit Patience After Sebald, muziek die gebruikt werd in een documentaire van Grant Lee over het leven van de schrijver Sebald. Het werk van The Caretaker vertrekt doorgaans van muziek uit de ballroom dance records van de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw, maar hier gebruikte hij samples uit Winterreise van Franz Schubert, wat je duidelijk hoorde of minder duidelijk hoorde tussen de lagen ruis door. Nog meer loops en ruis nu met Ian William Craig.

De Canadees Ian William Greig was dit met On the Reach of Explanations. Hij maakt zijn handelswerk om van koormuziek te vertrekken die hij vervolgens met bandopnemeropnames laat desintegreren. Aanvankelijk was dit werk ook enkel terug te vinden op tape, de tape A Forgotten Place, maar later is dit ook op plaat heruitgegeven, A Turn of Breath.

Somers is ook een van de mensen die een herwerking maakte van Odiet Arno van de betreurde Johan Johansen. Die versie laat ik zo dadelijk horen, maar daarvoor hoor je een andere bewerking van datzelfde nummer, van het origineel dus. Maar die bewerking is door Johan Johansen zelf gemaakt en onder handen genomen. Dus tweemaal Odiet Arno.

Odi het Amo, het blijft wondermooi. We blijven in IJsland en zoals daar straks al aangekondigd, komt Sigur Rós nog aan bod. En ik laat graag Varrút horen. En niettegenstaande deze titel, wat in het Nederlands gevaar betekent, is dit nummer voor mij van een eindeloze schoonheid. En die schoonheid, beste luisteraar, wens ik je graag toe in de dingen die je bezighouden. Dank om te luisteren vandaag naar deze aflevering van New Classic. De volgende uitzending hoor je op 25 juli. Maar uiteraard kan je ook de vorige afleveringen terugbeluisteren van dit programma en die zijn terug te horen op mijn Mixcloud-account en die is terug te vinden op mixcloud.com/central_newclassic. Ik rond graag af dus met Sigur Rós en met je fijne dagen toe te wensen, onder meer in het gezelschap van je geliefde station Radio Centraal.

quand il y a le district. C'était tout au bord de la mer.

vers le Cap Horn, vers le Cap Vert. Était-ce sur un archipel?

0: Hallo. Ah ja, ik ga iets vertellen over de Krim. Niet de burgemeester, voormalige burgemeester van Aalter, maar het eiland daar dat... de historie daarover ga ik niks vertellen, maar dat heeft iets te maken met de Tataren of de Tartaren zeker. Ik denk dat dat de oorspronkelijke bewoners zijn, niet de Russen of de Oekraïners. Maar zwart, dat is weer iets anders. Het is een artikel vanuit de Monde Diplomatique, dus van juni 25. Dus dat is geschreven in mei 25, dus een goed jaar geleden. En het is wel nuttig om dat nu eens aan te halen, omdat dus de Krim komt alweer in het nieuws. Maar wat was de toestand dus in mei vorig jaar? Dus toerisme. De Krim was Russisch tot 1953. Toen heeft Khrushchev, denk ik, het overgedragen naar Oekraïne. Dat was allemaal eigenlijk maar een puur administratieve aangelegenheid, omdat dat één land was, hè, namelijk de Sovjet-Unie, maar ook... Daarvoor was het Tsarenrijk Rusland, daar zat Oekraïne ook al in, van sedert 17. Katharina de Grote had dat veroverd in de 18e eeuw. Dus Oekraïne is samen met Rusland al even lang als de Verenigde Staten van Amerika bestaat. Hè. In 2014 dus, heroverd Rusland dus, het huidige Rusland dus, de Krim, het eiland. En dan hebben ze een referendum georganiseerd dat dus in het Westen dan niet erkend was. En ja, Rusland is nu niet echt een democratie, dus waarschijnlijk worden er wel terecht vragen bij gesteld. 80% van de bevolking nam deel, 96% stemde voor. Sedert...
1: Voor wat?
0: Voor dus de aansluiting bij Rusland, excuseer.
1: Ah, ja. En wanneer was dat? In
0: 2014, dus na de verovering door... Of de bezetting, of de verovering, de herovering door Rusland. En sedert 2014, ik weet niet hoeveel... 2,3 miljoen inwoners had de Krim in 2014. En sedert 10... Het is de afgelopen 11 jaar, dus, want het artikel is geschreven in 25, waren er 200.000 Russen die zich bijkomend vestigden in de Krim. Twee derde van de bevolking was al Russisch sprekend. Hij is eigenlijk minder dan ik dacht, want ik dacht altijd dat het Oosten zelfs nog meer dan twee derde Russisch sprekend was. Nu wordt het aantal Russisch sprekenden geschat op 73%, met die 200.000 erbij. 18% van de bevolking was etnisch Oekraïens. Dus dat was iets meer dan 1 op 6. Dat aantal is gezakt naar 8%. Voor een deel omdat ze vertrokken zijn. En voor een deel omdat ze de Russische nationaliteit hebben aangevraagd. Nu, dat is niet, zeker niet allemaal vrijwillig gebeurd. Want ze moeten dat niet doen. Maar ze worden toch een beetje verplicht. Want als je... Als Oekraïner niet de Russische nationaliteit hebt, of als je er niet de Russische nationaliteit hebt, kun je niet genieten van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld. Dus ja, ze zullen dan waarschijnlijk zeggen dat men hen de mogelijkheid biedt om de gezondheidszorg te genieten via het aanvragen of het verkrijgen van de Russische nationaliteit. Ik veronderstel dat dat ook voor de niet-Oekraïners van toepassing is. Maar toch blijft Oekraïens een van de drie officiële talen in Rusland, naast Russisch en Tatar. Dat zoals ik denk de eerste waren waarschijnlijk, die daar kwamen in dat gebied. Maar, dat is toch niet onbelangrijk natuurlijk, want op lange termijn is dat wat toch een beetje de taal in stand houdt, is het onderwijs in het Oekraïens is afgeschaft.
1: Ja, zoals het onderwijs in het Russisch in Oekraïne is afgeschaft.
0: Ja. Dus er valt er heel veel te zeggen. Hè, want ik hoorde nu dat ik weet niet of je het gehoord hebt, dat er boel is tussen Oekraïne en Polen. Omdat er is een eenheid die daar genoemd is, naar een eenheid die...
1: In de Tweede Wereldoorlog.
0: In de eerste plaats.

0: oostelijke Oekraïne, maar die zitten, ja, ja, de Transcarpatië. Dus over de Karpaten, wat eigenlijk de natuurlijke grens is tussen, tussen Hongarije en Oekraïne. Maar dus is een stukje dus over dat toch ook Oekraïns is, over de Karpaten. Nu, bon, Oekraïne dus vorig jaar, het ging daar niet slecht. Het toerisme zit in de lift. De Krim heeft een traditie van kuuroorden.
1: Niet van hier dan?
0: Nee, wel, binnen de Sovjet-Unie. Hè.
1: Ja.
0: 6,6 miljoen toeristen in 2024. Toch nog een stuk minder dan in 2021. Maar dus voor de oorlog. Maar er heerst optimisme. Hè. Dat was, ik spreek over een jaar geleden. Het gebied is aantrekkelijk, omdat het een goede alternatief is voor de rijke Russen, die niet meer naar de Middellandse zeekusten kunnen komen. Nu of dat er dan dat echt zoveel miljoenen zijn, is iets anders. Maar ik denk dat de middenklasse dus het ook opzoekt. Rusland heeft niet alleen in bommen op Oekraïne geïnvesteerd, maar ook in infrastructuur naar en op de Krim. Er is een nieuwe brug gebouwd tussen de Krim en het Russisch vasteland. En de autosnelweg naar Krasnodar en verbinding verder naar Moskou en Sebastopol zijn ook verbeterd of aangelegd. Twee nieuwe elektriciteitscentrales zijn er ook gebouwd. Nu, dus, dat is allemaal goed voor de economie. Maar het is niet allemaal economisch roze geur en maneschijn in de Krim. Dus zelfs vorig jaar. Hè. Want er zijn veel verlaten en verwaarloosde industriële sites vanuit de Sovjet-tijd. En er is een groot probleem met illegaal afvalstorten in de zee en ook elders op het vasteland in de natuur. En er is ook een watertekort en dat is wel iets nieuws natuurlijk, want de Sovjet-Unie bouwde het, in de Sovjet-Unie werd het zogenaamd Noordelijk Kanaal gebouwd. Dat verbond de Krim met de Dnieper-rivier vanaf 1971. En dat kanaal werd door de Oekraïners afgesloten, waardoor dus 80% van de watertoevoer verdween. En,
1: is dat geen oorlogsmisdaad?
0: Ja, dat zou iemand met juridisch moeten...
1: je mag geen bruggen bombarderen in Iran, maar water afsluiten lijkt me dan niet zo sympathiek.
0: Ja, ik denk nu dat minder een oorlogsmisdaad is dan wat de Verenigde Staten nu doen met Cuba.
1: Uiteraard.
0: Waar dus iedereen verbieden om... En ze zijn bezig aan het mekkeren over de Iraniërs die de straat van Hormuz afsluiten. Dus waarschijnlijk hebben ze daar wel een punt. Als het over internationale wetgeving gaat, maar terzelfde tijd die boten daar aanvallen overal in de wereld en dan die waarschijnlijk wel voor een deel drugsmokkelaars zijn, maar dat is allemaal niet volgens het internationaal recht, maar een echte actieve blokkade van alle brandstoffen in Cuba, dat zal waarschijnlijk een oorlogsmisdaad zijn. Zeker, hier gaat het alleen over hun eigen territorium. Hè. De Oekraïners zijn wel alleen op hun eigen territorium bezig iets af te sluiten. Dus ja, dus voor een discussie onder juristen, mogelijk is het zo. Bon, in alle geval, het gebeurt het. Sedert 10 zijn de Russen dus in de Krim... wordt er in de Krim meer grondwater opgepompt en wordt ook zeewater ontzild. Dat is, zoals in het Midden-Oosten, hè, dat is zeer energie-intensief. En er is nog altijd, desondanks een watertekort natuurlijk wel, want als je moet voor 80% verlies compenseren, dan is de inspanning zeer groot. Hè. En dan eindigt het artikel van juni vorig jaar, dus geschreven in mei. Er is nog altijd een oorlogsdreiging met de kans op tegenaanvallen vanuit Oekraïne. Hè, maar naast al de bruggen en de snelwegen werd ook een luchthaven gebouwd op de Krim. Die opende in 2018 en sloot in 2022 na de start van de speciale operatie, zoals de Russen het noemen. Dus zolang de oorlog goed, zal niet alles normaal zijn in de Krim. En dat is inderdaad nu, de afgelopen maand, omdat de Oekraïners zeer succesvol zijn in het uitbouwen van een drone-industrie en technologie, zijn die zware tegenaanvallen aan het gaan. Dus ik denk dat nu de Krim effectief dat hoopgevend verhaal toch wel een beetje op zijn einde komt. Maar de Russen hebben het natuurlijk wel zelf een beetje gezocht met ook hun aanvallen.
1: Maar je moet daar maar wonen. Ik bedoel, daar wonen ook mensen die daar al generaties wonen en die Russisch of Oekraïens zijn. Het is mij alleen, maar die daar allemaal
0: ingevraagd zijn. Het zijn niet alleen militaire doelen natuurlijk die nu geraakt worden. Hè?
1: Nee.
0: Dus wat... Oké, dus dan volgende week alles zijn ze welk Oosterweel doen. En als er tijd is, kunnen we dan nog over Oostrité, Le Festin des Actionnaires.

0: En dat is ook nog een interessant artikel van in de uitgave van januari over, wat was het, Saudi-Arabië zandkastelen in de woestijn. Over het zeer maf programma, dat investeringsprogramma van dat honderden miljarden van NEOM, dat een nieuwe stad ging zijn.
1: En? Ja, lukt het?
0: Ik zal het niet vertellen. Hè,
1: het is spannend, spannend. Ja, ja. Luister vooral volgende week.
0: Ja. Oké, en dan moeten we bijna gaan afronden.
1: Nee hoor, we hebben nog 7 minuten.
0: Ja. Ja, ik zal wel afronden, want ik wil hier binnen 5 minuten ongeveer.
1: Ah ja, ja, jij moet hollen. Ik heb buiten de eindtune ook nog wel wat dingen in de pijplijn. Oh ja. Ik bel in ieder geval met iemand van het ACV over de besparingen, de aangekondigde besparingen bij de Universiteit van Antwerpen. En dan, ik had nog een paar dingen. Wacht, één wat ik me herinner, er was een artikel in de pers over een vergadering van mensen die een soort ambassade voor de maan willen. Dus een groep mensen die voorkomen dat de maan louter commercieel geëxploiteerd gaat worden. Ja. Ja? Er verwoordde iemand het met ik wil niet meemaken dat het logo van een of ander merk op die maan wordt geprojecteerd, waar we dan allemaal dag en nacht naar moeten kijken. Zo.
0: De afwasmaan.
1: Ja, ja. Dus voor sommige mensen heeft die maan ook een spirituele betekenis. En er is bijvoorbeeld op het moment een missie geweest van mensen die heel veel hadden betaald om hun as te laten uitstrooien op de maan. En er is enorme controverse over ontstaan, omdat bij bepaalde volkeren, dat is gewoon heiligschennis. Hè? Ik bedoel, dat doe je niet. Maar dat is niet gelukt. Die zijn vertrokken, maar ik weet het niet. Die zijn niet dan moeten terugkomen of zijn die onderweg tot as vergaan.
0: We bedenkingen hebben over de relevantie van religieuze overwegingen tegen het dumpen van wat dan ook op de maan.
1: Ik weet niet of dat
0: religie... Ik denk dat er andere overwegingen zijn die belangrijker zijn dan het verspillen van energie.
1: Ja, maar ik weet niet of dat religieus is. Ik bedoel, je kunt gewoon iets belangrijk vinden zonder dat er een god dat heeft gezegd dat dat zo is, hè. Allee, ja.
0: Wat is dan de overweging? Waarom zijn ze er dan tegen?
1: Ja, waarom? Ja, ik bedoel...
0: Maar er zijn goede redenen om tegen te zijn. Het is natuurlijk een ongelooflijke verspilling van middelen en energie, maar daarnaast...
1: Dat weet ik niet. Dat kan...
0: afval te gaan storten op de
1: maan? Nee, dat niet. Maar er is daar bijvoorbeeld maanijs wat geëxploiteerd zou kunnen worden. En,
0: ja, maar dat is weer iets anders. Ja. Maar gaat het nu over het... u laten begraven op de maan?
1: Ja, ja, dat was maar een voorbeeld. Omdat er toen al een controverse was dat sommige mensen zeiden van... Ja, dat doe je niet. Al ja. Je kunt ook zeggen van... Ja, je neukt geen kinderen. Ja, waarom niet? Al ja,
0: het is kolonialisme natuurlijk. Die altijd erop gaat van op andere gebieden te gaan... dingen halen om dan meerwaarde te creëren. Het verschil is wel dat er op de maan niemand anders leeft, dus daar kunnen er geen autochtonen verdreven worden. Dat meestal,
1: ja, dat weten we niet, hè.
0: Ja, dat is toch al redelijk onderzocht, denk ik.
1: Nou ja, enfin, voor zover dat wij dat kunnen waarnemen. Ah ja, ik weet niet in hoeverre dat ik... dan krijgen we een discussie die veel te ver gaat. Goed, en ik had nog dingetjes, maar nu ben ik een beetje vergeten welke dat waren. Heb ik het hier nog openstaan? Nee, ik heb alles al dicht gedaan. Voilà, dus, maar in ieder geval nog... over de privatisering van het loodswezen.
0: Ah ja.
1: Daar had dat pas iets over gepubliceerd en 2 weken geleden al heb ik die daarover gecontacteerd, maar dan zat Tom Cochet in het buitenland en blijkbaar is dat zijn ding. Dus misschien dat er dan iemand van... dat vond ik ook wel een interessante. Blijkbaar is dat in andere landen al gebeurd.
0: Ja, Nederland blijkbaar. Dat waren dus... waren dus een deel van de loodsen op zelfstandig statuut dan werken. En dus, ja.
1: Ja, dan krijg je natuurlijk... die zijn plooibaarder, hè? Maar goed.
0: Ja, maar als dat natuurlijk dan ook toch altijd nog een beschermd beroep is... dan betekent dat niet noodzakelijk dat ze daarom slecht gaan verdienen. Ik denk dat dat het is. Als je natuurlijk, als je dan bij wijze van spreken, als je zegt, je privatiseert het, iedereen mag het wordt opengesteld naar zelfstandigen, en iedereen mag het doen, ja, dan ga je een enorme druk krijgen. Maar als je zegt, van je beperkt het, en dat je moet gekwalificeerd zijn, en er zijn er maximum zoveel, een beetje zo met de notarissen, dan heb je toch wel, het is dan geprivatiseerd, maar de lonen zullen nog altijd... De verdiensten zullen nog altijd hoog zijn. Dus,
1: ja, maar dat is niet zo.
0: Daarom is het waarschijnlijk succesvol in Holland. Ik denk dat zo'n systeem is.
1: Ja.
0: Maar ja, het is een interessant gesprek, want het is natuurlijk, het is weer Annick de Ridder. Ja, de Queen of Incompetence noem ik ze. Want ja, het is minister van Openbaar Vervoer. Dat is een ramp, hè.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ook hier in Antwerpen, schepen van de haven. En dat was, ja, dat was toch een ramp. Dat is toch triestig dat er dan tientallen miljoenen wat is het, boetes weggegeven zijn. Die zaak dan van die DP World, waar we het nog over gehad hebben, waar dus die containerverhandelaar dan nog een zaak tegen België dan aangespannen is, maar uiteindelijk was zij dan toch mee verantwoordelijk. En dat die deal wordt dan getekend, dat heeft de belastingsbetaler 70 miljoen gekost. En dan stuurt ze een mailtje uit van dank voor de goede relaties met DP World. Zo, dat soort toestanden. Ja.
1: Bon. Dus dit allemaal voor later. Nog een klein beetje eindjingle en dan schakelen we over naar de rechtstreekse uitzending.
0: Yes.

over 15 seconden zouden we moeten overschakelen naar Free City, maar ik weet niet of daar al iemand is. Anders krijgt u gewoon de nachtmachine van vorige weken. Hallo?

0: halen. En als de Peace Train arriveert, dan weet u, dan is het Pinkwave. We hebben vandaag een extra uitzending samen met Antwerp Queer Arts Festival. En wij zitten op de coolste plek van de stad momenteel. Ik zie links van mij een rood bordje op de tafel zitten. Hier in de fantastische tuin. Die is er al helemaal klaar voor de uitzending. En ik heb nog iemand naast mij natuurlijk. En dat is Marcia. Dag Marcia.
1: Goedemorgen Anthony. Middag.
0: Het is hier goed, hè?
1: Het is hier zalig.
0: Ja, ik vind het ook...
1: Lekker briesje.
0: Ja, de vogeltjes erbij. Fijne mensen, veel groen.
1: Mm-hmm.
0: Ziet er geweldig uit.
1: Mooie expo ook, naar het schijnt.
0: Zeker, wat gaan we hier vandaag allemaal doen?
1: We gaan een beetje radio maken. Gesprekjes hebben met een aantal makers van de expositie die dat hier loopt. We hebben een potluck gaande. Mensen kunnen dat thuis niet zien, maar er is watermeloen, couscous, allemaal lekkers. Dus breng gerust iets mee. We gaan een hapje eten in de tuin. En we gaan een beetje karaoke doen. Er komen ook echte eenhoorns.
0: Voilà, daar ben ik speciaal voor gekomen uit.
1: En om 2 uur is er ook nog een spoken word optreden van een van de makers die ook deelneemt aan de expo. In de tuin.
0: Voilà, en dat is eigenlijk om 11 uur begonnen en dat duurt tot vanavond 6 uur ongeveer.
1: Ik denk het, ja.
0: Zoiets. En wij zijn er met Pinkwave op Radio Centraal 106.7. Dus nu, vanaf 1 uur tot 2 uur. En dan komen we nog eens terug tot 6.
1: Waarvoor dank.
0: Voilà, dat is graag gedaan. Dus wij gaan zien hoe dat het zich ontplooit, het programma. Ik zet alvast wat verzachtende muziek op.

0: We zijn hier nog altijd live vanuit de tuin. We gaan speed. Tenzij dat jij dat nu al wilt doen, ik kan ook. Misschien moeten we eens kijken. Antwerp Queer Arts Festival. Het is eigenlijk al begonnen dit jaar en het is veel vroeger dan normaal.
1: Ja, maar de zomer.
0: Sorry. Ja. Yeah.
1: De zomer is natuurlijk in het algemeen vroeg begonnen dit jaar, Anthony.
0: Zeker vast.
1: De temperaturen waren heet. Dus wij dachten, wij kunnen niet achterblijven. We gaan vroeger starten dit jaar. Normaal gezien dan starten we in augustus. En nu zijn we inderdaad 16 juni of zo. Met een beetje kwijt. Mid-juni hebben we de opening van een expo gehad hier in Extra City.
0: Ja, maar het programma loopt heel de zomer door, hè?
1: Ja, klopt. De expo hier die loopt tot 16 augustus. Er zal dan ondertussen in de loop van de zomer komt er hier op de site nog een expo bij. Want de expositie die we met onze makers hebben gedaan, het is een groepsexpo van onze eigen makers. Die is in de kapel en de omgeving van de kapel van Extra City. En dan heb je de kloostertuin die eigenlijk de brug vormt tussen Extra City en Morpho. Morpho heeft ook nog een hele mooie ruimte, de Refter. Ook deel van vroeger, hè, wat het oud klooster was. En daar zal dan in de zomer ook nog een expositie te zien zijn. En dan gaan we nog tal van activiteiten doen in de stad. Een aantal interventies hier, workshops, performances. Maar we gaan ook nog in de stad zelf een aantal zaken doen. Daar wil ik zeker wat meer over vertellen. En ook nog een aantal performanceavonden. Eentje in de Nor, bij Dennis Tiefus. Kijk ik heel erg naar uit, in het Middelheim Museum. En ook nog een avond in het bos. Ook daar kijk ik heel erg naar uit. Alles wat wij doen, kijk ik heel erg naar uit. En die doen we samen met Merhaba. Ken je Merhaba?
0: Ja, zeker. Wil ik al heel lang eens interviewen, ook voor Pinkwave, maar dat loopt niet. Dat is altijd heel, heel druk. Ik begrijp dat ook wel. Dus ik zou er nog eens wat meer werk moeten insteken. Ik denk dat die heel belangrijke werk doen. Dus,
1: ja, voor de mensen die Merhaba niet kennen, dat is een vereniging die zich vooral richt op mensen met een migratieachtergrond. Uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika, gaat eigenlijk wel vrij breed. Die hebben een Vlaams brede werking, maar toch vooral gefocust in Brussel. En we doen een avond met hen en ook met Belgeo. Ken je hen?
0: Die ken ik niet.
1: Belgeo is is een vrij jonge organisatie. En de oorsprong daarvan is opgericht door iemand die uit de Georgische diaspora komt. Vandaar Belgeo. De Geo staat dan voor Georgië. Maar die bereiken ondertussen ook veel meer mensen. De trekkende figuur daar, Emzo, die werkt in het opvangcentrum, het asielopvangcentrum op Linkeroever. En werkt daar ook specifiek rond het LGBT-thema. Je moet hem ook maar eens interviewen.
0: Ja,
1: ook heel interessante jongen.
0: Zeker
1: Dus dat is eigenlijk ook wel een vrij breed publiek dat zij aanspreken, maar ook heel erg wel migrantengemeenschappen, vluchtelingengemeenschappen. Dus we doen samen met die twee verenigingen een avond in het bos, waar dat de focus ook heel erg wel zit op diaspora-gemeenschappen. Er zal ook een expo te zien zijn, bijvoorbeeld, van de Pride in Georgië. Heel pakkende expo. Die zijn aangevallen. Dus eigenlijk is de stukken die ze tonen, zijn ook vernietigde stukken, omdat daar echt wel heel heftig aan toe is gegaan.
0: Confronterend.
1: Ja.
0: We zullen nu ook ten gepaste tijde op voorhand in Pinkwave al nog eens vragen om daarop vooruit te blikken als de tijd komt. Ik zal vorige nog een plaatje draaien en dat we dan erachter eens kijken de expo zelf van vandaag en het groter verhaal erachter. Ik heb al een beetje gelezen over de website. Het klinkt heel inspirerend. Dus dat zullen we dan subiet doen. Voilà.

0: Voilà, voilà. Laat ons eens kijken naar het thema van de tentoonstelling. Wat mij toch direct opkwam, is dat het heel constructivistisch is, heel positief, heel opbouwend, samen realiteit wilt creëren, dat het zoals ze zou willen dat ze is. Zeg ik dat goed?
1: Ja, dat doet mij heel veel plezier, dat is wat je erin leest, Anthony. Er is niet echt een thema of zo, in de zin van... De expo, die is ook heel erg kortdag beslist. De coördinator van Extra City had de vraag gesteld of we iets wilden doen. Dat moest dan ook wel heel snel gaan. En dan hebben we samen een beetje aan het brainstormen geweest. En het leek ons wel leuk om van Antwerp Queer Arts Festival de kunstenaar te maken die we zouden exposeren. Het idee was dan om een groepsexpo te doen, omdat we zijn een vrijwilligerswerking. Eigenlijk zijn wij een WhatsApp-groep van een 35-40-tal mensen, waaronder heel erg veel kunstenaars. Dus het leek ons wel leuk om Antwerp Queer Arts Festival een keer in de kijker te zetten. Niet alleen als festivalorganisator en als vrijwilligerswerking, maar ook als een collectief grotendeels van kunstenaars. Om dan een thema te gaan zoeken, dan moet je eigenlijk ook al nieuw werk gaan maken. Die tijd is er niet. Dat leek mij persoonlijk ook heel erg gekunsteld. Voor mij is het thema, en dus vind ik wel fijn dat je dat erin leest, het feit dat er allemaal mensen zijn die elkaar vinden in iets willen organiseren, in bezig zijn samen rond queer kunst, het plezier dat ze daaruit halen, het samenwerken, het verbinding zoeken met elkaar, iets schoons in die stad brengen, dat is misschien een thema op zich of een rode draad. Dus als dat er doorheen schemert voor u, dan maakt mij dat heel blij.
0: Voilà, terwijl dat het toch niet zo is dat het apolitiek wordt, of hoe zal ik het zeggen, kritiekloos. Dat is dan ook weer niet het geval.
1: Nee, verre van. Ik denk op zich al, maar zonder er dan zo'n bond zonder naamtegel van te maken, het feit dat je in deze tijden verenigt als vrijwilligers, onbezoldigd, de tijd en de energie die dat je daarin steekt om dingen te doen in die stad, vind ik al een vorm van activisme of iets politieks aan zich. Nu, heel veel van wat we doen is niet... Daar steekt niet per se een zware politieke boodschap in, maar soms ook wel. Dus een van de zaken die we nu wat aan het uitwerken zijn, Pride komt eraan. In heel veel steden, en naar mijn gevoel ook in deze stad, is het mainstream gebeuren van Pride. Ja, want Pride gaat over veel. Hè. Ik vind ook niet dat een VZW Antwerp Pride is niet de Pride. De Pride is van iedereen, is van heel die community. Er gebeurt in zo'n stad heel erg veel. Maar het is toch wel weinig politiek. Er wordt heel weinig over beleid gesproken. Vorig jaar hebben we dat een stukje proberen counteren of zo, door een actie naast het stadhuis te organiseren in teken van Palestina en Gaza. Dit jaar willen we opnieuw een actie organiseren naast het stadhuis rond LGBT-beleid, omdat we het gevoel hebben dat er eigenlijk niet echt iemand mee bezig is, of toch zeker niet in de periode van die Pride, terwijl dat nu net de periode is, dat er een grote spotlight en megafoon op die community en op dat thema staat. Dus echt dé moment om dat te pakken. En dat gaat wel, als je ons laat doen, heel politiek zijn, maar artistiek vormgegeven.
0: Ik las online dat Antwerp Queer Arts Festival het beste is wat Antwerp Pride eigenlijk zou moeten zijn.
1: Ja, ik heb dat niet zelf gezegd, maar ik ga dat ook niet tegenspreken.
0: Ik heb het gelezen.
1: Maar ik ga dat niet tegenspreken als andere mensen dat over ons zeggen. Do continue.
0: Ja, voilà, dat lijkt mij inderdaad heel fascinerend, want er valt natuurlijk heel veel voor te zeggen. Hè. De discussies zijn ook niet van gisteren, maar ik denk de bevrijdingsstrijd is toch voor een stuk begonnen. Ik herinner mij de spreuk van de Rode Vlinder, die zei, wij willen geen plek onder de zon met jullie, maar wij willen echt wel een ander strand. Wij willen een fundamenteel andere samenleving, die dat wel op een positieve manier zich kan ontwikkelen en waarbij dat iedereen kansen heeft.
1: Het is allebei. Hè. Als er mensen zijn binnen het hele brede gebeuren van LGBTQI+, die geen ander strand willen, maar die zeggen, geef mij gewoon dezelfde rechten en kansen enzovoort. Goed, prima, moet gebeuren. Is ook op dat vlak nog heel veel werk aan. Maar soms is het wel wat complexer dan dat. Wat je nu zegt, dat doet mij denken aan een column van onze burgemeester, die ik een tijdje geleden had gelezen, waarin ze werd aangesproken op een aantal van haar uitspraken over transpersonen. Onze burgemeester is een vrij transfoob iemand. En er werd daar gevraagd van, maar mevrouw Van Doesburg, wat is uw probleem nu eigenlijk met transpersonen en waarom vind je dat nu zo lastig dat die zichzelf gaan organiseren? Waarop dat zij zegt, ik heb daar op zich geen problemen mee dat die mensen zich apart gaan organiseren, maar als ze dat doen omdat ze op straat worden gediscrimineerd en lastiggevallen enzovoort, dan is het antwoord niet zelforganisatie, dan is het antwoord law and order. Mm. En dus eigenlijk wat zij zegt is, één, ik wil geen ander, ik wil niet dat jullie een eigen strand gaan maken. Hè. Integreer, pas u in functie ook, van die eigen law and order agenda. Ja, nee.
0: Nee, dan moet nu lukken dat ik zelf ook van Antwerpen-Noord ben en van het Sint-Jansplein. Nu, ik heb de resultaten van het law and order beleid van de stad ook wel kunnen ervaren de laatste jaren. Die zijn er niet en het is zeker dat niet dat dat een positieve bijdrage is voor de buurt. Hè. Ik denk dat dat echt een gefaald systeem is. Hè. Het is toch daar tegenover dat je een stuk verzet ook, denk ik. Hè?
1: Ja, het mag gewoon niet, het mag niet voorgesteld worden alsof dat de keuze is. Alsof dat, want dat is dus wel wat zij in zo'n interview doet. Hè, zeggen van, eigenlijk is zelforganisatie, dat is gewoon het foute antwoord op discriminatie. En we moeten gewoon die discriminatie op een hele harde law and order manier bestrijden. En is er geen nood aan zelforganisatie. Ja, dat is bullshit. Dat is twee dingen tegenover elkaar zetten die dat gewoon niet kloppen. Ja, je moet geweld tegen holibies en transgenders aanpakken. Tuurlijk wel. Zeker en vast. De manier waarop dat gebeurt, daar kunnen we het dan over hebben. Maar ook wanneer dat allemaal gebeurt, gerealiseerd zou zijn, dan nog staat het iedereen wel vrij om zichzelf te gaan organiseren. We doen daar niet lastig over wanneer dat jongeren zich organiseren rond hun jong zijn. We doen daar niet lastig rond wanneer dat katholieke vrouwen dat doen, of de Boerinnenbond of wat dan ook. Dus we gaan er ook niet lastig over doen wanneer dat queers dat willen doen.
0: Voilà, dat is heel duidelijk. Ik stel voor dat ik nog een plaatje speel en dan daarachter kunnen we toch nog eens overlopen het programma Echt voor de Dag. We hebben dan toch nog even tijd en de dag moet eigenlijk nog beginnen.

0: Voilà, voilà. We hadden het eerder over dat het misschien een beetje mankeert nog aan het uitgedragen beeld van de Pride, maar er ontbreekt misschien ook nog wel het een en ander aan het beleid. Wat is daar eigenlijk nodig?
1: Ja, het ding, Anthony, vind ik zelf is... Ik hoor heel veel mensen jaar na jaar zeggen, Pride is nog nodig, de beweging is nog nodig, we need Pride. Ja, tuurlijk, alleen hoor ik mensen weinig zeggen, waar gaat dat dan concreet over? Maak dat nu eens helder en ook naar beleidskwesties. Om er dan een paar te noemen, opvang in deze stad is voor jongeren is in het algemeen een groot probleem. Je weet dat misschien, ik ben al een aantal jaar voogd van niet begeleide minderjarigen en ik heb zelf ook gezien, wanneer dat je plots crisisopvang nodig hebt voor jongeren, dat is dramatisch. Hè? Dus ja. Dat is een breed probleem in de stad, maar specifiek voor queer jongeren die thuis worden buitengeschot of die moeten gaan lopen, is dat veiligheidsprobleem nog urgenter. Want als je dan in een groepsopvang komt en je bent gender non-conform, dan is uw veiligheid ook daar niet gegarandeerd. Dus dat is een eerste kwestie. Wat doet de stad daar eigenlijk voor? Want dat is best wel een probleem in deze stad. Dat is er eentje zo. Zorgverlof voor transpersonen. De Vlaamse overheid heeft dat. Transpersonen die gaan vaak, afhankelijk van de stappen die ze in hun transitie zetten, hebben die soms maanden of jaren waarin het er heel erg veel verlof genomen moet worden voor allerlei ingrepen, consultaties enzovoort. Een aantal van die zaken worden gedekt door ziekteverlof, maar lang niet allemaal. Soms moet je op consultatie, dat wordt niet gedekt door ziekteverlof. En dan kan het gebeuren dat je in zo'n periode eigenlijk al je verlof moet opsoeperen, als het al volstaat, voor dergelijke zaken. De Vlaamse overheid heeft zorgverlof, dat is eigenlijk zijn dat dienstvrijstellingen voorzien. Dus transpersonen kunnen tijdens hun loopbaan gebruik maken van 20 dagen over de hele loopbaan gespreid dienstvrijstellingen voor dergelijke zaken. Stad Gent heeft dat trouwens ook, Antwerpen heeft dat niet. In Vlaanderen ingevoerd onder Homans. Dus waarom heeft Antwerpen dat niet? Hè? Dat is er nog zo eentje. Een ander ding. 2 jaar geleden, Centrum voor Genderzorg, verbonden aan het ZNA, wou een campagne doen, heel beperkt eigenlijk, tijdens de Pride, om zijn werking bekend te maken. Ja. Oekase van Els van Doesburg mocht niet, want promotie van ernstige medische... What the fuck is dat eigenlijk?
0: Ja, dus, dat zijn ideologische... Je moet daar niks anders achter zoeken dan ideologische keuzes. Hè?
1: Totaal. Dus zo zijn er nog wel een aantal zaken waarbij dat het ene al makkelijker op te lossen is. Dat zorgverlof voor transpersonen is eigenlijk echt geen moeilijke. Dat is een hele simpele om aan te pakken door het beleid. Iets doen voor veilige opvang voor queer jongeren is iets moeilijker, maar eigenlijk ook niet per se, hoor, als je daar echt werk van maakt. Dus zo zijn er nog wel wat zaken aan te kaarten. Alleen zie ik dat weinig gebeuren en denk ik dat we daar met een aantal mensen, verenigingen, middenveld, maar niet alleen klassiek middenveld, evengoed dragcollectieven, die gesprekken die lopen nu, omdat die er met hun schouders onder zetten, om echt breed vanuit de community daar toch wel wat vragen over te stellen. Die zeer concreet zijn.
0: Dat is heel duidelijk. We zullen daar later ook nog zeker op terugkomen, zij het in de studio of ergens anders. Ik wil toch nog, voordat ik u dan laat gaan en u laat genieten van deze namiddag hier in de winter, toch nog eens overlopen wat we vandaag allemaal gaan doen.
1: Ja, dus mensen kunnen hier nog de groepsexpo van Antwerp Queer Arts Festival bezoeken. 12 makers die tentoonstellen. Heel divers, installaties, schilderwerken, fotografie, audio. Dus die is nog tot 6 uur vanavond te bezichtigen. Je kan ook nog, dat is niet van ons, maar pik het gerust mee, Sami Balogi, die exposeert in de kerk. Dus die kan je ook nog mee pikken, die expo. En we gaan hier zelf in de tuin tot 6 uur een hapje en een drankje doen, potluck systeem. Neem gewoon iets mee om te eten en te knabbelen en zet u er gezellig bij. Jij houdt ons gezelschap, Anthony, met nog een blok tussen 4 en 6.
0: Sorry, hè.
1: Gaan we live radio maken. We gaan karaoke doen, staat hier naast ons opgesteld. Dus iedereen die daar zin in heeft, kom ook maar lekker leuk meedoen. En om 2 uur is er ook nog een spoken word performance van Farah, een van de makers van de expo. Zeg ik het zo goed?
0: Heel goed, allen hierheen. Voilà. Merci, Marcia.
1: Graag gedaan.

0: Voilà, voilà. En we zitten nog heerlijk in de heerlijke kloostertuin hier in Extra City aan de Provinciestraat. Ik heb hier naast mij ook een artiest, Dagfara. Welkom bij ons.
1: Hallo, hallo.
0: Blij om hier te hebben. Jij maakt deel uit van de tentoonstelling.
1: Ja, klopt. Ik heb een tekst geschreven. Die heet West-Vlaanderen. Of dat was toch de werktitel en nu is dat de echte titel geworden. En die is tentoongesteld op de wc's. Dus het gebouw wordt volledig benut. Wat wel heel spannend en cool is, vind ik zelf. En je kan de tekst dus beluisteren als je daar zit voor eender welke boodschap. Dus dat was heel fijn om aan mee te werken. Het was een verrassing. De eerste keer dat ik hier toe kwam, hoorde ik mijn eigen stem zoal wat deinen. Dus iedereen kan dat komen ontdekken in Extra City.
0: En ga je om 2 uur ook nog iets doen?
1: Klopt. Ik kom nog een paar andere teksten voorlezen. Ik schrijf graag veel. Soms al wat meer en soms wat minder. En ik moet zeggen dat het warme weer samen met de situatie in de wereld wel wat losbrengt natuurlijk bij eender welke artiest en dus ook bij mezelf als schrijver. Dus dan kom ik nog een paar andere teksten delen straks.
0: Voilà, dat is hier subiet na ons eerste blok. Je maakt ook nog een zine, heb ik gehoord.
1: Ja, ik zit in de redactie van Dat Zine. We hebben een hele lange titel, maar we houden het kort op Dat Zine. Samen met Antwerpen Arts Festival en een paar andere vrijwilligers zijn wij bezig met een zine te maken. En onze eerste editie komt uit in augustus, denk ik. Het is allemaal heel pril, het is heel fijn. Het eerste thema gaat rond de Pride zijn, waarin dat we ook verschillende teksten over dat thema gaan tentoonstellen. En ja, het wordt een hele toffe zine die je gewoon in je broekzak kan steken, zonder social media. Het is allemaal een beetje anoniem, zeg maar. Dus echt wat oldschool, voor zover ik weet wat dat oldschool is. Kan je dat eigenlijk meedragen en dat lezen om zo, zeg maar, de community te behouden.
0: Misschien nog één ding daarover. Je doet er hier nu al mee met velen. Is het dan zo dat het geheel groter is dan de som van de delen? Doet dat toch iets extra?
1: Ja, ik vind dat wel. Ik moet zeggen, ik ben zelf niet van Antwerpen. Dus het is wel fijn om ook in een andere stad eigenlijk gewoon welkom geheten te worden. En zo nieuwe mensen te leren kennen, wat dat denk ik altijd wel iets nieuws of zo veroorzaakt door die nieuwe dynamieken en door die toffe sfeer die er op die manier wel hangt. Dus ik heb het gevoel dat we allemaal wel bijdragen en dat er zo steeds iets verfrissends ontstaat.
0: Voilà, en dat doen we verder tot straks 6 uur hier in Extra City. Bedankt om te komen.
1: Dank u wel.

can't get it on.

We zijn hier nog steeds in de town van Extra City met een extra Pinkwave in samenwerking met Antwerp Queer Arts Festival. Zo doen we dat allen hierheen. Allen hierheen.

Radio Centraal van op locatie blijkbaar. Ook vanavond van op locatie, vanavond vanuit de Nor vanaf 8 uur voor een geweldig concert waar we straks nog wel iets over zullen zeggen. Maar eerst zodra tyfustijd op Radio Centraal 106.7 FM. De warmte speelt ons parten uiteraard, maar daar gaan we geen uur over zeiken. Waar we wel een uur gaan over zeiken is hip-hop. Opnieuw.

0: Jawel, een goedemiddag. Tijd is dus, op zaterdagmiddag vandaag tussen 2 en 3 met te gast Gerrit Wellens. Gerrit Wellens, a.k.a. Wise. En Nie van den Einde, a.k.a. Beat With Nie. Of niet?
1: Kijk, zoals Gerrit net zei, is ook een naam dat ik gewoon ontvangen heb vanuit de community.
2: Nie de Beatwiz.
0: Nie de Beatwiz. Ah ja, oké. Dus het is...
2: Nie de Beatwiz.
0: Het zijn allebei geen namen die jullie zelf gekozen hebben. Terwijl pseudoniemen in de hiphop wel schering en inslag zijn.
1: Ja, maar op een gegeven moment blijft het gewoon plakken, hè. Als iedereen je Beatwiz noemt, hè, omdat je ooit eens een TR-808 hebt gekocht. En je maakt beatjes. Kijk.
0: Ja. Jullie zijn voor alle duidelijkheid, of waren voor alle duidelijkheid, van de Belgian Hip Hop Alliance. Een soort pioniersorganisatie, zeker in Vlaanderen, maar ook in België, denk ik. Het is een van de eerste gevonden of te traceren hip-hop organisaties, denk ik. Waarschijnlijk ook een van de eerste die hier een all-hip-hop event zal hebben georganiseerd, of de eerste.
2: Wij waren de eerste.
0: Ja. Dat is heel duidelijk.
2: The first ones.
0: Ja. Hoe zijn jullie met hip-hop in contact gekomen? Is dat ook via de film Beat Street geweest?
2: Nee.
1: Dat was al eerder.
2: Dat was eerder, ja.
0: Oké. Okay.
2: Ik had... S'avonds... Zappen bestond nog niet, dus je moest wel niet in tv gaan staan en die knopjes induwen. En dat was op Duitsland. En dat was een film, Wildstyle.
0: Mm-hmm. Graffiti-film.
2: Ja, graffiti, maar er komt ook breaking en MC in, zeker op het laatste met die party. En ik zie dat, en in de dag erop zeg ik, jong, ik kan niet geloven wat ik gezien heb. Ik zie allemaal gasten die op hun kop draaien en dit en dat, is niet te doen, jong. Echt niet. Oei, ongelooflijk. En dan, ze waren ons een beetje gewoon op concentreren en dan hadden clipjes met mijn breakdancers en dan, sugar heel gaan kwam dan, met Rappers Delight en zo, dus heel die hip-hop.
0: Ja, dit is eind jaren 70
2: cultuur. Ja, tussen 70 en 84, zal ik zo zeggen. Ja, 79, 84, daar tussen zo. Hè. En dan waren wij ook allemaal iemand begeisterd door alles wat er mee te maken had. Voornamelijk in begin dance, maar dan ook graffiti en het MC'en en de DJ'en, beatboxen, alles wat er mee te maken had. En dan begonnen we ook een beetje in te verdiepen van waar is het eigenlijk, hip-hop? Hè? Waarom is die cultuur en hoe is die ontstaan als reactie op de waardeloze situatie van die gastjes die allemaal in de ghetto zaten?
1: Mm-hmm. Is goed uitgelegd.
0: Is goed uitgelegd. Jullie kenden elkaar dus al. In welke situatie was dat? Een soort schoolsituatie? Of hoe jullie elkaar leren kennen?
2: Kung fu?
1: Nee, nog ervoor, denk ik. Nee. Wat ik me kan herinneren, is dat vroeger... Hè, we moesten 18 of 21 jaar oud zijn om naar een club te gaan. En er was een periode in Antwerpen dat ze zeiden van... Kijk, we gaan zondag namiddagen clubs openzetten. En dan kunnen jongeren van 16 daar eens meemaken van 2 tot 6... En ik dacht dat dat daar was.
2: Ik heb mijn pak mee.
1: Je ziet. Dus ik heb mijn brain mee.
0: Nie beweert zelf niet meer al te veel te herinneren. En Gerrit is hier zogezegd het geheugen van de organisatie, zou we het zo kunnen zeggen?
1: Ja, het is ook zo dat Gerrit eigenlijk nog in de scene zit en ik veel minder. Eigenlijk niet en vandaar.
0: Ja. Ah, ja. Maar u bent wel altijd met muziek bezig gebleven.
1: Met muziek bezig gebleven, ja, inderdaad. Ja. Inderdaad.
0: Er is natuurlijk een serieuze stap te nemen van naar hip-hop gaan luisteren, die film ontdekken enzovoort, en daar zelf iets in gaan betekenen of daar zelf iets in doen. Hoe is dat voor jullie begonnen? Of hoe is de... je bent hier met twee, je ontdekt die dingen met twee. Hoe breidt zich dat uit? Hoe ziet dat eruit, zo'n pioniersvorm in de hip-hop in Antwerpen?
2: Ja, in het begin was dat eigenlijk heel natuurlijk. Wij zijn begonnen met dansen. We hadden de eerste keer een crew, Fresh Two. Dat is de eerste show die we gedaan met mij, Fresh Two.
0: Fresh Two.
2: Fresh Two. Ja. En dan waren wij leren breakdansen.
0: Dat waren jullie met twee?
1: Dat waren Friese gasten.
0: Ja. Friese gasten die met twee stonden.
2: De twee Friese gasten. Ja. En dan waren wij beter worden en beter worden. En dan kwam er een gast vanuit de States voor de dansschool Hendrix. Had hij aangenomen. En dat was Julio Bader Calderon van de Bronx Breakmasters. En wij hadden ingeschreven om van die gast te gaan leren. En bleek ook dat dat een pure gast was die van de straat kwam inrichten. Ja. Dat was niet een of de ander die een boekje gelezen had en die daar iets ging vertellen.
1: En die dus, kreeg hier kosten in wonen.
2: En die kreeg hier kosten niet wonen. Ja, ja.
1: Ja. Die werd daar door de eigenaar van de dansschool geplukt.
0: Een Antwerpse dansschool-eigenaar. Ja. Die is naar Ginter gegaan om daar iemand te zoeken dat hij hier wilde doen. Ja. Wat heeft die mens bezield?
2: En dat was in navolging van de film Beat Street. Mm-hmm. Omdat Beat Street begon de rage rond breakdansen. Maar ja, er moest een breakdanser hebben om te kunnen lesgeven. En die zegt, hey, ik heb hier misschien een neef Mert. En die is iemand gaan halen in de Bronx en die heeft hij nog ingebracht. Die stond in de gazette. En je zit van Antwerpen met je dingen, dat je daar les kon gaan volgen. En wij zagen dat. Zeg, hey.
0: Maar en jullie waren terwijl al op jullie zelf bezig?
2: Wij waren al een beetje op ons eigen bezig.
0: En dat zag er dan uit als in jullie...
1: Heel amateuristisch, hoe zeg je het eruit?
0: Ja, maar jullie, waar zagen jullie... Het voorbeeld waren dus die breakdance films.
2: En clips, een paar clipjes. Ja. Maar dat, ik zal zeggen, dat waren geen 10 clips. Dat waren twee films en een paar clips.
0: En MTV, van MTV was hier ook nog geen sprake?
2: MTV is later begonnen.
0: Dus je hebt... voilà, dat is pas 7 of 88 hier. Hè. Dus waar zag je die clips?
2: Ja, op Top-Op, wat was dat allemaal wat je had? Je had dan ook dat programma waar je er straks nog iets over gestuurd hebt, HJP, HJP, op Frankrijk. Dat had ook op wat is dat, zondagsmiddag?
1: Zondagmiddag met Sydney, en dat was eigenlijk een heel belangrijk programma, want die kreeg zendtijd op TFA, denk ik. Dus een grote zender. En uiteindelijk haalde die Bambata binnen, Herbie Hancock, zelfs Madonna, die paste in dat concept. En er was altijd een combinatie van
2: de Breakers, de dingen, Rocksteady Crew, dus de crews vanuit de States die toen al bekend waren. En dan in de film zaten, liet die dan hier komen. Dat was ook elke keer zo'n klein wedstrijdje voor lokale gasten. Dus dat was iedereen die met hiphop een beetje geïnteresseerd, in hiphop een beetje geïnteresseerd was, die keek naar HJP, HJP.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dus daar zagen jullie die dingen voor het eerst. Hoe zagen jullie eigen moves er op dat moment uit? Baseerden jullie... Namen jullie die dingen op? Of hoe ging zoiets? Hoe oefende daarop? Je kunt het niet pauzeren.
2: Het was gewoon proberen en doen. En elkaar upliften. Als je met twee of met drie bent, dan kunnen we elkaar doen. En kunnen ze zeggen, dat trekt erop. Dat is al beter. En van het een kwam het ander. Hè. En dan kwam er nog eens iemand anders tegen en die gaf dan daar een beetje les en die kon dan daar. Maar Margo gaf toen een klein beetje les in dat balletschooltje daar in de Mercatorstraat. Of onder Mercatorstraat. En dan kwam er af en toe in een club kwam er ook al eens iemand tegen die een beetje kon. En dan wij komen gewoon zelf een show maken. En Fresh 2, onze eerste show in Niel. Huh?
0: Ja. Maar jullie hebben er ook mee opgetreden voor die lessen met die Amerikanen hebben plaatsgevonden.
1: Ja.
0: Oké, en hoe is dat gekomen?
2: Ja, gewoon proberen. Hè. Iets in elkaar steken en proberen ergens een plus te versieren.
1: Het is dat, we gingen overal aankloppen van wij willen hier een show doen. En ik weet niet of dat tegen betaling was, waarschijnlijk niet.
2: Nee, dat is gewoon... Dat was eigenlijk in het café van Patricia Gevalder.
1: Netwerk.
2: Ja. Dat was dat, de eerste show. En dan waren er gasten van Bomen, die wilden battelen. Ik weet nog dat ik thuis die show mijn broek heb gezegd.
0: Dit is tijdens het eerste concert.
2: Dat was de eerste show. Was dat, dus,
0: Fresh 2. En zorgde u al voor de beats op dat moment?
1: Nee,
0: niet?
1: Toen nee.
0: Dat was dus met een track die je afspeelde van bestaande...
2: Maar was toen Manu Dibango, Daily Dance. Mm-hmm. Was dat toen. Willen wij op dansen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, het zakje.
2: Dan ben ik dat in die dingen gebruikt in die story. En de hele dans van Manu Dibango. Maar we hebben ze wel bezig met een soort van vrije radio ergens. Waar je ook elke keer nog funk en electro-funk en weet ik wel aan spelen hoort. Maar ik weet niet meer wat dat was.
0: Je hebt op een van de radioprogramma gedaan.
1: Ja, ik heb... ik weet dus niet meer welke radio dat was. Ik weet wel, het was ergens in de Kernotstraat. In Berchem?
2: Ik weet het niet.
1: Ja, ergens in de Kernotstraat heb ik ook... ook wel, maar dat was eerder dance, denk ik, en veel minder hip-hop.
0: Radio Centraal stond nog niet op jullie radar. Er is hier wordt hier wel gezegd dat ook hier heel vroeg is gespeeld geweest, hip-hop.
2: Ik denk dat een van de eerste de Pierre was.
0: Ja, of DJ Didier, was nog iemand die ervoor...
2: Die heb ik zelf nooit gekend. En dan weet ik dat wij zelf een programma hadden, ik denk op maandag of dinsdagavond, in de vooravond, de BAMP noemde dat. En dat was dan Bob Baten die dat dan toen eigenlijk zo'n beetje dat programma onderhield.
0: Dat is al wel later, dat is begin jaren 90.
2: Dat is al later, ja. En dan hadden de DICE en die andere gasten die al eens voorbij kwamen. En dat was wel een leuk programma.
0: Ja. Ja. We gaan nog even bij dat begin, of zo diep mogelijk proberen diggen in het begin. Die Amerikaan die naar hier werd gehusteld voor kost en inwoon, hoe is dat verlopen? Heeft dat een aantal andere mensen aangetrokken die dan eigenlijk samen een scene zijn beginnen vormen, een hip-hop scene? Of hoe is dat?
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. Uiteindelijk, ja. als je kijkt naar de basis, draait het rond Bader. En die kwam van de Bronx Breakmasters en daarom heette ons clubje de Antwerp Breakmasters, heel origineel. Maar dat trok wel aan. Ik denk dat de meeste mensen die er toen dansten eigenlijk de eerste crew rond ons...
2: Die was zo ongeveer 2-3 maanden hier. Mm-hmm. En wij waren de betere leerlingen.
0: Jullie met twee?
2: Ja, nee, wij waren meer iets meer. Een Jobo was ook bij, Jobo, Johnny Habrecht. Mm-hmm. En dan had ook nog de zoon, dus Finn, van de eigenaar. En we hadden dan één meisje, Manuela Camossi.
0: Jakit K.
2: En wij waren de Antwerp Breakmasters.
0: Oké, okay. Dus dat was eigenlijk
2: dat een crew, dat was eigenlijk het chapter van de Bronx Breakmasters.
0: Oké.
2: Okay. Dan Julio moest terug naar de States. Ik denk dat hij zijn visum verlopen was, of weet ik wat. Dus die ging terug naar New York. En, maar ja, de garage was nog niet van wij. Dus, dan zei de eigenaar van die dansschool, weten wij gasten, Gollum mag niet geld eens oefenen, maar Gollum blijft wel nog lesgeven. En om dan het verschil te kunnen maken tussen de nieuwelingen en ons, gaf hij ons heel veel tijd in een zaal bij hem, om te trainen. Dus dat was een zomer zoals nu. Maar wij zaten binnen, hè? Wij zaten binnen in het zaltje te trainen, ja. tot dat wij... En dan ging ons... we vonden dat plezant, hè. En dan volgde natuurlijk, omdat als wij de eerste keer dat wij bezig zouden, als wij binnenkwamen, dat was zo een lange, smalle inkom. Ja. En die was de graffiti aan het spuiten.
0: En wie is dit?
2: Die was dan ook pieces aan het spuiten. Een heel schoon piece. De eerste keer dat wij
0: op de gang van die dansschool.
2: En dat is de eerste keer dat wij dat live zagen.
0: Dat je graffiti...
2: Want je zag dat dan wel in de beelden, in de film en weet ik wat. Maar hier was dat dan een gast die dat dan een piece onder de muur aan het zetten was. Dat was zoiets, wow, wat is dat?
0: Was er hier van graffiti verder op straat nog geen sprake op dat moment?
2: Op dat moment nog niet.
1: Nee, niks.
0: Zouden zeggen dat Stak, die ook bij de oprichting van de Antwerp Hip Hop Alliance, die daar ook mee heeft opgericht, was hij de eerste?
2: De Stak, ik zal zeggen... De Stak is, na het verhaal van de dansschool, na een tijd ging die garage naar beneden.
0: De breakdance.
2: Dus wij konden daar eigenlijk niet meer trainen. Dus dan zijn wij andere plaatsen gaan zoeken om les te gaan geven. En er was een sportcentrum in de stad, Daidalos. En de Ronnie Stak, die trainde daar. En die vond dat wel tof.
0: Ook voor breakdansen?
2: Nee, die trainde daar eigenlijk eerst fitness. En wij gaven de les. En die vond dat zo tof, dat hij ook de les niet is komen volgen. En zo zijn we al met elkaar in contact gekomen. En dan begon hij geïnteresseerd te worden in de hip-hop cultuur. En zijn passie was alles wat met graffiti te maken had. En op een bepaald moment zijn wij samen naar Parijs gegaan. En hebben wij daar graffiti-gasten leren kennen, breakers leren kennen en weet ik wat. En dat was hij helemaal. Dat was hem zo zot als wij.
1: Ja.
2: En dan daarna hebben we eigenlijk besloten om, als we nu eens iets organiseren voor alle hiphoppers in Vlaanderen, en zo is eigenlijk de Hip Hop Alliance ontstaan. Ja. Samen met Stak, Nie en ik.
1: Maar we hebben wel alle drie gedanst, alle drie graffiti gedaan. Dus we deden eigenlijk al die hiphop secties, zal ik maar zeggen. Maar op een gegeven moment zijn we gaan specialiseren vanwege de hip-hop lines eigenlijk.
0: Het is een beetje wat iedereen zegt. Het is ook iets wat bijvoorbeeld iemand als DJ Grasshopper zegt. Iedereen deed eigenlijk alles binnen die cultuur in het begin. En gaat dan zien waar het een beter in is dan de andere. En waar het hem...
1: Meer voeling mee heeft.
0: Meer voeling mee heeft, gaat hem in verder of zo. Ja. Dat was bij jullie ook zo. Ja, geen breakdance zonder muziek, zou ik denken. Hoe zagen de eerste events eruit waar er gebreakdanced werd? En was dat eerst bijvoorbeeld op plaatsen die niet enkel hip-hop speelden? En dus op een gewone, laten we zeggen, vijf of in een club of weet ik veel wat? Of hoe zie je dat begin? Of wat herinner je van dat begin?
2: Het is eigenlijk zo, op het moment dat wij onze eerste hip-hop party gaven in Zaal Samson in Antwerpen. Waren er eigenlijk niet echt plaatsen waar dat je hip-hop kon dingen. Je had een paar funkclubs,
0: De Funk You.
2: Ja, de Funk You, maar in de Royal Inn en je hebt er nog een paar.
0: Allemaal in de buurt van het station.
2: Allemaal in de buurt van het station. Ja. Je hebt een Boogaloo en dingen en zo. En dat was allemaal zo'n beetje funk, soul, Amerikaanse muziek. Maar echt hip-hop, club, dat was er niet. En dan hadden wij zoiets van, oké, laten we proberen eens een hip-hop party te geven. Of, wij noemden ook een Zulu party. Omdat we ook geïnspireerd waren, Zulu Nation, Afrika Bambaataa en alles wat er rond zat. En dan hebben wij, en dan, ja, dan kwam jij de rap en konden we rappers boeken die met rap bezig waren. Je had gasten die met scratchen bezig waren, MC's, zo van die dingen. Dus je kon een avond vullen met gasten die alleen maar hip-hop draaiden en optredenkjes van lokale artiesten. En dan kwamen de breakdancers en dan kwamen er ook de Graffiti Boys. Waardoor dat je
0: die hadden Samson hebben volgetakt.
2: Ja, die hadden Samson volgetakt. En waardoor dat je dan eigenlijk maar één keer in de Samson de zaal kon gebruiken.
0: Hey, is dat echt maar één keer geweest?
2: Ja, is maar één keer geweest. En dan daarna hadden wij een zaaltje gevonden op de Toenuitse baan. En dan overal papiertjes gingen. No tax please, no tax please. En dat
1: ja,
2: we
1: al veel deze avond moeten zeggen van ja, no tax please. Want
2: en, en dat weer eigenlijk goed opgevolgd binnen je zaal. Maar de buurt, ja, die hadden natuurlijk wel gezien dat er een paar mensen voorbij waren gekomen. Dus dat ging dan ook niet meer door. En op een bepaald moment hadden we de Paradox. Dat was zo'n beetje alternatieve muziek en zo. En die hadden al wel, ik zal zeggen, wat graffiti in de toiletten en zo. Dus als er iemand bij kwam, dan mocht er niet zoveel uit. En hebben we daar nog eens een party gedaan. Maar dan stond het toch nog altijd in de gazette. Nu heeft de Paradox een graffiti-po. Ik denk dat dat de morgen was of zo, dat het dan geschreven. Hè. En dan is dat zo, dan zijn wij ook, ik zal zeggen, wij weer een ouder. Ik trouwen, moest nog naar het leger, dingen, iedereen. We hebben dan stak verloren op een heel vroege leeftijd. En je kreeg een hartaderbreuk. Dat was heel plots.
0: Huh? Maar nu zitten we ineens een pak verder. Hè? We gaan nog
2: no, per... dat is niet zoveel verder.
0: Ah, zo. Nee, oké. Okay. Is deze...
2: Ik denk dat misschien... Wij zijn denk ik in 1987 begonnen met Hip-Hop Alliance.
0: Okay.
1: Ja, eigenlijk deden we veel dingen ervoor al. Hè,
0: maar ja. Op een gegeven wat zijn die dingen die daartoe geleid hebben?
1: Goh, ik denk vooral omdat we één dansten en les gaven. Ze vroegen ons voor workshops op verschillende plaatsen.
0: Dus er waren ook jongere mensen. Iemand als bijvoorbeeld Too Tough is een paar jaar jonger dan jullie. Seek is ook een paar jaar jonger dan jullie. Die zijn ook bij jullie terechtgekomen. Daaruit is ook Fresh Beat Productions ontstaan, waar jij onder andere de beats voor hebt gemaakt, Nie.
1: Klopt.
0: Er is een kelder geweest die DJ Seek ergens in Merksem had onder een frituur.
2: Dat was onder zijn frituur van zijn ouders, ja.
0: Ja, onder de frituur van zijn ouders. Dus dat zijn ook allemaal dingen die daar, die in dezelfde scene zich afspelen. Ja. Wat is er eigenlijk gebeurd tussen die vroege breakdance school, jullie dat ook mensen beginnen aantrekken, is die crew daardoor uitgebreid en hoe zag dat eruit? Zo die periode pre de Belgian Hip Hop Alliance.
2: Ja, eigenlijk was het zo, Antwerp Breakmasters, wij hadden eigenlijk een naam als crew. Dus wij in dat hip hop wereldje en iedereen die er een beetje geïnteresseerd was, die kende in Antwerpen de Antwerp Breakmasters.
0: En over hoeveel mensen gaat het dan op zo'n moment? Dat is toch een heel kleine scène dan?
2: Ja, dat was een kleine scène, maar ja, je komt elkaar elke keer tegen. En iedereen die een klein beetje mee bezig is, want ik zal zeggen, Seek die danste ook en Arkies die danste. En die waren eigenlijk allemaal een beetje... Maar ja, die waren geïnteresseerd in alles. En toen was iedereen geïnteresseerd in alles. Dus je wordt geïnteresseerd in de breakers. Oh, de breakers van Antwerpen, dat zijn de Antwerp breakmasters. Oh, dan die doet dat en die doet dat. En dan is Seek zo stilletjes begonnen met alles met DJ was. En zijn eerste is al 1200 gekocht. En dan dit en dat. En zo in zijn keldertje oefenen. En dan in contact gekomen met Grasshopper. Want toen wij met Belgian Hip Hop Alliance begonnen zijn, hadden wij ook een magazine. DEF. Definitely Exciting and Fresh. En degene die dat daar de meeste in schreef, betreffende muziek, dat was TLP.
0: Oké. Okay.
2: En TLP en Grass, dat waren toen ook al vrienden. Dus zo is dat eigenlijk elke keer zo uitgedaan. En van de ene komt de andere. De dansers van Brussel, met de Brusselse scene. En op den duur hadden wij dan een zaal. Je kunt in Antwerpen komen breakdansen. Er kwamen gasten van Mechelen, kwamen gasten van Hasselt, kwamen gasten van Namen, kwamen gasten. Op den duur ook.
0: Dit is die dansschool eigenlijk?
2: Ja, dansschool. Dat was eigenlijk op den duur was dat gewoon een dans... een trainingssessie. Er werd niet meer lesgegeven. Ze konden nog dingen vragen. Maar dat was gewoon een plaats waar mensen konden oefenen. Het was niet van, oh, daar stond een leraar van voor en nu is het 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nee. Dat was, iedereen komt daar. En, maar iedereen die daar komt, moet wel trainen.
0: Toen mij heel erg aan skaten, denk je. Hoe dat je het uitlegt. Het is ook een, het is iets sportief, maar het is ook een soort levenshouding. Het is geen... Het is een helemaal andere manier van met iets sportief om te gaan.
2: Alleen veel betere muziek.
0: Betere muziek dan in de skatecultuur? Heb je het dan over punk?
2: Die speech metal en zo, dat is niet mijn ding. Maar met twee van mijn zonen zijn er iemand zot van.
0: Oké.
1: Nee, het was ook vaak zo, als we mensen tegenkwamen, TLP, kwamen we aan de zee tegen.
2: Ah, ja.
1: Die was er aan het dansen en wij ook.
2: Die was toen met Magical Band.
1: Dat is echt waar.
2: Ja, met Junior van Magical Band. Ja.
0: Dit is ook pre-Rhymecut Core en pre...
2: Ja, dat was nog pre-Rhymecut Core, ja. Die dus, zijn we aan de zee tegengekomen, dat is juist.
0: Ja. En wat was er aan de zee te doen? Ook een hip-hop evenement of zo?
2: Nee, als breakdancers doe de straatshows.
0: Ja.
2: En om een centje bij te verdienen, leg je klak neer. Mm-hmm. Dus wij gingen...
1: Eerste mat, dan de klak.
2: Eerste mat, dan de klak. En dan, dan worden we aan het dansen. En kwamen mensen voorbij, die bleven dan. En we wilden die een centje geven, kon niet een centje geven. En die waren ook op straat aan het dansen. Een
0: soort bedelaars.
2: Straatartiest. Straatanimatie.
0: Een goede kop voor in een krant. TLP was een bedelaar. deden jullie dat zelf ook op straat breakdansen?
2: Ja,
1: absoluut.
2: Ja. In het begin was het zo buiten die dansschool die je dan een paar uur per week had, of met twee uur per week. Ja, we wilden meer dansen. En als het goed weer was, dan waren wij met ons matje weg. En dan gingen wij met ons matje en dan gingen wij trainen. Of het was in het park, of het was Center, de centers werden ook gebruikt. Maar ook de Wezenberg bijvoorbeeld, onderonder. Waren wij nog aan het dansen vroeger. Soms het park en dan dachten we, kom, we gaan aan de zee. Want er is veel volk, kun je misschien een beetje verdienen. Ja. Ja. En zo is het eigenlijk gekomen. Het weer ook op straat gedaan. Hè. Het komt van de straat. Hè. Mm-hmm. Het komt niet van de studio, het komt van de straat.
0: Tuurlijk, ja.
2: Dus bij ons was dat ook zoiets van, dat is de pure thing. Hè.
0: Mm-hmm. Wat herinnert u in die periode van de eerste graffiti's die hier zijn gezet, in Antwerpen? Jullie hebben er zelf ook gezet. Wat hield dat precies?
1: Dat die heel snel werden verwijderd. Ik kan me nog herinneren. Dat wij als eerste, of toch zeker Stak, gevraagd werden om op huizen van alles te zetten.
2: Dus
1: die bewoners, die mensen vroegen dat.
2: De eerste, ik zal zeggen, opdrachten.
1: Ja. We kennen ze al.
2: Dat was met de Stak, ja.
1: Maar ja...
2: De eerste piece was Hip Hop Spooks Antwerp.
1: Ja.
0: Hip Hop Spooks Antwerp. En waar stond dat?
2: Die stond op de zijkant van tech van de Stadsfeestzaal.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Met een vleermuis erbij.
1: Ja, klopt. Dat is nog gemaakt.
2: Ik weet het.
1: Met Dirk. Ja.
0: En die, dat is redelijk snel verwijderd. Waar
1: nee, dat heeft
2: te lang gestaan.
1: Dat was te
2: hoog.
1: Het was te hoog en dan hebben ze het gebouw eigenlijk een beetje afgebroken en gerenoveerd en dan was het ineens weg.
0: En welk jaar spreken we dan?
1: Dat moet 84 zijn geweest.
2: 84, 85, 86.
0: En had dat direct een soort effect waardoor andere mensen dat ook gingen doen? Vielen andere mensen hun pieces jullie op?
2: Niet direct, maar dan zo stilletjes aan kwam er wel in contact met meer en meer graffiti-artists en dan begint het zich een beetje uit te spreiden. Want het is natuurlijk een groot verschil tussen, je in het begin heel veel tigers. En van die tigers gooi je dan dikwijls nog echte street art artiesten uit. Maar je hebt er ook veel die gewoon getagd hebben een tijd en dan gestopt zijn met die taggen en verder gewoon met hun muziek of met dit en dat.
0: Aan welke tags denk je dan onder andere?
2: Gewoon de tags die op de muren gezet
0: werden. Onder welke namen bijvoorbeeld?
2: Je had er verschillende, maar je had Inor, je had Kof, je had Blunt, je had, ik weet niet welke gasten nog, want meestal was het een tijd niet de naam die ze zelf hadden. Want ja, als je gepakt weer en mijn naam stond overal op.
1: Ja, en je kon het gemakkelijk zien, want iedereen had een riem en de buckel, zou ik maar zeggen. Daar zet je mijn naam in, hè.
0: Ja, dat hadden jullie ook.
2: Ja,
0: allemaal. En welke namen stonden bij jullie op? Dan Wise en... Wise
2: bij mij was Wise.
0: Ja, oké.
2: Maar ik had ook later mijn riem. Ik had die niet direct. Eerst gaan zoeken waar je die kan vinden. Eerst moest je gaan zoeken waar je die kan vinden. En kon was er zo, ja, wat je zo'n frame had, en afhankelijk van je naam, groot of klein frame, en dan kon je de lettertjes apart en met schroefjes kon je die dan inzetten. Ja.
0: Dat is toch wel ook een soort do-it-yourself ding. Het was niet iets dat je liet maken.
2: Nee, ja, je moest de letters kopen en je moest die riem kopen en dan moest je die er zelf in zetten. En je had dat zo. Dus je ging ook in science, hè, maar. Alleen laten wij en de I dan heel dicht bij elkaar stonden en de S en de E goed verspreid en zo van die dingen. Ze hebben dat weer zo van die dingen. Maar vooral, oké, dat was, ik zal zeggen, hip-hop is ook altijd een klein beetje samengemaakt, een soort van fashion.
1: Mm-hmm. Ja, klopt.
2: Is altijd zo.
0: Dat was ook iets dat jullie direct oppikten in die tijd?
2: Ja.
0: Jullie zagen er direct uit, zoals bij wijze van spreken, eerder zoals de Run DMC of eerder als Afrika Bambaataa?
2: Nee, het Afrika Bambaataa gegeven zo niet.
1: Nee,
2: niet met de pelsen.
1: Nee.
2: Maar meer zoals de B-boys. Hè.
1: Ja, het was echt de trainerkist.
0: Trainingspakken,
2: sneakers.
0: Grote jassen.
2: En dan, denk er vanaf welk seizoen dat was. Maar de merken, Adidas, Nike in begin, Puma heel veel. Ja. En dan daarna zijn er echt die streets, ik zal zeggen, die street weer merken gekomen, zoals Troop.
1: Kangol hoeden,
2: dingen.
1: Troop, er waren schoenen.
2: Gezels voor de brillen, zo van die dingen. Mm-hmm. Ja.
0: Bizar hoe zo'n dingen, hoe zo'n gigantische sportmerken daarin terechtkomen. Dat komt dan door...
2: Nou, maar Kazel was geen sport, Kazel was voor de brillen. Okay, en Kangol was eigenlijk alleen maar hoeden.
0: Ja.
2: En dan gingen wij even naar Engeland. Van naar Londen.
0: Voor die hoedjes te gaan
2: voor Kangols te gaan zoeken. Ja,
0: ja, oké. Okay. Ja. Nee, hoe bent u begonnen met het maken van beats? En hoe is het muziekgedeelte van start gegaan?
1: Ja, ik moet zeggen dat het eigenlijk gekomen is omdat we moesten op een gegeven moment ervoor zorgen van, ja, die muziek, we konden niet van andere mensen altijd afhangen, dus we wilden zelf iets opstarten. Hetzelfde voor graffiti en dance was eigenlijk onder controle. Dus we zochten manieren om eigenlijk muziek te maken en we moesten straks Sucker MC of zo spelen, dat is alleen maar een drum machine en er wordt op gerapt. Mm-hmm. Ja, ik ben geen muzikant, dus... oefenen, beats namaken en dergelijke, dat ging dan wel.
0: Dus je had een 808 machine gekocht?
1: Ja, klopt. Dat was mijn eerste drummachine. En daar heb ik heel veel mee gedaan. Dat was heel leuk om mee te werken. En er werd op gerapt.
0: Maar het is ook maar een drummachine. Hè? Je hebt daar wel een belsound in, maar voor de rest is het een...
2: Ah, wel, ja, maar dat was het. Hè. Ja. Een drummachine en dingen.
0: En een rapper.
2: En een rapper.
0: Was geen enkele sample
2: en een DJ voor de scratches.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
2: Dat was de setup.
0: Ja.
1: Ja. En eigenlijk moesten we alles van scratch leren. Hè. En Jackie K, die had nog nooit gerapt. Dus dat moest allemaal geoefend worden. En dan kwamen we allemaal samen om te zien van oké, waar staan we? Dat was echt turntable per turntable kopen. En dan nog een mixertje, zo stilletjes aan opbouwen. En leren scratchen door te kijken naar... Ja, clips of...
2: En veel tijd insteken, hè?
1: Veel tijd insteken, naar wedstrijden gaan. Want op een gegeven moment waren er ook wel wedstrijden en dingen te doen in het buitenland.
0: En dan Scratch,
1: DMC en zo van die dingen.
2: Je had de DMC-kampioenschappen, maar ik had ook wel... Ik zal zeggen, nadat wij de eerste hip-hop-events gedaan hebben, hadden we daarna ook wel andere hip-hop-events, voornamelijk in Nederland, waar wij naartoe gingen. Ja. En dan kwam de ene, kwam de andere tegen en je wordt geïnspireerd door dit, geïnspireerd door dat. Mm-hmm. Als er een rapgroep kwam, dan ging die ook altijd kijken. Dus,
1: ja.
0: En met wie, als jij maakte die beats op die 808, op die 808 drummachine, wie rapte daar dan op dat moment? Dat was dan Jackie K.
1: Dat was dan vooral Jackie K.
2: Ja. En Too Tough, hè?
1: Ja, Too Tough later, maar dat was al meer de periode met samples en dergelijke.
0: En dat is al Fresh Beat Productions dan, hè? Dus er is eigenlijk een soort voorganger voor Fresh Beat Productions, waar jij ook betrokken bij was.
1: Ja, Beat Productions, en daarna werd het...
0: Ah ja, oké.
1: Nee, inderdaad, we zijn gewoon begonnen en op een gegeven moment moesten we dat toch een beetje officieel maken. Waarom? We werden gevraagd om toch optredens te doen.
2: TLB was ook al bezig met tekst te schrijven.
1: Klopt.
2: En ik denk dat Jackie K even een relatie heeft met TLB. Dat natuurlijk ook geïnspireerd, maar je dan diezelfde liefde deelt. Is dan ook beginnen met een beetje te rappen en zo. En zo is dat eigenlijk allemaal zo Mm-hmm. Ah, natuurlijk beginnen gooien. Ja.
0: En die, dus dat was een project met TLP en Yakit K waar jij voor beats voor maakte?
1: TLP, Yakit K, Too Tough. Dus ja, wie er zin in had en die bij de crew hoorde, zou ik maar zeggen, die kon ik beats voor maken. Ja.
0: En dat was het, werden die dingen ook opgenomen? Het is quasi onmogelijk om van u iets te vinden buiten wat live video's.
1: Het is echt spijtig dat we dat nooit hebben gedaan. Hè. We hebben eigenlijk veel meer kunnen opnemen. We hebben eigenlijk nooit gedaan.
0: Er is wel een opname, ik ben erin geslaagd om die deze week te digitaliseren, maar ik heb ze wel op cassette waar u op meespeelt en dat is op een cassette van ABZ. Een Antwerpse, toch ook een Antwerpse hip-hop project, waar onder andere Arkies bij rapt.
1: Sint-Andries MC's dan?
0: Nee. ABZ, ABZ.
1: Ja.
2: Ja, maar je hebt verschillende dingen gezet.
0: Drie cassettes van verschillende staden, jij toch in ieder geval op, je weet het zelf niet
1: maar
0: meer.
1: Maar in een latere periode en zo, ik had dan thuis een studio, een home studio.
0: Ja.
1: Dan had ik natuurlijk een mengtafel, samplers, keyboards en weet ik wat allemaal. En er werden vooral vocals voor anderen opgenomen. Dus die gingen in hun eigen home studio hun beats maken. Iemand schreef de teksten en dan kwamen ze bij mij voor de eerste opname. Dus die beats werden gemixt, stemmen werden opgenomen en dan gingen ze naar nog een andere studio eventueel om het verder af te werken en dan de mastering te doen en dergelijke. Mm-hmm. Dus er is wel veel gebeurd. Mm-hmm. Gedurende jaren, echt, 10 jaar of zo.
0: Werden jullie in die periode ook als crew uitgenodigd om avonden samen te stellen of om op te treden?
1: We hebben het programma gedaan van...
2: Wat was dat, een Vondelpark of zo? Hè?
1: Ja, we hebben verschillende dingen gedaan. Hè. We hadden in Nederland een kerel, die heette Norville Small. En die organiseerde hip-hop events in festivaletjes, zal ik maar zeggen. In het Vondelpark hebben we opgetreden en nog andere dingen die hij organiseerde. En dat was allemaal met muziek die wij maakten. Jackie K was erbij, TLP was erbij, Seek was de DJ. En ik stond op podiumstoer te doen.
0: te dansen ook, of niet?
1: Nee. Ja, ik heb misschien wel gedanst, ik weet niet. Nee, niet. En wat nog?
0: Dat waren wel totaalshows waarbij ook breakdansen mee op het podium...
1: Nee, eigenlijk niet meer. Dan was het echt gewoon de muziek en er werd gerapt.
2: In het begin was het ook zo, de meeste van die rapgroepen die hadden geen dansers. Het was gewoon rap en dingen en DJ. en tapes, en anders was het geen tape, dan hadden ze zelf nog de drumcomputer erbij en hebben we gewoon de drums opgezet. Live de DJ erbij.
1: Het is redelijk rauw allemaal.
2: Alles heel elementair. Alles heel elementair. Ja. En op dat moment waren we er niet van te zeggen, ah, nu gaan we even nog eens af en toe, wel eens een breakdancer, die dingen. Maar de dikwijls ook zo dat die muziek, ik zal zeggen, dat soort van beats, niet altijd zo, ik zal zeggen,
1: geschikt
2: waren om te gaan breakdancen. Breakdancen liever een up-tempo beat, of een electrofunk beat, zulke dingen. Dan is ik kon niet uitleggen wat dan over de opstaande dans, want dan zitten we weer binnen 3 weken nog. Maar dus dat is eigenlijk, toen het rap eigenlijk in de dingen gekomen is, is het meestal altijd rappers, een DJ en iemand die de beats wel bij had, of anders de beats, de tape aan en af zetten.
1: Dat is ook een job, hè?
2: Ja. heel belangrijk. Nee,
0: het is een belangrijk deel van de job, ja.
2: Ja, als de muziek niet op tijd begint, dan komt zonder er te wachten.
1: Dat klopt. Het is de Urban Dance Squad, waar wij een aantal voor programma's hebben gedaan.
0: Ja.
1: En nog andere dingen hoor, maar ik...
0: De Belgian Hip Hop Alliance wordt dan opgericht, in 87 zei je zo net. Ja. Wat was daar de reden voor en wat waren de eerste wapenfeiten, zo gezegd?
2: De reden waarom dat wij dat gedaan is om eigenlijk meer hiphoppers samen te brengen en van daaruit iets kunnen organiseren voor al die hiphoppers die we dan aangesloten waren. Want in het begin was dat meer lidmaatschap zelfs.
0: Oké. Werkt er als een soort fanclub dan?
2: Ja, nee.
1: Een vrijwilligersclub, als wij feestjes gaven, hadden wij mensen nodig die... gratis en voor niets konden komen helpen en dergelijke.
2: Ja, maar gewoon, je hebt geld nodig voor een zaal te huren en je hebt geld nodig voor stempeltjes te kopen en weet ik wat allemaal en zo. Echt de eerste dingen. Maar dat was eigenlijk het idee, hè, om een platform te hebben voor de mensen die in hip-hop geïnteresseerd waren in België. En daardoor Belgian Hip-Hop Alliance. Maar er waren al heel veel die dan zeiden van de Belgian hip-hop aliens.
0: Dat is een stokpaardje van Pierre Littère, die begint daar elke keer opnieuw over.
2: Echt? Ja, ja, ja. Ik denk dat daar de eerste was die dat
0: DJ
2: eigenlijk...
0: Sake.
2: DJ, ja. Dus dat was de Pierre die dat er eigenlijk de aliens in het leven heeft geroepen.
0: Ja.
2: Maar dat was ook een van de eerste leden.
0: Ah ja, oké. Okay. Pierre was een van de eerste leden.
2: Pierre was ook een van de eerste leden, ja. Want we dachten, maar wie is die gast? Wie Pierre Littère?
0: Ja. Ook iemand die in het Nederlands gerapt heeft, hè. Hier wekelijks ook over andere programmamakers enzovoort, raps in elkaar stak in Nederland. En eigenlijk best vroeg in Nederland.
2: Ja, ik kwam hem af en toe nog tegen. Dus,
0: Trok dat snel leden interstedelijk aan? Want ik weet
2: niet direct, maar ik zal zeggen, na een tijd waren we al niet meer bezig met leden. Maar ja, met dat geld konden we dan ons boekje maken. Want ik denk dat we 4 keer of 5, 4 exemplaren hebben gehad of zoiets, maximum. Maar ja, dat was het idee. Hè. En dan gaven wij de eerste party. En de eerste party was echt een groot succes. En spreekt iedereen die van het begin erbij was, spreekt daar nog altijd over. Want dat dus was echt zo... Dat was echt de eerste party.
1: Maar dat was gewoon niks, bro.
2: Dat was gewoon niks. Wat je daarna wel had, is dat Ben Batta is een keer naar Brussel gegaan. En dan hebben ze in Brussel eigenlijk begonnen met... Zulu Nation, dat is een Belgian chapter.
0: Ja, waaronder Defi P, onder andere...
2: Defi J.
0: Defi J, sorry.
2: Defi J en For Me.
0: Ja, exact.
2: En die hadden dan eigenlijk de Zulu. En die begonnen dan meer en groter, maar konden ook subsidies krijgen. En weet ik wat, wij waren er allemaal niet mee bezig. Op een bepaald moment was ook nou maar het verdwijnen van het stakje. Dat is ook zo'n beetje, ik zal zeggen, de hip-hop alliance. Eigenlijk uit elkaar een beetje gevallen. Ik moest dan naar het leger, ik was getrouwd, ik moest gaan werken, weet ik wat. Dus ik was enkel nog maar bezig met dans. Niet meer bezig met muziek, dan ook in de muziek gaan werken. Dus we waren niet meer zo bezig met het gegeven, Belgian Hip Hop Alliance. Ik heb enkel die naam nog gehouden.
0: Dat heeft niet zo lang bestaan dan eigenlijk, als echt fysiek... Als
2: nee, niet een paar jaar.
0: Ja.
2: En dan moesten wij ontbinden, want joh, dan moesten, als je dan nog, ik zal zeggen, 500 euro, nee, frank, over had, hebben wij dan nog geschonken aan een of andere VZ2 in Gent.
0: Het was een VZ2.
2: Het was een VZ2. Het was een geregistreerde VZ2. Maar ja, dan zit je ook nog aan die verplichtingen dat je dat moet tonen en jaarlijks je verslag moet publiceren en weet ik wat. Maar daar hebben wij ook allemaal geen zin meer in.
0: Gedoe dat bij een VZ2 komt, ja, voilà. Ja.
2: Ja, dus dan was het zoiets van, ja, en we doen op het ogenblik niks, want ja, ons eigen leven ging door en we hadden ons passies nog, maar het organiseren en weet ik wat, dat zat er toen niet meer in. En dan zijn we ermee gestopt. Officieel als VZ2. En ik heb gewoon nog die naam gehouden en blijven gebruiken, omdat ik nog altijd wel veel gevraagd werd voor workshops te geven. En konden de naam van Belgian Hip Hop Alliance nog gebruiken.
0: Mm-hmm.
2: Belgian Hip Hop Alliance komt een workshop graffiti geven.
0: Ja,
2: want ik zal zeggen, de meeste workshops die we gegeven hebben, dat was in Gent. En dat was een organisatie, Habbekrats. En de gasten van Habbekrats, die zagen een hele goede link tussen alles wat hip-hop was en de jeugd waar ze mee werkte. Dat is ook kansarme jeugd, met jongens, meisjes met veel problemen. En die probeerden een klein beetje te inspireren door hip-hop. En dan gaven wij er heel regelmatig workshops. Er wordt een architect nog een tijd voor gewerkt, officieel gewerkt voor die organisatie. Maar die bestond nog altijd. En de Chris van Lieselotte, denk ik dat hem noemt, die is nu nog altijd eigenlijk ook begaan met de Battle Droids.
0: De?
2: In Sketch.
0: Ah, ja.
2: En het Urban Center in het Kiel. Dus die zal blijven bestaan. Die zoeken altijd blijven die workshops blijven geven. Rap, breakdance of breaking. Graffiti. Zulke dingen.
0: Mm-hmm. Die eerste legendarische vijf in de zaal Samsung was eigenlijk een café voor de postbodes in Antwerpen. Naast het station, geloof ik. Het is een feest waar inderdaad iedereen het over heeft, nog steeds, als een soort beginpunt. Waarschijnlijk de eerste party die alleen maar gefocust was op hip-hop. Wat ook opvalt is dat er mensen van Brussel, Gent en Bruggen enzovoort zijn afgezakt voor dat feest. Wat herinner je van die avond zelf? Wie heeft er bijvoorbeeld opgetreden of...
2: Ik weet dat Arthur Dito van Limburg daar was voor te draaien. Ik weet dat TLP opgetreden heeft. Ik denk dat Jackie K opgetreden heeft. Ik weet niet wat de Seek er al was als DJ. Ik denk het niet. Ik weet dat ik daar gedanst heb, maar dan in de cijfers. En ik weet ook verder heel veel tijdstanden in het toilet.
1: Ja. Zeg, en die Fransen, waren die er ook? Of?
2: Er waren geen Fransen, dat waren gasten uit Brussel. Ja. Dat waren gasten uit Brussel.
1: Franstalige dan, hè?
2: Franstalige, ja, ja. Ja, ja.
0: Maar er was dus wel al een soort interstedelijk contact met andere crews.
2: Ja, ja, maar dat kwam ook omdat... Ja, wij gingen ook uit in de funkclubs. En toen het breakdansen doen en breakmasters... Dan ging het ook rond in Brussel dat de breakmasters naar de Boogaloo gingen en naar de Funkio en weet ik wat. Dus die crews kwamen afgezakt om te zien of dat de breakmasters echte masters waren. En dan kwamen wij in contact met die gasten van Brussel, maar dat was ook zo'n beetje, ik zal zeggen zo half gang tegen gang, maar dan eigenlijk toch wel die samen die passie hebben en is dat meer naar een verbroedering gegaan. En dan ging ik heel veel gaan trainen in Brussel en hebben wij ook zo, een optreden in Brussel. Dan kwamen die gasten tegen, gingen naar daar, kwamen die gasten tegen. En dan was dat zo'n beetje, zoals een familie.
0: Het is niet zo dat er een vijandigheid was tussen die verschillende crews?
2: Het was niet voor ons zelf, het was meer een beetje vijandigheid met de crews in Antwerpen. Maar vijandig was gewoon ook, ik zal zeggen, competitiviteit.
0: Er is altijd een soort wedstrijdgehalte geweest ook.
2: Ja, dat is altijd. Hè. De cijfer zelf, daar komt die in en dan de ene crew tegen de andere en je wilt laten zien wie het een beste is. Hè. En dan komen de gasten en zeggen, die komen wel een beetje uitdagen of een call out. En zeggen, dan kom, laat eens zien wat je kunt. En dan, hetzelfde. En dan leefde eigenlijk die hip-hop waar je mee opgegooid bent. Maar dat bestaat nu nog. Hè.
0: Nou ja, natuurlijk, ja. Ik bedoel, dat soort battles bestaan
2: nu? Ja, die cijfers en zo. Maar nu, ik zal zeggen, de meeste cijfers nu is meer een exchange. De battle zelf is meer georganiseerde wedstrijden met jury en weet ik wat en zo. Of het moet echt zo is zin dat ze zegt van, ja, ga tegen haar. En ze kunnen elkaar niet uitstaan en dat ze elkaar toch wel eens tegenkomen. En dingen, maar dan is het ook niet dat eigenlijk alleen maar bij dansen blijft. Dus... Het is niet dat het allemaal zo heel schoon is, dat het, jij hebt gewonnen, oké, hier respect. Soms is dat ook wel een beetje gewelddadig dat dat afloopt.
0: Oké.
2: Maar dat hoorde nu minder.
0: Ja. Volwassen mannen die graag dansen en die daar dan nog ruzie over maken ook.
2: Ja, dat zijn niet meer dezelfde volwassen mannen, omdat je nu de vierde, vijfde, zesde generatie
0: hebt. Ja, voilà. Ja.
2: Maar die dan wel altijd hun voorbeelden hebben gehad en dan denken zo en zo en zo, maar de wereld is een beetje veranderd. Hè. Mm-hmm, mm-hmm.
0: En hip-hop ook enorm veranderd.
2: Ja.
0: Het is absoluut geen underground fenomeen niet meer. Zelfs bijna vreemd als je nog iets in de ondergrond tegenkomt.
2: Ja, je hebt nog.
0: Je hebt natuurlijk nog ondergrond, omdat niet anders...
2: Vanavond, hè?
0: Ja. Vanavond?
2: Ja, in de zomerfabriek.
0: In de zomer. Ah, tuurlijk, ja. DJ Grasshopper.
2: Met Grasshopper en dingen, ja.
0: Dus momenteel is het... Babbela of Styles. Meeting of Styles is vandaag, gisteren en morgen bezig in, hoe heet die straat? Dat is een goede vraag. Ja, waar dat de zomerfabriek is gelegen.
2: Straat, geloof ik.
0: In Zurenborg.
2: Zurenborg.
0: Daar staat men al sinds gisteren in de brandende zon op de muren te spuiten.
2: Knappe pieces. Ja. Er stonden al een paar knappe pieces.
0: Er stond een rood tentje waaronder gisteren...
2: een drop-in.
0: Droppen, Mix Monster Menno en Zami Zulu stonden te spelen.
2: Ja.
0: Scratchen.
2: Ja.
0: Hun platen zijn waarschijnlijk gesmolten tegen nu. maar dat gaat zodra, denk ik, allemaal nog
2: Dat gaat verder, ja. Vandaag en morgen nog. Ja. En vanavond dan die hip-hop party. En je hebt dan ook nog Return of the Breakers. Dus een breakdance en een stand-up wedstrijd. En die begint zo rond een uur of vier, denk ik. Voor kids in grote. Maar dat is iets dat ook elk jaar gedaan wordt. Maar het mooie is dat het nu eigenlijk allemaal samen is, ook met Meeting of Styles. En dat je eigenlijk de verschillende elementen van de hip-hop nog eens allemaal kunt samenbrengen op één weekend. En dat vind ik wel tof. Want vorig jaar was hij, of de vorige keer, want vorig jaar was er geen Meeting of Styles, dacht ik. Maar de vorige keer was het dan s'avonds een technoparty. En dan denk je, dat is een totaal ander volk. Maar nu is het allemaal zo, toch nog een klein beetje alles van diezelfde cultuur dat samenkomt. En dan kunnen we dat toch wel samen vieren.
0: Zou ik graag de fanzine even willen aanraken? Daar had ik geen weet van. Je zegt dat je er 4 of 5 nummers van hebt gemaakt. Hoe heette het?
2: Def.
0: Def. Wat zijn daar zo wat de hoogtepunten? Was dat er voor het feest in de Samson? En wat stond daar allemaal in?
2: Iedereen had zijn een beetje zijn rubriek. Je had TLP die aan de muziek schreef. Je had Stack die over graffiti schreef. Je had Nee die een beetje over productie schreef. En ik en over dance. En dan, een beetje algemeen hip-hop, algemeen hip-hop nieuws. Ja, geschiedenis, zo diep ze zelf niet geweest. Ja. Nee, de meeste diepe geschiedenis, als er iets van nieuw was, dan kwam dat van TLP. Dus,
0: wow, er komt hier een kleine tsunami binnengevlogen. En gezegd, daarover schrijven, over die verschillende onderdelen schrijven, bedoelde dan ook dat er interviews werden gedaan met bepaalde artiesten enzovoort? Of waren dat vooral artikels?
1: Ik denk vooral artikels. Een
2: soort columns. Artikels, columns, ja.
1: En het Fonds feestje aankondigen, ik denk dat
2: ja, is. Ja.
0: En hoe werden die fanzines verspreid?
2: Die werden naar de leden opgestuurd.
0: Ah, ja.
2: Met de post. En,
0: een soort ledenblad.
2: Ja, het was eigenlijk een soort van ledenblad. Sinds je dan kregen ze hun, was de bedoeling 4 keer per jaar, maar ik weet niet of dat om 4 keer per jaar zijn gekomen. En ja, dat was zo. Want de feestjes zelf, reclame, dat moesten we gewoon flyeren. Dat was dan meestal platwinkels of streetwearwinkels, maar streetwearwinkels op die tijd hadden er niet veel. Dan waren dat wel of sportwinkels die een klein beetje open stond voor streetwear, of voor hip-hop. Food for Hip Hop. Foot Locker was daar een klein beetje open in. Die hadden toen nog geen concurrentie.

0: Ja, het was een beetje een
1: vast format. Elke keer hetzelfde concept. Ja.
2: Wat zijn daar zo nog bijzondere herinneringen aan?
1: Het laatste dat ik, dat ik zelf nog georganiseerd heb, was dan eigenlijk op mijn eentje. Maar dan heb ik wel heel veel steun gehad van de Riesen.
2: Mm-hmm.
1: En dat was B-boyism. En dat hebben we georganiseerd in het skatepark van in Zwijndrecht, dacht ik. En daar hebben we eigenlijk ook ten eerste, ik noemde dat de Battle of the Lost. Niet de Last, maar de Lost Art. En dat was de eerste Human Beatbox Battle in België.
2: En wanneer is dit?
1: Ja.
2: Is dat lang geleden?
1: Dat is gewoon zo. Dat is lang geleden. Ja, alles is lang geleden.
2: Ja, okay. Ja, Rizon is nog steeds dingen aan het organiseren.
1: Ja, ik weet het.
2: Us by Night is iets dat hij nu doet. Ja. Voilà, ja. Is hier ook eens te gast geweest. Wilde absoluut niet dat het achteraf online werd, kon herbeluisterd worden.
0: Nee.
2: Ik denk dat hem dingen heeft gezegd waar hij niet blij mee was. Ik weet het niet.
1: Wow, een toffe gast.
2: Absoluut.
1: En een heel creatieve gast. Ja. Super gast.
2: Zeker.
1: Ja. En heel creatief. En ook waar hij veel College Club gedaan heeft vroeger en zo. Dus hij heeft veel dingen gedaan.
2: Mm-hmm.
1: Ja. En al zijn flyers die hem kon maken en zo. Er waren heel veel mensen die bij hem kwamen om de flyers te maken en weet ik wel allemaal en zo.
2: En cassettehozen ook, hè, voor de mixtapes.
1: Ja.
2: Zijn dat dingen die u of jullie zich herinneren, het maken van en verspreiden van mixtapes, hoe dat hier
1: we
2: is
1: gekomen? We hebben zelf, volgens mij, onder Hip Hop Alliance niet echt mixtapes verspreid. Degene die daar echt mixtapes had, dat was After Hours.
2: Ja, dat is later, hè?
1: Dat is later.
2: Jaren 90 en begin 2000. Ja. En Grasshopper is daar zo'n beetje de koning in. Die heeft er, denk ik, honderden verschillende gemaakt.
1: Ja, maar die waren fantastisch.
2: Ja, absoluut.
1: Die waren fantastisch.
2: Maar het is niet zo dat er hier nog andere mensen waren in de jaren 80 die daar al mee bezig waren.
1: Nee, niet echt.
2: De muziek zelf, waar vonden jullie die?
1: In de record store.
2: In de popkelder of zo dan?
1: Ja, Popkelder en USA Import.
0: USA Import, Hopland ARS. En buitenland.
1: En buitenland,
0: UK,
1: ja.
0: Naar de UK, Londen gaan, platen kopen en mm-hmm. op die manier.
1: Ja, je hebt zo'n verzamelen dingen, hè. Ik zal zeggen van...
0: hoe noem je dat weer?
1: Street Sounds. Mm-hmm. Albums.
2: Zo'n roze muur op of zo.
1: Nee, dat waren elke keer wat met vlakken, met verschillende kleuren.
2: Oh ja.
1: De Electro 1, Electro 2, Electro 3, want die hadden dan zo'n reeks. Maar Street Sounds heeft nog altijd zijn eigen radiostation in Londen.
2: Mm-hmm.
1: Die je eigenlijk, ik zal zeggen, internetradio.
2: Mm-hmm.
1: En die hebben, als je daar, ik moet er niet op abonneren, want dat is gewoon gratis. En dan kunnen we er naar luisteren. En dat zijn nog altijd de gasten van vroeger, Morgan Kahn, die dat eigenlijk begonnen is. En was ook de organisator van UK Fresh. UK Fresh was eigenlijk een van de grote hip-hop events voor Europa.
2: Mm-hmm.
1: En dit jaar is trouwens terug een UK Fresh in de UK.
2: En is iets dat je nog altijd volgt?
1: Ja, ik volg dat wel. En ik luister ook regelmatig naar Street Sounds Radio. Want die hebben een stuk oldschool rap en die hebben dan een ander stuk oldschool funk.
2: Oké. Okay.
1: En die funk is dan ook dikwijls electrofunk, maar het is allemaal toch bij jaren 70, 80. Een beetje 90 en af en toe iets nieuw, maar dan eigenlijk geleest op de oude stijl.
0: Ik zie Gerrit, dat feestje in Brixton waar we naartoe zijn geweest, was ook een UK Fresh.
1: Nee, dat was niet UK Fresh, maar dat was ook apart. Ja.
2: Wat is daar gebeurd?
1: Ja, wij gingen naar Londen, want we dachten, ja, Londen, hip-hop, dat is allemaal in orde. Dat is ook wel een heel avontuur geweest. Wij komen er in Londen aan en wij vinden daar een flyer van een hip-hop event in de Brixton Academy. Maar voor een of andere reden hadden wij geen plaats om te overnachten. En komen wij dan een Chinees tegen die als hobby had om mensen een bed te geven s'nachts.
0: Dat was een eenzame mens.
2: Oei.
0: Die daar studeerde en...
1: En,
0: dus, je zag ons in het station.
1: Je zag ons in het station, want wij dachten, we gaan in het station een nachtje slapen en morgen gaan we naar je vindt. Dus wij gaan erin. Hè. En die zei, ja, en wat gaan we morgen doen? Ja, morgen gaan we naar Brixton Academy. Brixton! En dit en was zo precies, of we gingen naar een oorlogsgebied.
2: Oh, ja.
1: Ik zei, ja, hip-hop en dit en dat. Dus wij gingen naar Brixton Academy en dan kwamen wij er binnen. En dat was dus, ik zal zeggen, 2% blank en de rest was een beetje donker. Dat was de eerste keer dat je zo, En die waren ook niet zo heel sympathiek.

0: tot het moment...
1: We waren niet blij met Constant...
0: Nee, tot het moment dat wij windmills deden.
2: Ja.
1: Windmills deden?
2: Ja, een breaking
0: dat ze zagen, oh, dat zijn b-boys.
1: Oké.
0: Okay. En dan... Was dat in een heel andere sfeer.
1: Dus ja. Jullie begonnen wel gewoon... Jullie voelden daar in die zaal een soort vijandigheid.
0: Ja, maar voelden
1: jullie zijn wel gewoon beginnen breakdansen.
2: Oh, ja.
1: En daardoor...
2: Die hards.
0: Ja, ja.
1: En daardoor werd er dan wat geklapt en was er ineens een soort...
0: Ja, ja, dan was dat was dan van waar zitten vallen en dit en dat. En dan konden ze een beetje klappen. En dan was dat vrij oké. Okay. Maar,
2: ja, er was wel meer spanning in Londen ten opzichte van Parijs of Amsterdam.
0: Ja. Ja.
2: Er viel eigenlijk heel goed mee, maar in Londen is wel een stukje mannetje kunnen staan.
0: En dan een week later was de Brixton Academy afgebrand.
1: Ja. Oh ja.
2: Rellen en weet ik het allemaal.
0: Ja, ja, ja.
1: Shit, ja.
0: Dus,
1: crazy. Wat mij ook opvalt is dat in Antwerpen zo de organisatie van buitenlandse of grotere Amerikaanse hip-hop acts eigenlijk pas begint als de Glen zijn fried chicken hier start. Klopt dat? Jullie hebben nooit buitenlanders naar hier gehaald, of wel?
0: Wij hebben zelf nooit geen concert georganiseerd.
1: Nee.
0: De enige die echt zo'n beetje underground concert organiseert, dat was Glenny D.
1: Ja.
0: En die deed dat in Las Manjas.
1: Ja, ja.
0: Meestal,
1: ja.
0: In dat saltje erboven.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is ook maar een tijd gegaan. En natuurlijk waren er wel rapconcerten, maar dat was dan soms in discotheken en soms ook echt, ja, ik zal zeggen de Beastie Boys en Run DMC en zo, die zijn hier ook geweest. En daar gingen we allemaal naartoe en dan kwamen ook eigenlijk al die andere hiphoppers tegen.
1: Ja.
0: De gasten van Brussel, gasten van Gent, gasten van overal. En, maar deze groepen die de Glennie liet komen, dat waren zo'n beetje, ik zal zeggen, meer de underground groepen, die het niet de mainstream hadden. En hij was daar eigenlijk wel een beetje een pionier in.
1: Dat is best laat eigenlijk, hè? Dat is pas in 1994 dat hij met fried chicken hier begint.
0: Ja, oké, okay, laat.
1: Maar bedoel, de hiphop is dan al 10 jaar oud, laat ons zeggen. Of is
0: ja,
1: hier
0: ja,
1: al 10 jaar?
0: Maar de hiphop van de Vermin, Grandmaster Flash en MLML en dergelijke dingen, die waren in die tijd zijn die zelfs nog niet hier geweest, behalve, denk ik, misschien HJP, HJP en van die dingen, maar niet echt dat die hier concerten hadden, dan weet ik wel. Dat was niet, dat was, degene die hier in concertzalen kwamen, in AB of zo, dat waren al mensen die dan in de charts stonden.
1: Een eigen plaats voor die muziek te kunnen spelen, dat is iets wat bijvoorbeeld in de punkscène iets heel concreet wordt door bijvoorbeeld plaatsen te kraken. Ik heb het altijd bizar gevonden dat bijvoorbeeld de reggae en ragga dancehall scene zowel in de kraakpanden hier terecht kwam, maar de hiphop scene niet per se. Ja, zo de nood aan een plaats. Toen we met DJ Sake spraken, viel het mij op dat hij daar belang wel van zag door die kelder. Wat herinnert u van die kelder?
0: Maar die kelder was meer een soort van clubhuis.
1: Ah ja.
2: Ja, okay. Dat was eigenlijk een repetitie.
0: En dan kwamen vrienden bij elkaar en dat was de ding. Dat was niet net een open plots was waar iedereen kon gaan feesten. Dat was niet. Zeker is wel een van de eerste DJ's geweest die meer en meer hip-hop begon te spelen in R&B clubs.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk de mix vond tussen R&B en hip-hop.
1: Mm-hmm.
0: En hij was denk ik volgens mij een van de eerste. Daarvoor was het echt R&B funk. Van funk zo'n beetje naar R&B, New Jack Swing en dergelijke zaken. Ja. Maar hij heeft dan toch wel, ik zal zeggen, een aandeel gehad om daar veel hip-hop tussen te draaien.
1: Maar echt een plaats waar die muziek volledig tot zijn recht kon komen, was er niet.
0: Nee, of je moest naar een hip-hop party gaan zoals die van ons. Of,
1: ja.
0: Of later zijn er ook anderen die het dingen zijn beginnen te organiseren, Zulu Nation en dergelijke. Ook wedstrijden, MC-wedstrijden, alleen rap-wedstrijden en dergelijke zaken.
1: Wie zit er zo nog tussen jullie generatie van de vroegste dagen en de begin jaren 90 generatie van de Glennie D en zo? Zit daar nog iets tussen? Waar
0: nou, als we 87 begonnen zijn op die drie, vier jaar, niet veel tussen. Dan heb je eigenlijk, ja, Zulu Nation heeft dat nu wel wat betekend voor België. Ook met het organiseren van de rap battles en dergelijke.
1: Mm-hmm.
0: In het begin was dat ook heel grappig. Want een van de eerste rap battles was in Mechelen. En wat gebeurde er dan? Die gasten rapten allemaal in hun eigen dialect. Dus de ene verstond de andere niet.
1: Ja.
0: Die hadden wel de flow, maar de rest kon er niet geen woord verstaan wat die gast van West-Londen zei. En die van West-Londen kon geen woord verstaan wat die van Limburg zei. Dat was heel grappig. Maar ja, je kwam samen en je had een rap battle en je had een wedstrijd en dit en dat. Dus die jury moet het toch wel heel moeilijk gehad hebben. Dus, maar dat was wel heel grappig. En dan is er nou, ja, okay, toch heel veel Engels. En natuurlijk, Frans is Frans. Dan hoorden wij hoeveel het verschil tussen de dialecten niet. Maar in het Vlaams was dat echt wel, in het begin, die eerste Engels was echt zo, jongens, hoe gaat de rollen eigenlijk tegen elkaar kunnen gaan freestylen en weet ik wat, want ja, je verstond niet wat je de andere zegt. Mm-hmm. Maar dan daarna is dat dan toch ook meer, ik zal zeggen, vernederlandst. En dan, ja, er waren meer dingen, van dat tenminste wist wat hem het over had.
1: Is het iets dat je nu nog volgt, de Nederlandstalige hip-hop hier?
0: Een beetje wel, ja. Maar niet diep.
1: Jij zelf niet meer, niet. Nee, jij bent eigenlijk verdwenen uit de hip-hop.
2: Ik ben eigenlijk voor een groot stuk verdwenen, ja. Inderdaad.
1: Je volgt de muziek ook niet meer?
2: Nee.
1: Okay. Wat doe je zelf momenteel dan nog in de muziek?
2: In de muziek? Nog een beetje de muziek luisteren, maar het is wat beperkt. En het zit toch iets meer in een dance- of electrosfeer. Mm-hmm. Als je kijkt naar de beginperiode van al die hip-hop-plaatjes, dat is eigenlijk Kraftwerk, maar
1: tuurlijk,
2: zoveel.
1: Ja.
2: En, dus daar draai ik altijd wel mee. Dus als ik die vibe en die feel erin heb, dan vind ik het goed.
1: Mm-hmm. Mag ik jullie heel erg bedanken om tot hier te komen op deze bloedhete dag. Om hier de studio in lichterlaaien te zetten met verhalen uit een ver verleden. Ja. Dankjewel Gerrit Welles en Nie van den Einde. Ja, dat was het eigenlijk. Hè. Ik heb niks klaarstaan, dus ik ga zo een scheutje nacht mee. Ah, maar die wordt hier al overgenomen, hoor ik.
3: Ja, dat is gewenst. We hebben nog 20 seconden, als jij per se nog graag iets...
1: Die 20 seconden zijn al voorbij, wat mij betreft. Dank u wel.
3: Oké, dan neem ik over.

0: Oké, Jesus, wat is dat allemaal?
1: Ja, dat is naar aanleiding van iets. Heb jij wel eens naar die filmpjes gekeken?
0: Ja, dat is, wie dat niet kent, dat is Skibidi Toilet.
1: Ja, ja, de toiletten.
0: Dat was een grote internethype, gelijk 3-4 jaar geleden.
1: Ja.
0: Waar dat vooral de kinderen toen, de jonge Gen Z's en de Gen Alpha's mee bezig waren.
1: Ja, ja, die dan in de commentaren staat en zo. En dan te bedenken dat mensen over 30 jaar daar nostalgisch van gaan worden. Zo, hè? Van, oh, witte dag.
0: Ja, ja, maar ja, er zijn zo van die internetmemes van 20 jaar geleden die ik soms zo terug zie passeren. Dat is zo hetzelfde, hè.
1: Tuurlijk.
0: Maar dat was dan uiteindelijk de Skibidi Toilet van toen.
1: Ja.
0: Mensen toen vonden dat waarschijnlijk ook heel bizar.
1: Zoals?
0: En dom. Want er was een tijd dat zo de kattenmemes allerlei... Ja, foto's van katten in allerlei posities en dan zo allerlei dingen bij. Zo kan hij has cheeseburger en dat soort van dingen. Dat is zo 30 jaar geleden.
1: Ja, dit gaat erom. Het woord Skibidi is toegevoegd aan de Cambridge Dictionary of English.
0: Ah, serieus? Dus dat is niet officieel een woord dat ik ook in de klas moet gaan leren?
1: Dat wordt gebruikt, ja. Die gebruiken dat als een soort krachtterm of wat de Skibidi. Dus het staat in... Er zijn nog twee woorden toegevoegd. Ik ga het er even over hebben. Want dat gaat dan natuurlijk als discussie beschrijvende dan wel voorschrijvende grammatica. Hè. Moet grammatica zeggen hoe het moet? Of moet een grammatica beschrijven wat er gebeurt?
0: Ja.
1: En het is natuurlijk een beetje tussenin, want... Als je alleen maar descriptief bent, ja, dan evolueert een taal helemaal niet meer. Hè? En natuurlijk vinden mensen bepaalde evoluties onwenselijk, maar ja, ze zijn er wel. Hè?
0: Mm-hmm. Het is ergens een gulden middenweg tussen de twee, vinden ze.
1: Ja, ja. Dus, Treadwife is ook toegevoegd.
0: Aha.
1: Ja?
0: Welk?
1: Treadwife.
0: Ah, treadwife. Ja,
1: traditional wife. Maar dat is niet zo traditional in die zin dat een treadwife expliciet iemand is die op sociale media filmpjes zet over kijk mij nou toch eens. Hè.
0: Hoe traditioneel ik ben.
1: Ja, voilà. Terwijl de kinderen huilend in de kelder zitten. En dan een derde woord was Delulu.
0: Delulu, ja, dat is wel populair bij de jongeren.
1: Ah, jij kent dat?
0: Ja, ik heb dat al wel meermaals gehoord.
1: Ah ja, kijk, jij geeft les aan pubers, hè? Aan jonge mensen, ik niet, dus ik had dat nog niet gehoord. Dus dat betekent eigenlijk dat je zelf iets wijs maakt, daar komt het op neer. Dat je...
0: Komt eigenlijk van delusional.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Dus dat je jezelf oppept door dingen helemaal in een soort fantasiewereld, is het zeker, om jezelf wijs te maken dat er dingen zijn of zullen zijn. Maar dat geen enkele... Maar dat is een goede korte termijn strategie om jezelf op te peppen natuurlijk, hè. Enfin, ik vond het wel... Voilà, dat was mijn eerste dingetje dat ik eens zou...
0: Wordt er niks gezegd over 6-7?
1: Ah, ja, maar inderdaad. Maar dat is al ouder. Dat bestaat al langer. Maar 6-7... 6-7?
0: Ja, dat was de hype vorig jaar.
1: Ah, ja, dat. Ja, dat iedereen ineens knettergek werd van die... Weet jij waar dat er vandaan komt?
0: Volgens wat ik ervan gehoord heb, was dat een uitspraak die ooit door een basketter was gedaan. Had het daar iets mee te maken? Die zei, ik weet niet, misschien was dat zijn lengte of zo, 6'7" of zoiets.
1: Ja.
0: En dan heeft een of andere YouTuber op een gegeven moment zo op een vraag geantwoord met 6'7". En eigenlijk betekende dat gewoon niet veel. Je zou kunnen zeggen, dat ligt ergens tussen 6 en 7 in. Zo, gelijk als je 7,5 op 10.
1: Ongeveer. Hebt,
0: zoiets.
1: Misschien. Ja. Maar inshallah.
0: Ja. Dat is gelijk als je zo de score van 7,5 op 10 krijgt op school. Ja. Is dat nu goed of is dat nu slecht? Wat moet je daar nu mee?
1: Ja.
0: Dat is inderdaad een
1: boah.
0: Dat betekent eigenlijk niks. Dat is zo, succes, whatever. Het heeft eigenlijk letterlijk geen betekenis. Zo.
1: Ja, maar kinderen worden daar wel helemaal gek van, hè?
0: Ja, voor hen heeft dat blijkbaar heel veel betekenis. Maar ja, elke generatie heeft zo zijn...
1: Zou wel, hè?
0: Zijn woorden zo.
1: Ja, ik dacht, ik hoorde cijfers, maar je hebt ook die 86, 47.
0: Ah ja,
1: dat die was schelpjes,
0: ook
1: wel, ja?
0: Ook al wat
1: die dan waren opgevat als een doodsbedreiging. Ik heb dat sowieso opgezocht, maar die 86 wordt al langer gebruikt. Maar vooral eigenlijk in de betekenis van klanten van een restaurant of een café weigeren te bedienen. Niet meer, buiten zitten, wegsturen, dat is. Hè. En het is inderdaad in een paar gevallen ook gebruikt als doodmaken, maar dat is alleen in fictie. Op televisie, in een televisieserie of zo was het in die zin gebruikt, maar... Het is blijkbaar iets wat heel veel gebruikt wordt. Het staat ook in woordenboeken en zo. Mm-hmm. Maar dan gaat het vooral over... over dat. Het is ook een keer over Obama gezegd. Hè. Ja, he will be 86 vanwege zijn beleid over dit en dat. En dan werd duidelijk niet bedoeld dat hem dan ging doodgeschoten worden, maar wel dat hem weggestemd zou worden.
0: Hè. Gecanceld.
1: Ja.
0: En wat betekent die 86? Waar komt dat dan vandaan?
1: Ja, dat heb ik dus effectief niet gevonden.
0: Aha.
1: Nee. Maar wat ik wel... ik heb een artikel gevonden dat dan verder ging over het feit dat taal soms een daad op zich is. Hè. Je kunt een misdaad begaan door iemand te bestelen of doden schieten. Maar bepaalde taaluitingen, zoals een bedreiging, vormen ook een misdaad. Hè. Een bedreiging of afpersing. Wat had ik hier nog? Ja, chantage. Mijn eet is ook een misdaad. Dat is een daad die je stelt met taal. Ja,
0: ja. Je hebt het nu vooral dan over zo negatieve dingen. Maar ja. Dat heeft een naam, hè? Dat soort van taaluitingen die eigenlijk zichzelf definiëren.
1: Ja, ja. Maar er zijn inderdaad ook dingen die positief zijn. Hè? Je kunt wetgeving of zo. Sommige... Ja.
0: Een eetaflegging.
1: Ja,
0: is een, of zeggen, ik zweer, dat is op zich de daad zelf.
1: Inderdaad.
0: Een dopen.
1: Ja, of trouwen, mensen trouwen. Ja. Voilà, nu bent u getrouwd en dan is dat zo. Ja.
0: Ah ja, omdat ik het gezegd heb. Inderdaad. Ja, ja, dat heeft een naam hoor, dat soort van uitspraak, maar ik ben niet echt vergeten wat dat was.
1: Taaldaden.
0: Ah ja.
1: Nee?
0: Ja, dat zou inderdaad ook... Het heeft echt zo'n academisch klinkende naam,
1: ja.
0: Maar ik weet nu niet juist wat dat was, maar ja, een taaldaad, effectief, ja.
1: Ja.
0: Dat is in essentie wat je doet, natuurlijk. Oké, goed.
1: Welkom bij Babylonië, dat hebben we nog niet eens gezegd.
0: Over toiletten en...
1: En andere taalfenomenen.
0: En andere taalfenomenen. Oké. Goed. We zullen er eens in... Ik heb een muziekje mee. Zullen we dat doen?
1: Ja, we zullen een muziekje doen.
0: Want ik heb daar straks, gelijk een uur geleden, vernomen dat deze artiest blijkbaar vandaag of vanmorgen of misschien gisteren is opgepakt geweest. Het is Serhado, dat is een Duits-Koerdische zanger, een rapper. En die wilde eigenlijk naar Ahmet, naar Diyarbakir, gaan.
1: Naar wat?
0: Ahmet of Diyarbakir, dat is de grote stad oosten van Turkije. Of, het noorden van... Of westen van Koerdistan, of hoe dat je het ook wil bekijken.
1: Dus die ging op familiebezoek of zo? Ja.
0: De stad met de grootste Koerdische gemeenschap, dacht ik.
1: Mm-hmm.
0: Of alleszins wel een belangrijke stad daar. Nee, die ging op een of ander festival of zoiets.
1: Hij ging optreden?
0: Hij ging, ik vermoed het, ja, of spreken. Ik weet de details zelf nog niet, maar hij is blijkbaar opgepakt. Dus...
1: Op basis waarvan?
0: Dat weet ik dus.
1: Bedreigingen?
0: Ja, zoals dat gaat in Turkije.
1: Ja.
0: Verdachte... ideeën of zoiets.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja. Dus ik dacht, ik ga speciaal voor hem een liedje van hem spelen, zo. Met uw goedkeuring.
1: Absoluut.
0: Oké.

0: Er is trouwens momenteel een evenement bezig, een internationaal festival van dove mensen, ergens in Italië, Soreno geloof ik. Dat is vrij grappig, ja, u hoort het hitteplan in werking.
1: We zijn een beetje heel
0: dikke. Moet dat niet andersom?
1: Ik denk het niet.
0: Dus... Naar waar?
1: Oei, de voorklep is afgevallen.
0: Ah. De voorklep is van ons.
1: We zijn een beetje decadent aan het doen en een soort van mini-airco geïnstalleerd hier.
0: Ja. Dus, ah ja, en dat is heel grappig natuurlijk voor ons, omdat die hebben dan zo YouTube-filmpjes om dat aan te kondigen, maar dat is gewoon totaal stil natuurlijk.
1: Er hoort geen dus wij kunnen dat niet afspelen op de radio.
0: Nee, absoluut niet. Nu, ik heb die wel aangeschreven en dan gezegd van ja, we hebben een radioprogramma en is er bij jullie iemand die hoort, of iemand betrokken bij de organisatie die hoort en spreekt? Want dan kunnen we daar wel een interview aan wijden, maar ik heb geen reactie gekregen. Mm-hmm. Dus misschien, ja, dat is wat een beetje jammer, want als ze zo in hun eigen wereldje blijven, dat is...
1: Nee, we hebben nogthans ooit wel eens echt een heel goede uitzending rond
0: gebarentaal gehad, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ah ja, ik las nog iets over gebarentaal ook. Kent, hoe heet dat wezentje nu weer? Yoda.
1: Yoda van Star Wars, ja.
0: Ja, die heeft een heel eigen manier van spreken.
1: Ja.
0: Ja, die spreekt OVS, denk ik. OSV. Object, subject, verbum.
1: Ja, dat kan, ja. Ja, ik weet, ik dacht altijd dat de regel bij Yoda was dat hij het belangrijkste of de focus
0: dat is het.
1: Van vooraan ligt.
0: De topic vooraan.
1: Ja, de topic, ja.
0: Ja, en dan, ja, inderdaad.
1: Daardoor zijn zinsbouw een beetje raar klinkt voor ons dan, maar ja. De achterliggende reden wat ik van, wat George Lucas bijvoorbeeld zelf heeft gezegd, ja, dat is zo Amerikanocentrisch om ervan uit te gaan dat al die aliens allemaal hetzelfde spreken.
0: Ja,
1: een heel goede opmerking vond. Als
0: maar,
1: je science fiction doet, dan moet je wel wat.
0: Het is hetzelfde systeem als de British Sign Language.
1: Ah zo, oké.
0: Ja, de Britse gebarentaal heeft een eigen grammatica en dat is de die. Die spreken zo, die zetten het belangrijkste, waar het over gaat, zetten die van voor. Dus die kunnen zeggen... salut, die kunnen... He, als, naar gelang de vraag die gesteld is, het antwoord anders. He. Inderdaad, van wie eet een koekje? An heet een koekje. He. Wat eet An? Dan wordt het antwoord, een koekje eet An. Ja? En wat doet An? Eet een koekje, An, wordt dan het antwoord. Dus dat is naar gelang de focus, inderdaad, hetgeen, de topic staat vooraan. En dat is blijkbaar voor mensen die dat niet gewend zijn... best wel een klus om dan...
1: Dat heeft natuurlijk ook vooral mee te maken met het feit dat wij in het Nederlands en in veel van onze Indo-Europese talen onze naamvallen kwijt zijn geraakt. Anders kon je dat wel doen. Want die gaven eigenlijk de functie in uw...
0: natuurlijk.
1: Functie in de zin aan.
0: Ja, nu, ik denk niet als er staat een koekje eet aan, dat iemand denkt dat koekje aan het opeten is.
1: Nee, ja, in dat geval is wel vrij duidelijk. Maar ja...
0: Dus in andere gevallen, ja.
1: Alles,
0: ja, wie slaat wie? Of,
1: An ziet Peter en Peter ziet An. Dat ja, dan, is, ja, wie is degene die gezien wordt en wie is de ziener?
0: Ja.
1: Dat is wat ik mijn leerlingen altijd vertel. Als je vergeet wat het leidend voorwerp betekent, dan moet je gewoon de zin ik sla jou nemen. En wie is er degene die effectief leidt? Met lange ei dan? Degene die geslagen wordt. Dus zo weet je, dat is één trucje om te weten wat het leidend voorwerp in de zin is.
0: En lukt dat dan?
1: Ze vonden dat een grappige manier om het te bekijken, maar ze hadden het wel door van, daarom heet dat zo. dat is niet toevallig dat we dat dan leidend voorwerp met lange ei hebben genoemd, maar ik vind dat wel een gemakkelijke manier om zo te herkennen, zo, wat is eigenlijk leidend voorwerp in de zin, degene dat de handeling ondergaat.
0: Ik heb een manier om context uit te leggen, maar onderbreek mij als ik dat alles verteld heb. Toen ik les begon te geven, vroeg ik mij af, dat concept context, hè, want er staat aan, zoek de betekenis uit de context. Maar als mensen niet weten wat context is, dus ik zocht een manier om dat duidelijk te maken. Ik denk, ik moet een zin maken met een woord erin dat niet bestaat, maar dat wel min of meer duidelijk is uit de context. En dat doe ik nu in iedere les, komt er een moment dat ik de flubberflap doe. Dus dan schrijf ik op het bord, Katrien eet 's morgens een warme flubberflap. En dan vraag ik aan een cursist, is dat? Wat is dat? Ja, niemand weet. Ik zeg, ja, ik weet het ook niet. Wat is dat? Is het een auto? En ja, nee, het is geen auto. Waarom niet? Voilà. En dan...
1: Wil je al eens een warme auto proberen eten?
0: Ja, jij wel.
1: Wie weet is dat wel.
0: In een van die filmpjes misschien, daar komen de meest absurde dingen in. Voilà, maar dat is de illustratie.
1: Maar goed, dus Yoda, die spreekt dus...
0: Die spreekt Britse gebarentaal.
1: In klankvorm dan.
0: Ja, grammatica gewijs.
1: Ja, nee, ik vind dat is wel een interessant ding, want tegenwoordig heb je zo heel veel van die science fiction en fantasy waar men dan effectief nieuwe talen voor bedenkt. Iets waar ik ooit nog wel eens een uitzending aan wil wijden als ik daar iemand over vind die daar meer over kan vertellen.
0: Hebben we dat al niet gedaan?
1: We hebben het over kunsttalen gehad, maar niet zo specifiek over fictie. Want dat is een traditie die eigenlijk ook al... Thomas More heeft dat ook gedaan, hè.
0: Voor
1: Utopia.
0: Ah ja?
1: Dus,
0: was er een eigen taal?
1: Een eigen taal. Dus,
0: woorden
1: die hij gebaseerd heeft, allee, dat waren eigenlijk woordspelingen op Grieks en Latijn dan. Maar hij heeft bijvoorbeeld in Utopia ook zijn eigen schrift uitgevonden. En nadien zijn er anderen die ook bijvoorbeeld Gulliver's Travels van Jonathan Swift.
0: De reizen van Gulliver, ja.
1: Ja, daar zitten al die namen in en al die woorden die hij daarin bedacht had.
0: Ah ja.
1: En dat is eigenlijk, nadien zijn dan anderen, dan Tolkien is de grote geweest die natuurlijk eerst talen bedacht en daar dan een verhaal rond ging schrijven, maar dat is echt een hele tak van de literatuur en van de linguistiek op zich geworden, waar heel veel over te vertellen valt. En de laatste jaren, de laatste decennia zie je dat ook wel van die grote series zoals Game of Thrones of zo, die dan met hun eigen echt uitgewerkt, volledig uitgewerkte talen afkomen, hè. Yoda in Star Wars komt dat ook zo'n beetje niet voor, alleen is dat dan niet zo echt uitgewerkt. En men kijkt dan altijd zo, inderdaad, Yoda die spreekt zo raar, maar eigenlijk is dat niet waar, want die spreekt effectief nog Engels. Al die anderen die daar, gelijk Jabba the Hutt en zo, die spreken effectief andere taal, maar niemand die daarover zegt, die spreekt zo raar. Dat is een beetje, ik vond dat altijd frappant, van degene die nog het meest normaal spreekt van al die aliens in Star Wars, daar gaat het van zeggen dat die abnormaal spreekt.
0: Ja, het spreekt geen standaard Engels.
1: Het is vooral dat hij heeft zijn zinsbouw een beetje doorheen gegooid. Maar dat is eigenlijk het enige vreemde aan zijn taalgebruik. Dus, maar goed, dat terzijde.
0: Had jij nog wat weetjes?
1: Ook zo'n beetje vrij vers van de pers, dat van de week is gebeurd. In Frankrijk is men blijkbaar toch wel ernstig aan het nadenken over staatshervormingen daar. Want nu is het blijkbaar gebeurd aan Corsica. We hebben, een maand geleden hebben we het over Elze Schat, hè?
0: Ja, en we hebben ooit over Corso een uitzending gedaan.
1: Ja, inderdaad. Nu, dat van de Elzas, dat was eigenlijk een beetje naar aanleiding van het feit dat de Senaat had goedgekeurd om die... want het is nu zo sinds een aantal jaren, sinds 2016, hebben ze daar zo een fusie van regio's doorgevoerd. Dat ze van 21 regio's naar 16 zijn gegaan in Frankrijk. En de Elzas is dan zo samen met Lotharingen zo in zo... Hoe heet het nu weer al? De Grand Nord-Est of zoiets. Zo een van typische Franse niet-zeggende naam zo. En Elzas had dan... het recht gekregen om zich eventueel terug af te scheuren en een eigen regio te worden.
0: Mm-hmm.
1: Nu van de week heeft de Franse Senaat blijkbaar beslist dat Corsica ook recht heeft op veel meer autonomie. Dat moet dan wel... Nee, het Frans parlement. Het moet wel nog langs de Senaat. Daar gaat mogelijk wel gewoon...
0: Hoe komen ze daar ineens bij?
1: Hoe komen ze daarbij? Dat is natuurlijk een discussie die er ook al heel lang wordt gevoerd. Corsica is natuurlijk... Corsica is ook nog niet zo bijzonder lang Frans, eigenlijk.
0: Het is dat. En geografisch hoort dat toch eigenlijk meer bij Italië?
1: Ligt,
0: dus.
1: Ook bij, ligt het onder of boven Sardinië? Wat ligt er eigenlijk boven?
0: Ik denk Corsica.
1: Corsica
0: ik denk boven? Dat Corsica dichter bij Frankrijk ligt. In die zin is het wel logisch, maar...
1: Maar in elk geval, het heeft wel altijd zo een eigen identiteit gehad en ook een eigen taal dus, waar wij in een jaar of drie geleden, denk ik, een uitzending over hebben gehad. Dus kan je zien op ons YouTube-kanaal, dat hebben wij ook. En dat van de Elzas van vorige keer staat er ook op.
0: Ah ja.
1: Dus nu, in elk geval, het Franse parlement heeft dat dus begin deze week goedgekeurd, dat wat ze zeggen, autonomie binnen de republiek moeten kunnen krijgen. om een antwoord te bieden op de specifieke problemen in de eigenheid van het eiland. Wat dat dan exact moet betekenen, daar moet dan nog verder over onderhandeld worden in een komende wet. Daar komt dan waarschijnlijk een wet rond de Corsicaanse autonomie. En dat moet dan goedgekeurd worden door, wat is het, een 3/5 meerderheid in het Frans parlement? Dus de kans
0: meer dan de helft,
1: ja. De kans dat het er effectief doorkomt is eigenlijk betrekkelijk klein.
0: Ja, maar als het idee überhaupt tot op dat niveau geraakt is, is er toch wel een draagvlak voor?
1: Dat is dus vrij opmerkelijk, dat in dat heel centralistische Franse Jacobijnse staatssysteem, dat daar plots ineens in het parlement wel over gesproken wordt, over autonomie voor een van de regio's.
0: Ik zou bijna denken dat dat een verlieslatend element is, dat ze graag kwijt zijn. Maar dat zou inderdaad wel gevolgen hebben, want is dat ook niet, zijn ze op Corsica ook niet nogal pissig op buitenstaanders die daar woningen komen opkopen als tweede woning en dan de prijzen opdrijven en dat er dan huizen kapot gemaakt worden door inwoners en zo. En zij wilden toch al heel lang een wetgeving die dat beperkt of verbiedt of enfin, die daar een antwoord op biedt.
1: Ja, dat is daar ook al inderdaad jaren een probleem. Trouwens, niet alleen in Corsica. Je hebt ook,
0: Wales.
1: Ja, Wales heb je ook een enorm probleem daar.
0: Dacht ik dat je ging zeggen.
1: Maar het is effectief zo. Het probleem van die meer landelijke, iets armere regio's in veel landen is natuurlijk dat ideaal...
0: Rustig.
1: Voor de rijkere gepensioneerden uit Londen of Parijs is dat zo, de buiten, komen gaan een huis kopen op de buiten, in de zomer rustig.
0: Of hoeft er niet voor gepensioneerd te zijn, maar gewoon als tweede ding.
1: Meestal is dat dan, met het achterhoofd later, als ik gepensioneerd ben, dan heb ik ineens een mooi huis ergens... In een groene buurt.
0: En zonder ziekenhuis in de buurt. Ik dacht het niet.
1: Ja, als je een auto hebt, dan is dat hartstikke...
0: Als je een hartaanval hebt gehad, heb je naar weinig aan een auto. Enfin, wat. Goed, dat is een andere discussie.
1: Goed. Maar in elk geval, dat is inderdaad een probleem. En ja, dat is ook een probleem voor de taal dan bijvoorbeeld. In Corsica, ik ken de situatie in Wales wel goed, van die valleidorpen die op korte tijd eigenlijk... volledig opgekocht worden, waar misschien gelijk 100 man woont en ineens komen daar 300.000 bij voor allerlei rijke Engelsmannen die dan een buitenverblijf of een tweede huis kopen of gewoon plannen van te emigreren.
0: Ja.
1: En dan is een dorp van 100 welsprekende ineens een dorp van 300 Engelstaligen geworden.
0: Dat is zo'n beetje als een buslading Nederlanders die in uw stamcafé binnenkomen.
1: En het probleem, het is dan niet dat er gewoon maar 300 Engelstaligen bijkomen in dat dorp. Dat is dan één ding. Oké, dan kunnen die 100 welstaligen dan nog altijd wel gewoon blijven, in principe. Ja. Maar het probleem is dat ook al die huizen, die prijzen omhoog gaan en die kunnen dat dan niet meer betalen. Dan moeten die armere welstaligen verhuizen. En in Corsica heb je datzelfde verhaal. Zo.
0: Gentrificatie.
1: Gentrificatie, maar met dit heb je dan ook eigenlijk nog indirect een linkicide bij. Dat hele gemeenschappen worden, die taalgemeenschappen worden op die manier compleet kapot gemaakt door vastgoedspeculatie eigenlijk.
0: En mag ik eens raden, jij hebt iets Corsicaans klaarstaan.
1: Inderdaad. Uiteraard.
0: Daar hadden we nog wel inspiratie over, hè, want...
1: Maar goed, allee, dat moet uiteindelijk nog goedgekeurd worden door de Senaat.
0: Die idee van de timing?
1: Nee, dat weet ik niet. Politiek is meestal traag, hè.
0: En die stemming over de Elzas, heb je daar nog iets van gehoord?
1: Nee, maar ik denk dat het initiatief dan bij de Elzas zelf ligt.
0: Aha.
1: Ik weet niet welke instantie of welke bestuursbevoegdheid dat die dan hebben, dat ze kunnen zeggen, wij willen nu een eigen regio vormen. Ze hoeven dat ook niet per se te doen. Als zij beslissen, we doen dat niet, dan...
0: Er zal campagne rondgevoerd worden.
1: Dat zie ik toch wel inderdaad gebeuren. Zeker op Corsica gaat dat wel een hot, want bij elke verkiezing is dat daar opnieuw...
0: spel.
1: Zeker een groot thema op Corsica. De rest van Frankrijk terug zie je daar niet veel van aan natuurlijk, maar op Corsica zelf leeft natuurlijk. Dus dat zie ik nog wel... In Corsica zie ik dat nog wel gebeuren. Elzas, dat weet ik eigenlijk zo niet. Of je daar echt zo... Of dat die mensen daar echt daarmee bezig gaan zijn. Dat is misschien nog meer een verfranst gebied dan Corsica, denk ik.
0: Ik bedoel, als er over gestemd moet worden, dan zijn er toch partijen die zeggen ja en partijen die zeggen nee en die iedereen willen overtuigen. Dus
1: ja,
0: een Elzas-xit dan.
1: Ja, het gaat voor alle duidelijkheid niet over onafhankelijkheid.
0: Ik zie nog niet direct
1: een Republiek Elzas komen.
0: Misschien samen met Corsica.
1: De Corselzaanse Republiek of zoiets. Corsica zou misschien nog wel kunnen, want daar is die autonomiebeweging veel sterker en ook veel radicaler. Maar ja, dat is zo'n beetje het Schotse verhaal. Dan ze hebben eigenlijk niet echt de politieke middelen om het af te dwingen van Parijs. Als Parijs zegt nee, dan is het nee. Een beetje zoals Madrid destijds met Catalonië heeft gedaan ook.
0: Mm-hmm.
1: Maar het gaat wel een thema worden. Mm-hmm. En dan gaat de taal daar zeker ook wel nog een rol bij spelen. Want een van die dingen van de eigenheid van Corsica is natuurlijk die taal.
0: Corso.
1: Het Corso, inderdaad. Dus wie daar meer over wil weten, verwijzen naar ons YouTube-kanaal in 2023 of 2024. Ik weet het niet meer. Ik dacht dat ik het genoteerd had.
0: Het was een zoomeke, dat weet ik. Want we hebben het... niet?
1: Met een zekere Sébastien Quenot van de Université de Corsica.
0: Ja.
1: Die Corsica. Voilà. Maar goed, ik heb
0: muziek.
1: Een muziekje mee van Epo.

0: Zo, ik hoorde, jij hebt het niet gehoord, maar volgens mij hoorde ik ergens Babylonia. Babylonia. Dus ik vermoed dat dat een liedje is van de man die we hebben geïnterviewd hebben over dat interview met ons.
1: Wie weet.
0: Of jij weet waar het over gaat, want jij verstaat dat natuurlijk weer. Nee.
1: Als ik de tekst zie, dan kan ik dat wel min of meer ontcijferen. Maar ik heb niet echt opgezocht. Dus ik heb gewoon gekozen omdat het leuk klonk.
0: Het is natuurlijk romaans, hè, dus dat heeft wel...
1: Ja, ik hoor dat inderdaad wel een heel romaanse... Romeinse invloed. Of alleszins redelijk Italiaans eigenlijk. Klinkt zoveel wat meer Italiaans dan Frans, vind ik. Nee?
0: Ja, oké. Okay. Ik wil even naar de 19e eeuw.
1: Amai. Met de tijdmachine van professor Barbas.
0: Zoiets. Een filoloog die gestorven is in 1900. Dus geboren in 1823, Max Müller. Was een orientalist. Zo, dat was de tijd dat het allemaal begon. Zo, hè. Die heeft,
1: hoe heet hij?
0: Max Müller. Een van de mensen die heel veel heeft gedaan rond... studie van het Indisch, voor ons dan, want in India waren er al lange studies van het Indisch. En die heeft zo'n paar van die belangrijke religieuze boeken ook vertaald.
1: Die naam die zegt mij inderdaad iets. Heeft hij zo misschien iets uit Sanskriet vertaald of zo?
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja. En die heeft zich op een moment geamuseerd, want in die tijd, of al eerder, waren er nogal wat theorieën over het ontstaan van taal. En dat liep op het moment zelfs zo uit de hand dat er in 1966 een officieel verbod is geweest van de centrale, de Société Linguistique in Parijs, om nog werken te publiceren rond dat onderwerp. Ja, dat heeft 100 jaar niet meer gemogen, omdat daar zo'n onnozele dingen uitkwamen. En dat daar zo erg werd gespeculeerd. En je hebt daar natuurlijk nooit enig bewijs voor. En mensen werden daar dan heel kwaad over. En dat snapte toch wel en dit en dat. En die hadden zoiets van, wat een tijdverspilling. In hemelsnaam, stop ermee. Dus er is effectief een van de absurdste wetenschappelijke verboden die er ooit zijn geweest. Hier gaan we het nou eens niet meer over hebben. Voilà. En hij heeft op het moment een satirisch werk geschreven waarin hij een aantal van die theorieën opleiste, maar hij had die dan allemaal grappige namen gegeven. Je hebt de Boho-theorie en je hebt de Ding-Dong-theorie en de Poehoe-theorie en de Jehe-Ho-theorie en de La-La-La-theorie. Ik zal ze even overlopen. De Bow-Wow-theorie. Het was een Duitser, maar hij heeft een groot deel van zijn leven in Engeland gewoond en gewerkt. Dus op den duur was het eigenlijk een verengelste mens. Dus vandaar, Boho is wat daar, een hond zegt in het Engels. Ja? En de Boho-theorie gaat ervan uit dat woorden een klankimitatie zijn van hetgeen dat ze beschrijven. Hè?
1: Ja, want als je zegt kast, dat is duidelijk een imitatie van
0: inderdaad.
1: De klank die een kast maakt.
0: Oké, maar dat taal zo begonnen is, let op, hè. Het gaat over hoe is taal begonnen.
1: De meest primitieve versie, meest primitieve zin. Ja.
0: Ja, en dan vind ik het een beetje raar. En dan zegt hij van, ja, maar dat kan niet, hè, want in het Engels zeggen ze boho, maar in andere talen zeggen ze iets anders. Ja, et alors. Ik bedoel, dat hoeft toch niet te ontkrachten dat taal zo begonnen is. Het is toch niet...
1: Misschien blaffen die beesten ook anders als ze op andere plaatsen zijn.
0: Ja, kijk, de eerste die daar iets in hoort en dat imiteert en de andere die dan die persoon weer imiteren, die zet een standaard natuurlijk. Maar ik vond dat een heel raar argument om die theorie te ontkrachten.
1: Dan wil ik wel eens de discussie tussen zo de eerste linguisten van de mensheid horen. Zo, die zegt bow-wow. Nee, die zegt woef-woef. En dan heb je daar een discussie over. Wat zegt dat beest nu eigenlijk?
0: Ik doe dat soms in de klas. Dan doe ik een toertje van, wat zegt bij jullie een haan? En dan, dat is heel grappig, want de ene is bij dat cocorico en dan kukeleku. En dan, kukeleku, haha. Dus in ieder geval, dat is maar een heel klein procent van de woorden natuurlijk. Inderdaad, sommige woorden zijn een klankimitatie. Hè? Vooral vogels bijvoorbeeld. Hè? Een koekoek, die zegt dan zogezegd koekoek. En een hoe zegt hoe. Enfin, Dat soort woorden bestaan wel, maar dat is maar een heel klein percentage van de woorden die er bestaan. En dan hebben we de ding-dong-theorie, hoe dat dan bij die ding-dong kwam, dat weet ik niet. Maar dat gaat over geluidssymboliek en dat betekent dat er mensen zijn die ervan uitgaan dat er een soort dieper, tot dusver onanalyseerbaar verband bestaat tussen de klank van dingen en die dingen zelf. En er zijn zo experimenten geweest, dat ze bijvoorbeeld, dat is een klassiek experiment, ze hebben aan een hele hoop mensen twee tekeningen laten zien. Eén van een rond, zacht ding en één van een puntig, hoekig ding. En dan vroegen ze aan die mensen, wat is de boeba en wat is de kiki? En bijna iedereen vond dat het ronde, zachte ding de boeba was en dat de kiki het scherpe ding was. Voilà, ja. Maar wat dat dan verder wil zeggen... Enfin, dus dat gaat... Dat gaat over dat soort zaken.
1: De P is een stemhebbende, een zachte, en de K is een harde.
0: Ah ja, ja, stemhebbend, vibratie, ja, kan meer met zacht worden, ja. Inderdaad.
1: Ja? Dat is een hypothese.
0: Voilà, een volgende een onderschrijving van de ding-dong-theorie. En dan hebben we de poe-poe-theorie en... dat gaat ervan uit dat taal is begonnen met spontane vocale dingen. Ja, dat de apen ook doen. Hè, van, hè, je schrikt of je bent heel boos of heel blij. Hè, meestal zijn dat emotionele dingen. Of je brult. Hè. En dat soort au, o, u, hè, dat soort dingen zouden de eerste taal geweest zijn. En dan zegt die Muller weer van ja, maar dat is ook anders op andere plaatsen in de wereld. En dan heb ik weer zoiets van, hé, alors. Dan kan het toch nog wel het begin van taal zijn. Dit is toch geen pleidooi voor een universele taal? Het is gewoon, zij zeggen gewoon, mensen zijn de eerste taal die er was, waren klanken die emoties uit... uitdrukte. En dan hebben we de yo-hey-ho-theorie. De yo-hey-ho-theorie gaat ervan uit dat taal is begonnen omdat mensen samenwerkten. Dat is een grote factor geweest natuurlijk in de evolutie van onze diersoort, dat wij samenwerken. En het collectief ritmisch samenwerken zou gepaard zijn gegaan met geluiden. Hey, ja. Hey, ja, dat je... de Noren die in het stadion de roeibeweging allemaal nadoen. Hè, dat soort flauwekul.
1: Dus, dat en is zo het, ontstaan ook zeemansliederen dan.
0: Hey, ja, ja.
1: Ho, hief, ja. Ho.
0: Of hey, ho, span de wagen aan. Hè, dat is ook hey, ho. Ja. En dan de lala. Die gaat ervan uit dat eigenlijk muziek... Dat zang bestond voor spraak. En dat zang begonnen is met emotionele uitingen, waaronder de paringszang. En dat is een theorie van Darwin trouwens. Die had zoiets van taal is begonnen met dat mensen... dat is wel doelbewust communiceren dat mensen dat doen. Als je ouw roept omdat er een steen op je teen valt, dan zijn de... Die zegt gewoon, dat is gewoon...
1: Een reactie. Ja.
0: Voilà.
1: Ja.
0: Dat is niet specifiek, ook als er niemand bij is, doe je dat, zal ik maar zeggen. Terwijl die emotionele gezangen, dat wel echt doelbewuste communicatie was. Voilà, en tegenwoordig denken ze van, het is waarschijnlijk een mix geweest van gebaren, stem, mimiek, sociale samenwerking en dan het feit dat ons brein zich ontwikkelde. In onze fysiek, hè, waar ik dat boek nog altijd over moet lezen. Ja.
1: Ah ja.
0: En tegenwoordig zijn er dus weer wel theorieën over en dergelijke.
1: Mm-hmm. Maar dat was dus ooit verboden om daarover te theoriseren?
0: Te publiceren, wetenschappelijk te publiceren. Ja.
1: Maar verboden? Als je nu beslist van ik ga een boek uitbrengen daarover, welke instantie komt dan aan je deur kloppen? Om te
0: dan raakt het ergens gepubliceerd of zo, in elkaar. Hè?
1: Zij waren een beetje de gatekeepers van de.
0: Ja, maar dan in het Frans natuurlijk. Wereld. Want het was een Franse instelling. Ah, ja, okay. Dus het zullen geen gatekeepers geweest zijn.
1: Hoe noem je dat dan in Frans?
0: Gardien? Gardien.
1: Oké. Dus nu maakt dat gelukkig wel.
0: Nu maakt dat gelukkig wel. Jij popelt, ik hoor het. Ja, ik heb ook wel eens mensen, moeder, dat is altijd met een M, want dat is aan de borst, het kind dat aan de borst. Maar dat is niet waar, dat is niet altijd met een M. Voilà, oké, er zijn talen waarin dat met een K of met een P begint, dus dat is, goed, een beetje naïef, zwart.
1: Ja, men heeft soms wel een neiging om één taalfamilie dan zo te veralgemenen daar.
0: Ja, ja, en dan zeggen mensen, ja, dat is in het Frans en in het Engels en in... Ja, dat is allemaal dezelfde taal natuurlijk, wij weten dat, hè. Mm-hmm. Dat is allemaal dezelfde familie.
1: Ja, oké. Een muziekje of?
0: Ja, tot dusver deze lezing.
1: Ik heb iets meegebracht van een taal waar we het eigenlijk nog, voor zover ik weet, nog nooit over hebben gehad.
0: Kijk eens aan.
1: Moet ik eens even terug opzoeken. Hè. Wat was het? Hoe heette ze nu weer? Het Chakassis, of Gakassis, denk ik dat het heet, van de Chakassen. Dat is een Turks volk ergens in het zuiden van Siberië. Nog 40.000 sprekers van of zo. En misschien dat je die band van The Who kent, die Mongoolse metal rock volk toestand. Die zijn zo een aantal jaar geleden echt zo ineens een hype geworden.
0: Ah, ja.
1: Ik denk op Graspop of zo, denk ik wel, is gekomen.
0: Ik heb daar via Sphinx ook wel eens van gehoord, denk ik.
1: Ah ja, ja, ik zie die daar ook nog wel terechtkomen. Dus je hebt zo die tribal scène die zo, ook in Scandinavië en zo heb je daar veel van. En blijkbaar heb je dat ook bij die Gakassen of Gakassiers of hoe dat ze ook heten zo. Mm-hmm. Die ook zo dat genre van muziek zijn beginnen spelen. En dat is blijkbaar, dat raakt blijkbaar tot in Europa.
0: En wel, dat is misschien nog iets voor een special die taal en die cultuur.
1: Ja, als we daar... Er zijn wel maar 40.000 sprekers van, dus daar iemand van uitnodigen, dat is...
0: In de studio. Ja, en dat is ook ver, hè? Dus misschien is dat qua tijdsoverspanning... Enfin, het is natuurlijk geen Australië. Nee. En of dat we kunnen zoomen, want dat ligt nu in Rusland zeker.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, Zuid-Siberië, Siberië is dat volledig Rusland, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ik denk het.
1: Het is een Turkse taal, dus van die familie. Maar dan daar zo ergens...
0: Maar die zijn toch ook ver verspreid, hè?
1: Ja, ja, ja. Je hebt zo zelfs de Oeigoeren daar in China en zo. Dus dat gaat heel ver. Er zijn trouwens ook van die theorieën dat het Turks, het Koreaans en Japans allemaal nog één grote... Hoe heet dat dan? De Altais of zoiets?
0: Ja.
1: Altais Japanees of zo. Een idee van...
0: iets overkoepelends.
1: Een soort van... grote overkoepelende taalfamilie, een beetje zoals de taalfamilie, een beetje zoals Indo-Europees dan. Waar dat je niet dan samen. Wat dan de argumenten daarvoor zijn.

0: Ja, we zitten ons hier af te vragen waarom dat we eigenlijk niet in de provinciestraat zitten.
1: Ja, inderdaad. Waar het waarschijnlijk redelijk cool is. Want daar moeten wij zelfs naartoe overschakelen. Wat is er daar te doen?
0: Het is een lang verhaal. Pinkwave verzorgt 2 rechtstreekse live-uitzendingen. Dus het eerste stuk was tussen 1 en 2. Het tweede stuk is van 4 tot 6. Vanop Beast of Lieve. Het is allemaal Engels. Wat heb ik daar een hekel aan? Beast of Life. Onderdeel van een tentoonstelling van het Antwerpse Queer Kunstenfestival in de Kunsthal Extra City. Dus dat is de kerk, vroeger was dat een kerk, hè, dat is ontwijd. Dus dat is ontheven van de blub, daar is een speciale term voor.
1: Toch ook al.
0: Dus dat is geen kerk meer, dat is een kerkgebouw. En dat is in de Provinciestraat. En Anthony heeft zo in de Radio Centraal medewerkersgroep een paar jaloersmakende foto's gezet van, je hoeft maar een foto te zien van die kerk binnen en je voelt de koelte al zo. Hè? Mm-hmm. En er is ook een behoorlijk

0: een mooie tuin aan en het is daar blijkbaar fantastisch gezellig. Dus als het thuis te warm is en u wilt eventjes verkoelen en tegelijk interessante leuke dingen meemaken, dan allen naar de Provinciestraat 112. Maar eigenlijk inderdaad, want wij dachten van, waarom hebben wij dan ook niet van daaruit uitgezonden? Ja, omdat wij, misschien omdat we niet in thema zitten, maar we hadden iets in thema kunnen doen. Enfin, goed. Vijgen na Pasen.
1: Nu zitten wij hier half te smelten. Zo in
0: voilà, dat is helemaal niet erg. Goed. Ja, ik had nog iets.
1: Yeah,
0: we hebben nog een paar minuutjes. Ik had een interessant artikel, van, een door mij interessant gevonden artikel gevonden over de taal, hoe dat taal wordt ingezet om mensen in het zak te zetten. Daar komt het eigenlijk op neer. Het was het verhaal van Enron Energy. Dat was een van de grootste energiespelers in Ussië. En met een zetel in Texas. En die hebben systematisch fraude gepleegd en bijvoorbeeld ook kunstmatige tekorten gecreëerd, waardoor ze de prijs konden opjagen. Maar die slaagden, ja toch, of sloegen er wel in om het vertrouwen van de overheid en hun klanten en hun zakelijke partners te behouden. En dan hebben ze, er is een linguistische studie geweest, ze hebben zo 500 telefoongesprekken geanalyseerd. En op basis daarvan hebben ze zo geanalyseerd wat. Zij hadden effectief een vertrouwenshandleiding. Hè? Hoe winnen mensen hun vertrouwen? En er waren vier pijlers. Ten eerste een wijgevoel, een ideologisch wijgevoel creëren. Hè? Door het gebruiken van, eigenlijk toogpraat. En dat is precies wat je nu ook bij Trump ziet. Hè? Dat geeft zo een jongens onder mekaar sfeer. Jongens, voor alle duidelijkheid. Dat is zo wat vloeken en die zijn zot. Hè? Degene wie niet voor ons is, is tegen ons. Dus die zijn keidom en dit en dat. En door successen ook heel sterk in de verf te zetten binnen de cultuur, binnen het bedrijf, als er iets goed gebeurd was, uitbundig. Waardoor zo'n morele bezwaren zo'n beetje overroepen werden. En dan was er het inzetten op. Dus dat is met identificatie kunnen mensen hun vertrouwen winnen. Wij zijn hetzelfde. En we zijn vertrouwelijk en familiair met elkaar. En dan hadden de competentie gebaseerd vertrouwen, dus altijd jargon gebruiken en suggereren dat je eigenlijk meer weet dan de rest en zo. En het gemeenschappelijk belang ook tussen de klant of de partner en jou. Ik weet hoe dat we er allebei beter van worden, dat soort. En dan op strategische punten zakenrelaties in vertrouwen nemen, hè, over kleine dingetjes waar ze niet zo nauw meegenomen werden en dan hoe langer hoe meer, zodat dat op den duur eigenlijk, dan zijn die betrokken partijen, als dat ooit uitlekt, dan zijn ze eigenlijk medeschuldig. En totdat op den duur zo die foute dingen zo wat genormaliseerd werden, hè, je moet zien tot hoever dat geleid heeft, je moet er zien wat er gebeurt in dat land nu. Wat daar genormaliseerd is. Het is waanzinnig. En dan, als mensen dan toch wantrouwig zijn of zoiets hebben van wat gebeurt hier, eerst via taal proberen. Hè. Jammer, ik ben eerlijk en eerlijk gezegd en echt waar. En I'll be honest with you. Hè. En als ze daar niet op aanslaan, defensief worden. Alles ontkennen of de schuld op iemand anders sturen. Of we moesten wel. En dan, wat dat ze reframing noemen, hè? Dus niet de feiten ontkennen, maar wel die als onbelangrijk of normaal gaan presenteren. Voilà. En dan wordt de discussie, gaat niet meer over moraal, maar over de technische specificiteit van bepaalde termen en zo. Enfin, ik vond dat wel verbazend, omdat dat inderdaad zo'n beetje is hoe dat de leidinggevende klasse in dat land zich momenteel gedraagt.
1: Ja,
0: en het is onwaarschijnlijk hoeveel mensen dat daarmee weglopen. Hè?
1: Ik moest daar net, omdat je dat zei, van een van die dingen is dat je zo talk praat en dan zegt ze van de anderen zijn allemaal dommerikken en zo. Dat is toch een tijdje geleden, een paar weken geleden toch, dat Trump daar op een gegeven moment daar zo bezig was over de Democrats en dat hij dan zei van dumb, van D-U-M-B. En dat op een gegeven moment zegt dat daar heel Zo tussendoor, zo van ja, de meeste mensen weten niet dat er ook een B staat in dumb. En dan dacht ik, is dat u tegen uw eigen kiezers dat je zegt dat die mensen te dom zijn om te weten dat er een B in dumb staat? Dus dat was zo'n rare opmerking die je eigenlijk op meerdere manieren kunt interpreteren. Zo.
2: Ja, ja,
1: ik dacht bij mezelf, ja, als jij dan niet wist dat er een B in staat, dat kan ik nu wel perfect begrijpen.
0: Ja.
1: Dat jij dat niet wist. Oké.
0: Okay. We moeten gaan overschakelen, hè?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Normaal kun jij hen ook horen nu, hè? Zet de nachtmachine dan maar open. Horen we daar al iets?
1: Ik heb nu de nachtmachine opgezet.
0: En? Wat hoorde?
1: Nog niks.
0: Nog niks, maar ik neem aan dat de Anthony klaar zit. En we zijn hier aan het... We hebben nog 40 minuten. Ah, volgende keer gaan we het over Albanese hebben.
1: Ah, ja.
0: Naar aanleiding van de grote protesten in dat land. Ik heb kunnen bellen met een vertegenwoordigster... Van,
1: de testen zijn er al door aan het komen.
0: Dat is goed. Okay, ik heb kunnen bellen met een vertegenwoordigster van die gigantische milieuorganisatie die de boel daar in gang heeft gezet. En we dachten van, ja, dan gaan we ineens ook eens iets over het Albanees doen. Dus we hebben al iemand en misschien nog een tweede persoon voor over 2 weken over het Albanees. Oké, okay, goed.
1: Wij gaan dan overschakelen naar de provinciestraat.
0: Naar de kerk.
1: Goed, dit was Babylonië. Tot binnenkort.
0: De 11e juli.
2: Voilà, voilà. U bent opnieuw bij ons. En u bent opnieuw bij ons voor het tweede blok van Pinkway. We gaan er zo meteen aan beginnen. We beginnen natuurlijk met een nieuwe Peace Train.

0: Voilà, voilà. Er was een Peace Train weer. Ondertussen zitten wij natuurlijk nog altijd in de fantastische kloostertuin van Extra City, de provinciestraat. Maar jij gaat ook nog altijd naast me?
1: Ja, zeg maar Anthony, uw vraag.
0: Wat vond er zelf van? Ik vond het alvast geweldig, wou ik zeggen. Ik heb effectief echte eenhoorns hier gezien in de tuin. En het was fantastisch. De sfeer is geweldig. De meest legendarische karaoke dat hier aan de hand is.
1: Wij deliveren, vriend. Wij deliveren. Ja, dat is als wij zeggen eenhoorns, dan komen die eenhoorns. En ik kan eigenlijk ondertussen vredig sterven. Ik heb met Gregory Frateur toverdrank gezongen. Ik kan gewoon vredig sterven. Dus okay,
0: een van mijn favoriete Nederlandstalige nummers trouwens, zonder twijfel.
1: Ja, op repeat.
0: Geweldig, ja, het is in sommige periodes, ja, zo marcheert dat.
1: Gregory Frateur heeft zijn toverdrank aan mij aangeboden, echt. Wauw.
0: Zo zie je maar. Dus ook voor alle, iedereen hier in de tuin, als je eens even wilt aansluiten en even vertellen wat je hiervan vindt en dat je dit beleeft, dan kan dat allemaal. Dan zijn jullie allemaal welkom. Wij zijn hier nog tot 6 uur. Als jullie per se nog willen karaoke ertussen, moet je dat gewoon even op voorhand laten weten, dan regelen we dat ook nog. Voilà, zo zie je maar.
1: Okay, dus, jij gaat ze bieden, iemand gaat ze bieden.

0: Voilà, voilà. Ondertussen zijn wij terug geïnstalleerd in de Kloostertuin van Extra City. En ik heb een nieuwe gast hier voor de microfoon. Voilà, welkom aan de microfoon van Radio Centraal. Stel die even voor, want ja, de luisteraars kunnen jullie natuurlijk niet zien.
1: Dankjewel. Ik ben Jill Bertels of Billy Q. En ik ben vrijwilliger bij het Queer Arts Festival en ik toon ook werk hier in de expo.
0: Ja, en wat vonden we van de dag al? We zullen daarmee beginnen.
1: Supergezellig. Ja, heel leuk. Ja. Dag gewoon, want het is hier heel fijn tussen het groen en hele leuke karaoke al gehoord. Heel leuke sfeer.
0: Ja. Ik dacht daar net hetzelfde over. En uw werk, anders moet je daar eens over vertellen.
1: Ik werk oorspronkelijk veel met video en fotografie. En dit is de eerste keer dat ik mijn keramisch werk toon. Ja, ik was heel blij dat ik dat voor de eerste keer zo eens allemaal samen kon tonen aan andere mensen. Ja. En dat zelf ook nog eens zien, allemaal samen in één ruimte. Ja.
0: En het is een hele speciale ruimte ook, hè? Dat is er toch ook wel een deel van, vind ik, als je het zo ziet nu.
1: Ja, deze is gewoon een heel interessant gebouw. Dus mijn werk hangt niet in de kapel, maar erbuiten, in de gang. Ja. Maar het is heel tof dat het zo uit de kapel uitkomt. Het werk tot in de toiletten is er werk te zien en te horen. Ja.
0: Is dat gelinkt aan queer zijn? Of hoe zal ik het zeggen? Dat is toch een beetje het thema tenslotte van ons mini-festival hier vandaag?
1: Het werk zelf niet. Ik denk dat mijn werk eigenlijk bijna altijd, alleen niet bewust, maar bijna altijd wel feministisch is. En voor mij hoort dat ook bij queer zijn.
0: Ja, en ja. Is dat dan omdat dat iets is dat eruit moet? Of iets dat je vindt dat is echt belangrijk dat daar iemand mee bezig is? Hoe zie je dat?
1: Nee, dat is nooit dat ik op voorhand denk van laat ik eens iets feministisch maken.
0: Oké.
1: Okay. maar ik vertrek vanuit thema's uit de kunstgeschiedenis. Heel vaak zijn dat verhalen van vrouwelijke heldinnen, vrouwelijke godinnen, mythes. Heel vaak die figuren. En ja, thema's als reclaiming the body en zo zijn dingen ook die heel vaak terugkomen in mijn werk. En ja, dat komt er vanzelf altijd wel naar boven of zo. Ja,
0: ja, en vrouwen zijn ook altijd wel weggewist geweest uit de geschiedenis en de kunstgeschiedenis sowieso, denk ik. Dus is misschien een methode om dat toch te keren, ik zal het zo zeggen.
1: Ja, en soms ook om verhalen te brengen. Ik heb vroeger ook een werk gemaakt rond Kathleen van der Stichelen, iemand die verbrand is als heks bijvoorbeeld. En dat is dan ook een manier om haar verhaal te vertellen. Ja.
0: Wat zijn zo de meest inspirerende figuren voor u?
1: Goh, heel afwisselend, denk ik. Nu in mijn werk zijn er veel referenties naar Medusa. Dat is een figuur die vaak terugkomt. De slang is iets dat veel terugkomt, dat gelinkt is aan Eva. En voor mij het schenken van het geweten aan de wereld. Er is een andere visie op dat zondeverhaal.
0: Ja.
1: Dat zijn zo wat figuren die vaak terugkomen, denk ik.
0: Ja, en Medusa, waarom dan?
1: Ik hou van figuren die doorheen de kunstgeschiedenis op verschillende manieren zijn begrepen en zijn veranderd van daar een soort transformatie in door. Maar ik heb ook een heel werk gemaakt rond Judith en wat zij in de kunstgeschiedenis, wat ze daar allemaal hebben geprojecteerd, is waanzinnig. En bij Medusa is dat gelijkaardig. In de oudste verhalen is dat een monster. Dus de oudste afbeeldingen hebben ook die uitgestoken tong, slagtanden zelfs. Uiteraard de slangenhaar, de ogen. Dus die elementen komen terug in mijn keramisch werk. Daarna werd dan een soort mooie vrouw met slangenhaar. En hij is dus dat symbool voor losbandigheid, dat monsterlijke, maar is ook een slachtoffer. Want er is dan die bij Ovidius ook een verhaal dat het eigenlijk een verkrachting in de tempel van Athene. Allee, verkrachting of geen verkrachting, dat is ook de verschillende lezingen van dat verhaal. Het is ook een soort slachtoffer, maar door de feministische bewegingen in de kunstgeschiedenis recent is zij dan weer helemaal als feministisch icoon eigenlijk geclaimd. En ik wil eigenlijk al die elementen ook graag samenbrengen. Ik hou er niet zo van dan te zeggen, oké, dat is nu de lezing van nu, maar al die lezingen samenbrengen net die rijkdom van die figuur.
0: Ja. En probeer je het dan te extrapoleren naar deze tijd, of zie je dat eerder als een soort van beeld op de verandering en de transformatie?
1: Het is altijd ook gelinkt aan nu, denk ik.
0: Ja.
1: Daarmee denk ik ook dat mijn werk op een bepaalde manier ook altijd wel politiek is.
0: Ja.
1: Zonder dat te willen zijn, maar dat is het gewoon, omdat het ook nog altijd politiek is om als vrouw je stem op te eisen en zeker als je ook wereldwijd zie, gewoon je plaats in de straat al op sommige plekken van de wereld. Sorry, ik doe even mijn vraag uit.
0: Vandaag is er, wordt er dan ruimte voor gemaakt. Het is hier een fantastische ruimte, het is hier geweldig. Is daar in het algemeen genoeg ruimte voor in de samenleving, voor dat soort uitingen en kunst en theorieën over het feminisme vroeger en vandaag?
1: Oh, ik denk dat er heel veel aanwezig is en ruimte krijgt. Niet, misschien niet overal, maar dat het ook veel, alleen, het begint gewoon ruimte in te nemen. En ik denk dat ook veel minder toestemming vragen.
0: Ja, zitten we een beetje...
1: Hetzelfde met queerness, hè?
0: Ja, zitten we een beetje op een keerpunt waarbij na veel vooruitgang dat het lijkt te stagneren en terug achteruit te gaan? Of hoe zie je dat zelf?
1: Dat is wel een heel moeilijke vraag.
0: Ja.
1: Ik ben niet de grootste optimist, dus ik vind het angstaanjagend wat er nu allemaal gebeurt. Aan de andere kant zie ik ook heel veel kracht in de queergemeenschap bijvoorbeeld. En ja, ook wel een heel andere visie op onszelf dan 100 jaar terug. Dus dat, daar komt ook een andere kracht bij kijken, denk ik. Ja,
0: ja. Antonio Gramsci zei erover, die werd gearresteerd onder een tijd van Mussolini. Die zei erover, in dit soort tijden is het belangrijk om misschien wel pessimistisch te zijn vanuit de reden, maar optimistisch vanuit het hart. En dan zo uw weg toch te vinden.
1: Ja.
0: De wereld kan eraan niet goed aan toe zijn, maar we zullen toch altijd verder moeten. Zoiets.
1: Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Voilà, wat denk je dat de belangrijkste boodschap is van vandaag? Of dat je misschien wou brengen? Of is er nog een boodschap voor onze luisteraars? Ik kan het ook zo vragen.
1: Dat weet ik niet. Maar ik denk dat de boodschap van mijn werk nu, dat gaat ook vooral over de kracht van vrouwen. Dus vooral ook over die stem, dat gezien worden, dat opeisen ook. En ruimte innemen. Ja. En dat doen we als Queer Arts Festival, ook met al die queer stemmen.
0: Ja, dat is heel duidelijk. Ja, ik ben heel blij dat ik hier was. Het was geweldig tot nu toe. Hoor.
1: Ja, vind ik ook.
0: Voilà, ik draai een plaatje.
1: Ik heb het gevoel hier dat jullie niet meeluisteren, maar dat is...

0: Ondertussen maken wij alles klaar voor onze volgende gasten hier vanuit de Kloostertuin van Extra City.
1: Coming from a different hemisphere.
0: Wel, wij. Tot zo.

0: Ondertussen zijn we tussen de karaoke door. Gaan we zien wat we hier kunnen doen. Ik vermoed dat dat snel zal stoppen, dat nummer. We zullen zien. Voorlopig nog niet. Ik hou u toch nog even aan de microfoon. Jij hebt hier de straks een spoken word performance gedaan. Het was geweldig. Heel fascinerend. Hoe vond je het zelf?
1: Ja, ik vond het heel fijn. Het waren 3 redelijk nieuwe teksten. Dat maakt het zo wat spannender, maar ook veel fijner op een manier om die dan juist te brengen voor een publiek. Dus ja, dat is altijd fijn om eens iets nieuws uit te testen, te zien hoe het gaat. En ook zelf de voeling ermee te krijgen, want ik heb het gevoel dat alles wat ik schrijf is ook wel echt gemaakt om te performen, vind ik zelf. Dus dat maakt het dan wel vollediger om dat dan ook effectief is op een podium te doen.
0: Ja, hoe belangrijk is dat er mensen voor samenkomen en dat dat in groep is en dat dat op een manier gelijk als dit kan gebeuren?
1: Goh, ik vind de reacties wel altijd... Ik kijk daar wel een beetje op. Soms zoek ik daar ook wel naar. En dan wil je natuurlijk niet te veel... Ja, ze zeggen zo vaak iets in theater van ja, je mag niet op de lach spelen. Maar ik vind het wel fijn om te onderzoeken hoe dat een publiek erop reageert. En dan ja, reageer ik natuurlijk ook terug, waardoor dat ik mijn teksten wel graag als een soort dialoog zie bijna. Ook al sta ik daar alleen op dat podium, vind ik het wel belangrijk dat er altijd interactie is.
0: Ja, ik vind dat het toch ook echt tot leven komt op zo'n moment. Dat het, alsof dat de geest er wordt ingeblazen,
1: ja,
0: als het ware.
1: Ja, ik ga daar echt wel mee akkoord. Ik vind dat ook, ik snap dat soms niet zo goed, dat, ja, alle respect, en dat heeft even hard zijn kracht. Maar ik zelf zie mezelf echt niet als een schrijver die gewoon op papier of zo kan blijven. Ik vind dat echt essentieel dat dat gehoord wordt, dat dat verspreid wordt, dat iedereen zijn eigen interpretatie opnieuw kan aangeven. Dat vind ik juist ook echt de kracht van dat woord, is het feit dat dat altijd in dialoog is.
0: Voilà, ik vond dat ook, en ik denk dat het publiek hier daar net hetzelfde over dacht. Dus ik wil u heel hard bedanken, Farah, om hier bij ons te zijn. En maak er nog een feest van hier.
1: Zeker, gaan we doen.
0: Voilà, merci, hè.

Sonne, Wasser, Wind, Atom. Ja.

0: En zo hebben wij nog iemand voor onze micro gekregen hier in de geweldige Kloostertuin van XR City van de Provinciestraat voor het mini-festival Beast of Life. Voilà, Gregory Frateur heb ik hier naast mij. Welkom. Wat vind je er zelf van? Wat denkt er van vandaag?
1: Ja, sowieso een hele leuke dag natuurlijk. Het is hier een ontzettend coole tuin in de zin van... Ja. Cool letterlijk in de zin van de bomen staan hier. We kunnen in de schaduw zitten. En binnen in de kerk en in de kapel is het ook fantastisch om te vertoeven. Dus het is ik vind het echt de beste plek om vandaag te zijn eigenlijk hier in deze stad.
0: Zeker, ik vind het ook. En het is echt een gathering. De sfeer is echt geweldig. En zoals ik gezegd heb, ik heb wel echte eenhoorns gezien. Mm. De karaoke is tot nu toe ook echt al fenomenaal geweest. Ik denk dat we er nog veel meer van gaan
1: horen. Ja, ik heb daarnet nog geopteerd om de volgende keer ook een live karaoke te doen op de radio. Dat lijkt mij ook wel eens iets anders dan...
0: Ik ben dan bij deze ook ineens officieel uitnodigen, wel zien Pinkwave, die acoustic safe space voor de queers, om daar zeker eens langs te komen.
1: Absoluut, okay. Veel plezier.
0: Zoals gezegd, ik had u al zien optreden. Ik vind het zo legendarisch dat ik het toch nog eens ga vertellen. In de kathedraal, er zijn weinig mensen, denk ik, dat kunnen zeggen. Dat ze in de kathedraal. En ja. Zeker die nummers, dat soort blasfemische nummers dat er dan weer gedraaid.
1: Ja, ja, inderdaad. Het was natuurlijk voor Armand, van ja. The Strange, ja. Die begraven werd. Met een dienst in de kathedraal, wat dat al heel uitzonderlijk was. Ja. En wij hebben dan de muziek mogen brengen samen met Les Ames Perdues, fantastische muzikanten. Ja. En dan, ja, om dan een Bronski beat, Small Town Boy, te mogen zingen in die kerk, ja, dat is volgens die katholieken religie zal dat waarschijnlijk wel blasfemie zijn, inderdaad. Maar het was de beste plek daar om dat voor Armand te mogen zingen.
0: Het was absoluut een unieke ervaring. Ik kan me ook nog herinneren dat dan de pastoor van de kathedraal, hetgeen dat hij vooral gezegd heeft, was eigenlijk van... Ja, ik weet het, in de geschiedenis stonden we misschien niet altijd onder juiste kant, maar we proberen toch nog ons best te doen nu.
1: Ja, ja,
0: dus
1: ja.
0: Dus dat was dan toch wel een opsteker. Hè.
1: Het ding is van dat ze natuurlijk altijd aan die kant hebben gestaan, maar ze hebben het niet altijd gezegd natuurlijk.
0: Nee, voilà, zo is dat. Voilà, ik ben heel blij dat je tijd voor ons hebt gemaakt hier aan de radio in de klooster, aan de micro in de klooster staan. En graag binnenkort in de studio dan.
1: Met heel veel plezier.
0: Dankjewel. Voilà, en zo zijn wij hier nog steeds bij XR City in de Kloostertuin. Het is echt onwaarschijnlijk goed hier. Ik kan nog een beetje hydrateren, want dat is superbelangrijk. En dan denk ik dat de mensen ook staan te springen om nog wat karaoke te doen. En dan daarachter dan komt Esther voor ons het programma nog eens overlopen, waar we de rest gaan doen van buiten dit mini-festival. Voilà, we zijn er zo meteen weer terug.

voilà. En ondertussen gaat hier de karaoke opgestart worden. We gaan toch eens kijken of we er ook kunnen van laten meegenieten. Ik kan eens checken wat dat geeft. Ik zie hier Gregory Frateur aan de micro. Here we go.

0: het Persian. Zie je deze Amida in de Texas City Buurtuin.
1: Groep volhouden.
2: En ik heb nog eens een beetje. Ik heb hier nu.

0: Stephanie. Beats of Love. Hier in XL City. Vandaag ben ik veel langer. Nee. Ja.
1: Ik heb zin in...
0: Je hebt zin in?
1: Ike en Tina Turner en Roland.
2: Voilà, voilà, voilà. Hier zijn we weer tussen de karaoke door in de Kloostertuin van de Provinciestraat, als ik het helemaal correct uiteindelijk, toch?
3: Ja, dat klopt. We zitten niet in de Kloosterstraat, maar in de Provinciestraat. Maar klopt dat het hier een oud kloostergebouw is? Heel prachtige omgeving. Nog een beetje schaduw, maar het is toch warm.
2: Ja, en het is ook niet de provincietuin. Het is
3: het is een kloostertuin. Ja, we moeten het bekender nog aan het uiteindelijk.
2: Je moet maar kunnen
3: je
2: volgen.
3: Moet het allemaal
2: he?
3: Maar weten.
2: Ja, je moet het maar weten. He? Zeg, we gingen nog eens over het programma gaan, of wat denk je?
3: Ik denk dat dat een heel goed idee is, want we zitten nu hier op ons minifestival in Kunsthal Extra City, in de Provinciestraat. We hebben hier een tentoonstelling, Biophony Beats of Love, waarin dat we... kunstwerken van onze vrijwilligers tentoonstellen, vrijwilligers kunstenaars. Maar we hebben natuurlijk nog een heel uitgebreid programma in augustus.
2: Zo is dat.
3: En daar wil ik toch wel graag een beetje reclame voor maken.
2: Goed dan. Mag.
3: Dus voilà. Dus waar zal ik beginnen? Met het begin of met het plezantste?
2: Bij vandaag. Begin bij vandaag.
3: Vandaag hebben we dus een festival in een festival, Beats of Life. Beast of Life, eigenlijk... was de bedoeling dat Beats of Life was, maar ik had een typfout gemaakt. En eigenlijk had ik het die dag volledig gehad en ik dacht, ik laat het gewoon staan.
2: Voilà, ik heb het ook, dat heb ik dan wel juist gezegd al in al de aankomsten.
3: Beast of Life.
2: In de provincietuin in de Kloosterstraat.
3: Omdat er hier wel een paar echte beesten rondlopen, denk ik, toch? We hebben
2: zeker
3: ze vandaag al gezien, hè? Echte eenhoorns.
2: Maar het is echt maar een eerste eenhoorn dat ik in het wild gezien heb ooit.
3: Ja, wild zou ik... Ja, wild, ja, eigenlijk dat... wel. Ja, het was wel een beste wild beest.
2: Voilà,
3: ja.
2: En zo vanachter in het groen.
3: Ik vind het spijtig dat ik hem heb gemist. Ik zat op het toilet.
2: Ik had zo wel Loch Ness-vibes, omdat hem zo in... Ik zag hem zo tussen het groen bewegen daar.
3: Ah ja, voilà. Nee, ik heb hem niet gezien.
2: Blijft een mysterie, toch?
3: Ja, heel mysterieus.
2: Maar we waren dus bij vandaag, want het stopt natuurlijk niet na vandaag hier. Dat moet
3: nee. Wij hebben echt een zomerprogramma. Hè. Wij zijn een festival en we nemen dat echt wel serieus. Dat wij een kunstenfestival zijn.
2: Maar ook de expo niet, hè? Die stopt ook niet vandaag.
3: Nee, de expo die is nog tot 16 augustus, valt die nog hier te bewonderen.
2: Voilà.
3: En dan is er tegelijkertijd, want dan beginnen we bij het einde, is goed, op onze sluitactiviteit, ook hier in de tuin waar we nu zijn, hebben we dan een collective healing circle. En dat is onder leiding van Imperatrice. En dat is een Peruviaanse kunstenaar die in Brussel woont, nog niet zo lang in België is. Die gaat hier een sessie begeleiden met kruidendranken en met meditaties. En het belooft echt spannend en heel intiem te worden vooral.
2: Geweldig.
3: Dus het is ook van 1 tot 4 hier in de tuin. En het is enkel op inschrijving. En we richten ons voornamelijk op trans- en non-binaire mensen krijgen voorrang.
2: Voilà, voilà.
3: Dus allen inschrijven via onze website www.queerarts.be. Ik herhaal.
2: Voilà.
3: www.queerarts.be.
2: Het is maar dat iedereen mee is, hè?
3: Dat je het weet, hè?
2: Voilà.
3: Als je weet waar je moet zoeken, vind alles.
2: Voilà, en wat staat er nog
3: op?
2: Wat staat er nog op programma? Hè?
3: Wat hebben we nog? We hebben. We beginnen eigenlijk op 1 augustus met een heel leuk collectief, Feminist Spaces Collectief. Die komen een workout begeleiden. Workout like Flinta, work like drag noemen ze het. En je kent dat wel, die fitnessplaatsen in de openbare ruimte die volledig worden ingepalpt door bodyguard types.
2: Mm-hmm.
3: En wij vinden dat wij er ook plaats hebben. En wij gaan die plaats op 1 augustus opeisen. Verzamelen aan het Mukka om 3:00. En van 3 tot 5:30 gaan wij het beste van onszelf geven aan de Calisthenics Park aan de Kaaien. Dus allen daarheen, 1 augustus.
2: Ik zie het al voor me daar, dat ziet er zo'n beetje...
3: Welkom ook, hè, Anthony.
2: Maar ik ga er zeker
3: ik verwacht u.
2: Het is eigenlijk het Venice Beach van Antwerpen waar we dat dan gaan doen.
3: Ja, het is niet ver van de studio van Radio Centraal, dus ik zie geen enkele reden om daar niet te zijn.
2: Misschien doen we er wel

0: Een live uitzending op locatie.
1: Haha!
0: Voilà.
1: Dat is dan bij deze geregeld.
0: Dat hebben we dan ook weer al gezegd en we zitten nog op programma.
1: Dan hebben we nog een hele hoop workshops. Ik noem er maar een paar op. We hebben Wishing Well in het MUCA. Dat is een workshop waar queer voices, queer stemmen worden gearchiveerd, worden bewaard voor de toekomst. Als een archief van queer, kwetsbare queer stemmen, vaak kwetsbaar. Dan hebben we avonden. Alle queers naar de NOR in... Je raadt het nooit. De NOR op 8 augustus om 8 uur. Dat kun je bijna niet onthouden. 888. Alle queers naar de NOR. Kaarten via onze website. Voor degene, kort van geheugen. www.queerarts.be. Voilà, er zijn nog een paar kaarten, dus, maar je moet snel zijn. Eigenlijk heb je nog tot eind van deze maand om early bird tickets te kopen. Dus er zijn er nog een paar.

0: Voilà, voilà. Onze excuses, er was een klein probleem met de uitzending. Het toestel waarover gestreamd werd lag in de zon en is totaal oververhit geraakt. Ik heb het elektronisch apparaat zachtjes met water proberen af te koelen. En nu zou alles terug in orde moeten zijn. U bent hier bij ons in de Kloostertuin in de Provinciestraat. Extra City, Antwerpen Arts Festival. Het is karaoke met Gregory Frateur. I give it all to you.
1: Wij gaan zelfs nog een liedje zingen.
2: Ja, dat is nog maar het begin.
3: Inleving, inleving.
2: Elif in the house, give her a warm welcome.
4: Was in the way.
2: Die verzekering is toch geregeld, hè?
5: Ja, dat is op Extra City.
4: I need a bigger space. I need a bigger platform. It's too small.
2: The world is too small for you,
4: darling. I know. It's a problem of my life.
0: U bent nog steeds op Radio Centraal 106.7. Het is hier toch wel lekker warm ondertussen in de Kloostertuin. Het gsm, ik heb er aan de praat gekregen. Ik kan terug over gestreamd worden rechtstreeks naar de studio op de Kaaien. Zo kan u mij horen. Er was er net even een probleem over verhitting. Wie had dat al kunnen denken? Fucking climate change altijd. Climate change. Iedereen haalt het. En je zit er maar mee, hè? Er wordt hier tussen naastig gezocht.
2: Die gaan niet zingen, hè?
4: Mr. Big.
0: Naar een nummer.
4: Dat
0: ja, oké,
4: okay, dan
0: heb
4: jij een
0: lagere
4: versie.
2: Dat
4: kent
2: het ook. Het is spannend. Nee, dat ken je.
4: Van
2: de jaren
4: 80, denk ik.
2: Ja.
4: Nee.
2: Er is ook iets
4: meer
2: willen.
4: Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet
6: zetten? Moeten we
4: dat
6: ook
4: niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten?
0: Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we
4: dat
0: ook niet zetten? Moeten we dat ook niet
4: zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moeten we dat ook niet zetten? Moe

Goedenavond. Goedenavond.

0: We moeten gewoon sterrenkool.
1: Alright, we zijn hier nog steeds in de Closertown van Extra City in de Provinciestraat en ik heb ondertussen een nieuwe gast bij mij. Welkom aan de micro, anders moet u voorstellen voor de luisteraars, want die kunnen u tenslotte niet zien.
2: Hallo, ik ben Ekster.
1: Voilà, dag Ekster. Hi. Welkom hier in onze tuin. Jij bent hier ook als artiest, want jij stelt hier ook tentoon, dat is correct hè?
2: Ja, ik heb een paar kunstwerken liggen in de kapel van Extra City.
1: Ja, vertel over uw werk.
2: Ik heb een hond liggen daar. Als je binnenkomt door de deuren, dan zie je daar zo bijna een opgezette hond liggen. En dat is mijn hond Pluk, die ik heb nagenaaid, 1-op-1 opgemeten en dan zo heb nagenaaid. En dan als je verder de kapel binnenwandelt in de buurt van de krab, dan zie je daar nog 2 plaatjes liggen waar dat ik op heb geschilderd.
1: En is dat omdat dat een statement is omdat je dat wilt maken? Of is dat iets dat in u ziet dat er gewoon uit moet? Hoe moet ik dat zien?
2: Ik maak eigenlijk altijd werk dat geïnspireerd is op dingen die ik meemaak, dingen die ik voel of dingen die gebeuren in mijn omgeving. Dus daar zitten zeker wel statements in, ja.
1: En heeft queerness en seksualiteit er veel mee te maken?
2: Ja, ik denk dat alles met queerness te maken heeft.
1: Ja, nee, uiteraard. Vertel meer, leg uit.
2: Het is een way of being, a way of life.
1: Ja, en dan is het wel fijn, vind ik, toch om hier dan samen allemaal bij elkaar te zijn in zo'n fantastische omgeving en dat te delen ook met elkaar.
2: Ja, natuurlijk. Daar hoort ook heel erg een familiegevoel bij. En ja, dat heb ik zeker wel gevonden in het Antwerp Queer Arts Festival.
1: Voilà. En we hadden ook met de vorige artiest erover. Op die momenten wordt er eigenlijk als het ware leven geblazen in de kunstwerken. Krijgt dat een ziel en krijgt dat ook een nieuwe dimensie, toch?
2: Ja, ja, ja, ik denk dat je dat zeker ook kunt zien met de hond die ik heb gemaakt. Dat ook een soort van tussen leven en dood. Of een soort slapende...
1: Ja. Ja. En wat vonden van de andere werken?
2: Fantastisch, ja. Er zitten ook, ik ken veel van de mensen zelf ook al heel lang. Dus dat zijn ook vrienden. En ik ben altijd fan van wat mijn vrienden aan het doen zijn. Dus ik ben heel erg blij met de tentoonstelling die ze hebben neergezet, ja.
1: Voilà. Hoe zijn er bij Antwerp Queer Arts Festival terechtgekomen?
2: Ik was een van de residenten van A Night Called Quest een paar jaar geleden, in 2024. En ik heb daar dan een residentie gedaan in de studio. Met dan de afsluitperiode, het festival in het festival, wat A Night Called Quest was. En ik heb daar een installatie gemaakt die heette A Different Point of View.
1: Denk je dat er in de samenleving ruimte genoeg is voor deze soort dingen? Of is deze een van de zeldzame uitzonderingen?
2: Ik denk dat Antwerp Queer Arts Festival zeker wel een van de uitzonderingen is. Gewoon in wat dat ze doen. Maar dat betekent niet dat er niet nog meer van zou moeten zijn.
1: Ja. Wat is het belangrijkste? Of dat je denkt, dat zou ik nu echt het snelste en het liefst veranderd willen zien? Wat is dat dan?
2: Ja, meer budgetten, denk ik.
1: Ja, dat is duidelijk. Andere keuzes als het gaat over de toewijzingen van geld, denk ik.
2: Ja, dat kan. We hebben andere keuzes, dat betekent ook dat je wel geld wegneemt van andere plekken die dan misschien ook hele goede dingen aan het doen zijn. Ik denk gewoon dat we hier met een groep mensen zitten die heel gemotiveerd zijn en heel veel goede ideeën hebben. En waar dat zeker nog meer budget voor kan vrijgemaakt worden.
1: Zeker, en ik denk ook altijd, meer en minder oorlog is altijd een goede zaak. En zeker in deze tijden, denk ik.
2: Ja, natuurlijk.
1: Voilà. Hoe ziet de zomer er voor de rest uit? Wat gaat er nog doen?
2: Ik denk veel vrijwilligerswerk voor Antwerp Queer Arts Festival. En hopelijk nog andere leuk.
1: Right. Ik ben heel blij dat je bij ons aan de micro waart.
2: Nee, dank je wel.

Wij gaan natuurlijk ineens terug live gaan. Dat is heel spijtig voor Nancy, maar zo werkt het hier. We zijn zwaar, hè. We zijn nog heel even aan fijn stemmen wel.

0: Ik heb dat geprobeerd, maar ik kan dat, die timing is heel raar.
1: Geweldig. De trouwe luisteraars zullen nog wel herinneren dat ik een jaar lang elke week een versie van dit nummer heb gedraaid van de Partisan. Het was niet afgesproken, het was echt fantastisch. Ik ben super blij mee. Heel blij mee. Ik hoop jullie ook.
2: Hoe zoek je daar eigenlijk dingetjes op? Er is een nummer dat je al goed vindt,

Soms, als er nog jij niet is, dan kan ik ook even wat vinden.

0: Winter is coming. Wide awake, it's morning.
1: Voer jouw huisdier als een pro. Purina Pro Plan.
2: Voilà, voilà. Je hoort de karaoke en dan toch, ja. We zijn er zo meteen terug.

0: Voilà, zo doen we dat hier, hè. Ik hoor mezelf niet zo. Tja, dat is bizar. Jij hoort me ook niet, hè?
1: Nee, niet in de hoofdtelefoon.
0: Voilà, wacht, dat gaat dan beter zijn. Voilà, we zijn er. Het is een lange dag in de zon. Voilà. Zo doen we dat hier. Dus sunshine en eenhoorns en witte wijn ook, had ik al begrepen. Dus.
1: Ja, ik zie dat er net een nieuwe fles is. Zou er iemand mij een glaasje witte wijn kunnen geven?
0: Het is voor die keel, hè, omdat wij anders niet meer gaan kunnen spreken.
1: Het is voor de radio.
0: Ja,
1: voor mijn radiostem. Ja, dank u.
0: Ik heb ook nog een glas. Voilà, komt helemaal goed. Voilà. Eenhoorns, sunshine en witte wijn. Zo doen we dat hier. Dus straks had Esther al een heel deel van het programma voorgesteld, maar hadden we een klein technisch probleempje met dat de streaming oververhit was en even weggevallen was. Dus dank u wel. Dus Marcia, we willen zeker met u toch nog even terugkomen op waar dat er allemaal nog op programma staat.
1: Ja, ik wou eigenlijk vooral ook, want we hebben al heel erg vooruitgeblikt naar de zomer.
0: Ja.
1: Maar wij zijn ondertussen, Anthony... de zomer is onze ruggengraat van het festival, zeg maar. Dat wordt nu de 13e editie. Maar de afgelopen jaren zijn we ook een hele hoop andere dingen gaan doen. Ook in andere steden, niet meer alleen in Antwerpen.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben, ik ga dat aan jou als eerste verklappen.
0: Spannend.
1: We hebben een nieuw project. Nieuw festival, Woeker heet het. En dat gaan we in november doen, samenvallend met Transgender Awareness Week. In, luister goed, Anthony, in Antwerpen, in Gent, in Leuven, in Brussel, in Hasselt, in Brugge.
0: Hallo?
1: Ja. En we gaan dat samen doen met heel erg veel mensen. Om te beginnen met de mensen van Gender Spectrum Antwerpen ben ik super blij om. Die hebben vorig jaar de eerste Transgender Remembrance Expo georganiseerd in Kafka. Ik ben daar toen op bezoek geweest. Het was een heel mooi initiatief, maar net zoals heel veel queer initiatieven rust dat op een beperkt aantal schouders. En dat vergt wel wat om zoiets georganiseerd te krijgen. Dus we hebben een aantal gesprekken gedaan van, goh, zouden we de krachten niet bundelen? Samen iets organiseren. Ze willen die sprong wel wagen. En nu ben ik zelf nogal van het voluntaristische type. Dus vanaf het moment dat we dan zoiets gaan doen, dan gaat dat balletje aan het rollen en dan eindigt dat dus in 6 steden of zo. Dus we gaan dat doen niet enkel met Gender Spectrum Antwerpen, maar ook Gender Spectrum Leuven, Gender Spectrum Gent, Queer Leuven, VZW Jeannette, die in Gent Queer March organiseren. En met heel veel culturele partners, ranging van Muka, Mas, Morfo, Museum M in Leuven, MSK in Gent, De Monti, Het Bos, Campo in Gent.
0: Straf.
1: Er blijven maar dingen bijkomen en daar kijk ik enorm hard naar uit, omdat, en dat is de hele pointe, komen wij allemaal altijd overeen in het grote queer community gebeuren?
0: Boeiende vraag.
1: Wij komen zeker niet altijd overeen, dat hoeft ook helemaal niet. We mogen de discussies ook niet te snel platkloppen met infighting, nee dat mag niet.
0: Mm-hmm.
1: We moeten ongemakkelijke dingen tegen elkaar kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar dat moet ook niet altijd voor de publieke tribune. Ik denk dat het best is dat we dat soms gewoon onder ons doen, achter gesloten deuren, in vertrouwen. Je moet ook niet altijd alles samen doen. Die diversiteit, die moet er zijn, die mag er zijn. Maar op een moment in de tijd dat er zoveel backlash is rond seksuele oriëntatie, maar zeker als het gaat over genderrechten, wat je ziet gebeuren in de VS en in Europa, in Polen, in Italië, rond vrouwenrechten, rond reproductieve rechten en zeker ook rond transrechten, dat is wel de moment om even te stoppen met onnozel te doen en te muggenziften over de details en met mensen van goede wil de handen in elkaar te slaan en te zeggen, hier stopt het wel. Hier gaan we allemaal samen achter een common goal staan. En in die zin is de manier waarop we dat gaan aanpakken voor mij ook een heel belangrijk deel van de boodschap. Als het over die rechten gaat die enorm onder druk komen te staan, dan zetten we al die verschillen opzij. Dan gaan we allemaal samen iets organiseren en daar echt wel een tegenwicht aan bieden. Dus ik kijk daar heel erg naar uit.
0: Ja, dat snap
1: maar het is
0: ik.
1: Ook wel heel spannend om die boel samen te houden.
0: Het is geweldig nieuws. Is er al veel uitgekristalliseerd? Of kunnen er eigenlijk nog weinig over zeggen, wat ik me heel goed zou kunnen voorstellen? Of kunnen we toch al een tipje van de sluier oplichten?
1: Een beetje. We gaan opnieuw een open call lanceren. Met ons festival doen we al een aantal jaar alles via open call. We cureren ook nog wel een deel via eigen netwerk enzovoort. Maar die open call, dat zet de deuren echt wagenwijd open. Zelfs al heb je een team van goede curatoren met een breed netwerk. You only know what you know, you don't know what you don't know. Dus er komt een open call. Wat we gaan doen is, het wordt multidisciplinair, dus het wordt film, podium, expo. Er zijn ook heel veel, want dat heb ik nu niet gezegd, heel veel filmhuizen die meedoen. Dus Cinema Z, Cinema Sphinx, Kask Cinema, noem maar op. Doen allemaal mee. Dus multidisciplinair. We gaan, waar ik heel enthousiast over ben, nu ben ik echt wel te veel aan het vertellen, we gaan ook een quilt maken. Je weet wat een quilt is,
0: ja,
1: hè?
0: Cool. Ja.
1: We gaan een community quilt maken door een heel dat festival. Dat wordt de grootste, mooiste, beste quilt ooit, om het met Donald Trump te zeggen.
0: En wel, dat wil nou juist lukken dat ik haken had opgenomen in mijn poging om te stoppen met roken. Dus ik ben er ineens deel van het maken.
1: Zeker. Dus we gaan meerdere sessies doen om dat vanuit de community en ook met deelnemers aan het festival te maken. Dat gaan we doen. En er is ook nog wel... Dat mag ik eigenlijk echt niet zeggen. Maar er is ook al één project een beetje aan het vorm krijgen. Dat wordt supermooi. Maar dat kan ik echt nog niet zeggen.
0: Zo spannend.
1: Maar dus het idee is ook dat het festival dat zal trans, non-binaire, intersex, agender en genderfluidmakers op het voorplan brengen. Dus iedereen die dat we een podium geven, zal vanuit die community komen. En ik denk dat voor zover dat ik weet, ik weet niet of dat jij daar zicht op hebt, maar volgens mij is dat eigenlijk het eerste festival in zijn soort. Ik ken wel filmfestivals, transscreens enzovoort, maar ik heb eigenlijk geen weet van een multidisciplinair festival dat de transcommunity als makers op de voorgrond plaatst. Dus ik denk dat we er ook wel wat pionierend werk in aan het verzetten zijn.
0: Hier worden grenzen verzet, inderdaad. Nee, geweldig. Dat is echt uitstekend, uitstekend nieuws. Nu, ik neem aan dat natuurlijk niet allemaal, het is op heel veel plekken, dat dat niet allemaal op dezelfde dag gaat staan. Maar al dat soort dingen, dat zal zich later aan uitwijzen. Hoe blijft het snelste op de hoogte? Ik weet niet of dat Esther er al aan gedacht om de...
1: Het festival...
0: De sociale mediagegevens door te geven. Ik denk het wel, ik denk dat het gedaan maar.
1: Het festival zal plaatsvinden deels tijdens Transgender Awareness Week. Dus dat is van 13 tot 19 november. Maar zoals dat je zelf inderdaad al goed inschat, als je met zoveel partners en zoveel steden samenwerkt, dan krijg je niet op een week rondgefietst. Dus hoe het er nu naar uitziet, zal het festival van 13 tot 29 november in al die steden lopen.
0: Dat is geweldig nieuws. Zou je er nog iets aan toevoegen?
1: Dat ik gewoon super... Ik vind het super spannend, want dat is voor ons de eerste keer dat we met zoveel partners samenwerken. Ja. Dus ja, dat betekent ook wel dat iedereen zo wat over zijn eigen schaduw moet heen springen van hoe doe je dat, hè? Dat je deels je eigen identiteit wel wat behoudt, maar deels ook wat ruimte maakt voor een groter geheel. Het zijn ook allemaal vrijwilligersverenigingen. Dus ik vind dat spannend, maar ook wel heel verrijkend. We doen al 13 jaar dat zomerfestival. Met alle respect voor onszelf, maar dat kennen we wel een beetje. Dus dit is uit de comfortzone, ook voor mezelf persoonlijk. Maar ik vind het heel nodig en heel spannend. Maar vooral heel, heel nodig om zoiets te doen.
0: Ik ben het er 100% mee eens. De toekomst ziet er ineens alweer toch ietsje beter uit, een streepje beter uit. Ik stel voor dat wij nog een plaatje spelen, want dan gaat er waarschijnlijk toch weer mensen karaoke willen doen.
1: Ja, ik ga Jasmin doen.
0: Voilà, maar ik zal een klein plaatje opzetten, dat mix ik dan wel weg als jullie eraan beginnen. Maar ja, nog eens voor uw tijd. Niemand doet het zo goed als jij.

0: Voilà, voilà. We zijn er nog altijd in de Kloostertuin in de Provinciestraat. Voilà, in de Kloostertuin van de Provinciestraat bij Extra City voor het Antwerp Queer Arts Festival. Mini-festival eigenlijk. Voilà, en we hebben daar nog iemand bij, een oude bekende van Centraal. Voilà, welkom.
1: Luisteren eigenlijk gewoon thuis. Ik was nog maar een kwartiertje thuis of zo. Ik wist dat er heel veel aan de gang was. En ik denk dat dat heel positief is om te zien dat queer en LGBTQ scene veel ook artistieker geworden is, denk ik, door de input van Queer Arts Festival. Militanter is geworden en politieker is geworden door ook verbinding te vinden met tegenstromen nog hier in deze lokaliteit aanwezig zijn. Die zijn aanwezig omdat er al lang een noodzaak is dat de queer scene zich daarin heeft kunnen organiseren en kruispunten vinden is fantastisch. Maar ik denk ook wat queer arts doet. Wij zijn al jaren in en uit. Hè. Antwerpen is een haven. Ik kom nu ook van een boot. Hè. Dat is hier waar dat wij ons thuishaven hebben. Maar we weten dat we ook voor het artistieke altijd verder moesten gaan. En dat er eigenlijk, voor ons persoonlijk, wij zijn ook van een bepaalde generatie. Dus wij hebben ook bepaalde golven doorgemaakt. Ook eigen verlangens gehad, eigen noodzaken gehad. En die artistieke scene en die uiting daarvan en die expressie, is het literatuur, is het muziek, is het fotografie, die is altijd heel een belangrijke noodzaak voor geweest. En ik denk dat Queer Arts, ik weet niet hoe lang dat jullie bestaan, 8 jaar, 10 jaar?
2: De zomereditie, deze is de 13e, dus van 2014.
1: Ja, 13. Hè. En hij is altijd opgezet vanuit een andere hoek. Hè. Ik denk, de wortel van veel organisaties is belangrijk om te vinden. En zoals gezegd, het voluntaritisme, ik kan het moeilijk zeggen, hè, het vrijwillig zijn en weten waar dat de noodzaak ligt. En Pink Wave is daar denk ik ook een onderdeel van. En dat er op de radio ook die stemmigheid aanwezig is. Dus ja, wij zijn heel blij dat Queer Arts die open calls doen. Ja. Wij zeggen dat ook aan ons breder netwerk. Dus nu hebben we ook bijvoorbeeld een heel goede vriendin van mij, gaat komen naar Antwerpen, Corazon di Robota. En dat is gewoon fantastisch. Dat zijn natuurlijk mensen dat wij zouden zeggen ook kom, maar we weten dat onze gemeenschap nog altijd vrij precair is. Mm-hmm. En als er dan een iets breder kader is, zoals Queer Arts die ervaring heeft opgebouwd en middelen heeft gehad, minder middelen heeft gehad, of met de middelen het doet, die er nog zijn, maar dat we daardoor daardoor vrienden of collega's of mensen waar dat wij mee in de praktijk staan, internationaal hier in deze lokaliteit kunnen zijn, dat is alleen maar inspirerend.
2: Ja, wat wij ook wel belangrijk vinden vanuit het festival, fijn om te horen dat dat iemand is die dat je kent. Wij proberen altijd met de middelen die dat we hebben, die ook beperkt zijn, maar alles is relatief. Hè? Maar wij kunnen zeker niet klagen. Proberen wij wel om prioriteit te geven aan als we artiesten naar hier halen. En neem nu bijvoorbeeld, zoals Corazon di Robota, dat zij een workshop heeft op zaterdag, I don't know, ik weet niet uit mijn hoofd nu. Dan zou je kunnen zeggen als festival, je nodigt die persoon uit op zaterdag en een hotel op zaterdag, zondag terug weg. Dat doen wij niet. Hè? Wij maken ruimte op alle vlakken, financieel, om te vragen, als je iets eerder kunt komen of wat langer kunt blijven, alsjeblieft, doe. Voor ons is het stuk wat dat achter de schermen gebeurt, de connecties die dat wij kunnen leggen tussen artiesten onderling, tussen artiesten en publiek. Publiek is ergens ook een raar, hè? Dat is een community-ding. Dat vinden we ook wel een belangrijke om daar ruimte aan te geven. Dus het is niet gewoon een oppervlakkig presentatiefestival wat ons betreft. Het gaat ook echt over community-building. Ook al heeft dat zijn beperkingen, want je kunt mensen, we kunnen ook niet iedereen 2 weken laten komen. Maar met de middelen die we hebben, proberen we daar wel op in te zetten dat die uitwisseling er wel kan zijn.
1: Ik denk ook dan, hè, want die netwerken die overlappen, hè, een bepaalde lokaliteit trekt ook bepaalde mensen aan, als er dan omgeving voor is. En sowieso gaan mensen dan ook langer blijven. Hè. Bijvoorbeeld, die komen vroeger, de partner komt mee. En wij gaan op dat moment, 6 augustus, doen wij die Bam Bam Slam weer. Er is veel in Antwerpen nu. Soms moeten misschien de mensen ook kiezen allemaal naar waar dat ze gaan of niet. En wij hebben echt getwijfeld dit jaar ook met Bam Bam Slam, maar de partner van Corazon di Rabota, gaan wij bij ons een tattoo, flash-tattoo-sessie doen. Dus wij dachten, moeten we eigenlijk nog wel iets doen? Want er is eigenlijk zoveel. Gaan we niet fragmenteren? Is dat belangrijk? Maar ik denk, allez, zoals wat je ervoor zei, ook dan die allianties die je maakt in andere steden met andere organisaties. Ik denk, we zitten nog altijd en nog erger en erger en erger in een situatie waar dat de onderdrukking en de oppressie groter wordt en waar dat de allianties en de verschillen die er ook zijn, want die moeten we ook wel herkennen, de conflicten die ook gedurende de jaren ontstaan, dat we daar op een of andere toch, een manier toch kunnen zeggen, ja, we zijn hier, we moeten hier blijven zijn en wij doen nu nog eens die een bam bam slam, misschien op een bepaald moment heb je ook iets van, ah ja, is niet meer nodig, want er is eigenlijk ook al andere en kunnen misschien ook eens gewoon gaan naar de andere dingen. Maar wij voelden toch ook dat het noodzakelijk was om te zeggen, we proberen toch nog eens en we doen het toch nog eens. En een open podium is belangrijk. Er zijn ook nieuwe influx van mensen. Mensen die dat podium nodig hebben, die kennen niet altijd die geschiedenissen. Maar het is dan ook een moment om die ook met elkaar te delen.
2: Wat ik heel erg veel hoor vanuit de community, want wij worstelen zelf ook een beetje met de vraag, moeten we nog iets doen in augustus tijdens de Pride?
1: Ja,
2: omdat
1: het
2: dan nu net de moment is dat er zoveel gaande is.
1: Mm-hmm.
2: Dus voor mij wordt die zomer, ik spreek even uit eigen naam, in zekere zin steeds minder interessant.
1: Ja, ja.
2: Omdat er zoveel gaande is, mm-hmm. zeker in een stad als Antwerpen. Maar voor ons heeft dat gemaakt dat we heel erg zijn gaan kijken, waar kunnen wij dan nog iets, wat moeten we dan doen?
1: Ja, ja.
2: En voor mij zit dat heel erg op die interventies in de publieke ruimte en op community building. Ja. Mm-hmm. Ik vind dat we nog altijd dingen moeten doen in augustus, omdat het kan wel niet zijn dat mensen die dat voor het eerst kennis maken, dankzij de megafoon die dat zo'n Pride is, die voor het eerst kennis maken met community en events en zo, dat die denken van, het gaat dan alleen over feestjes in het Hessenhuis en Red and Blue en over een hele rare parade die daar een beetje schizofreen is met hele mooie delegaties en dan hele vieze dingen. Hè. Dat is gewoon iets heel raar. Dus ik vind dat we dat moeten blijven doen. Maar heel goed nadenken wat precies, dat we niet al ons kruid daar verschieten. Maar voor mij is dat een van de redenen die heeft gemaakt dat we zijn gekomen tot dat festival Woeker, november gaan doen. Omdat dat nu net iets is, dan zijn ze helemaal weg van je shitshow in augustus, waar van alles, maar ook heel rare dingen gebeuren. En dan kun je je moment echt pakken rond een bepaald thema.
0: Ja, ik kan me er alleen maar bij aansluiten wat hier gezegd is natuurlijk, maar ik moest toch aan één ding denken. Het heeft hier er straks al over gegaan, dat zo nu de expositie, we hebben met de artiesten gepraat, dat zo'n moment, dat dat wel ook een beetje de moment is dat zo die kunstwerken tot leven komen, dat daar het leven wordt ingeademd. Maar ik zie dat hetzelfde, dat de community ook groeit op momenten gelijk als dit. Dat is ook, dat is hyperbelangrijk, hè? Dat echt de momenten, dat je ziet dat je niet alleen bent, dat je weet dat er dingen leven. Hè. Het is superbelangrijk. Dus ik sluit mij helemaal aan bij wat er gezegd is.
1: Mm. En dan vanavond, het was normaal. Voor mij in het begin was het, oei, er is iets in Extra City in de tuin en er is Radical Pride op dezelfde dag. Hoe komt dat die dat niet van elkaar weten en waarom is dat op dezelfde moment georganiseerd? En ik denk, die kilt dat jullie gaan maken, en er is ook wat werk om natuurlijk al die dingen in elkaar te verweven en ook goed naar elkaar te luisteren en te zien wat iedereen doet, dat we niet allemaal op dezelfde moment zitten te doen. En zo'n woeker, het klinkt fantastisch, dat het een beetje verspreid is en een continuïteit en een durationaliteit heeft die niet alleen in die periode ligt. Dus, want vanavond is dan ook in het bos, maar ik dacht, nu klopt het wel. In Brussel is Mothers and Daughters de laatste avond en het afsluiten van hun lesbian bar initiatief. Morgen is het ook de Radical Pride in Brussel, de 28e. Dus het is ook natuurlijk wel een aanwezigheid en een constante. En het is ook goed dat het verdeeld is. Hè.
2: Je hebt gelijk, hè, want we hebben dus, dat was niet goed afgestemd, want ik ken nogthans een paar mensen, nog niet zo lang, maar ik ken wel wat mensen bij Reclaim Our Pride. En de parade is, de march is afgeschaft, maar voor hetzelfde geld was dat parallel. En eigenlijk is dat heel ongelukkig. En denk ik, maar langs de andere kant, oké, dat er meerdere dingen gebeuren. Dus, maar toch denk ik, binnen dat segment, laat ons niet te veel dubbel opdoen. En denk ik dat we meer met elkaar moeten praten. Dat is mijn ambitie althans. Voor mij ligt daar misschien ook nog wel, misschien gaat er mee lachjes, hè, maar ook nog een rol weggelegd voor een roze huis. Ik vind dat zij misschien ergens wel de taak hebben om als provinciale koepel een overzicht te bewaken en wat afstemming te faciliteren of zo. Mm-hmm. Maar natuurlijk, dat zou wel vergen dat een roze huis zichzelf heruitvindt en transformeert, omdat dat op dit moment heel erg een huis is van aangesloten lidverenigingen.
1: Ja, ik terwijl dat niet heel, zo goed. Ja, ik zit natuurlijk meer in de ondergrond, ondergolven.
2: Voilà, dus dat is het hele
1: je
2: ding.
1: Je probeert u daaraan te toetsen. Ik ben er zelfs nog geen flyer gaan liggen van Bam Bam Slam, ook niet.
2: Ah, wel, maar
1: ik voel wel dat we dat moeten doen en in de kut ook. En het is ook wel dan daarin zo wat distributie te hebben. De meeste mensen natuurlijk gebruiken de big tech sociale media. Daar zijn wij natuurlijk dan ook helemaal in. Ja. In een heel rare percentje gekropen, met de intersectie tussen LGBT en queer en dan ook een soort van vrije software en big tech technofascisme, om het echt wel te zeggen, het is wel problematisch waarop dat we communiceren en waarin dat we de platformen maken en dus daarin voelen wij onszelf soms afstand geïsoleerd en kunnen wij natuurlijk ook niet mee, want wij kunnen daar niet op om die allianties te maken. En ik denk naar buiten gaan, elkaar ontmoeten, hier in de tuin, de radio ook. Jullie naast een tentoonstelling, het is natuurlijk...
2: Zo werkt het. Allee, dit is fantastisch, hè, dat je dat hoort en dat je hier bent, dat we dit gesprek hebben. En ik snap ook wel de dubbelheid tegenover, kan dat een rol zijn voor een roze huis? Ja. Ik sta daar zelf ook wat kritisch tegenover, maar dat gezegd zijnde, denk ik, indien dat het roze huis zelf zou zeggen, wij willen die rol graag spelen en wij willen niet alleen de koepel zijn voor bij ons aangesloten lidverenigingen, maar ook voor alles wat dat underground is, niche en wat kritisch tegenover ons staat. Ook daarvoor willen wij die rol spelen om vanuit de helikopterperspectief wat afstemming mogelijk te maken. Ik zou dat een goede zaak vinden, want soms gebeurt het organisch, maar ook niet altijd. En ik zou dat wel een meerwaarde van zo'n koepel vinden.
1: Maar vind jij dan dat wij bijvoorbeeld, nu zal ik niet zeggen onder OOO, maar dat zou ook kunnen, maar Happy Crappy Queer of S14, wij hebben een Solidariteitshuis, het is achter de hoek daar. Vind jij dan dat wij zelf eigenlijk de stap naar het Roze Huis zouden moeten zetten om te zeggen, wij willen ons aansluiten?
2: Nee, ik vind dat het Roze Huis dat moet doen en ik vind ook niet dat het moet afhangen van wil je aangesloten bij ons zijn, want ik kan mij helemaal inbeelden, geldt voor onze organisatie ook, dat er groepen zijn die zeggen, wij willen geen aangesloten vereniging bij het Roze Huis zijn. Omwille van welke reden dan ook. Hè? Maar het zou daar niet van mogen afhangen. Ik denk niet dat een koepel, of wat dat nu het Roze Huis of Savaria is, dat die zouden moeten zeggen, wij gaan alleen maar rijden of werken voor verenigingen die zich bij ons aansluiten. Dat zou ik heel eng vinden.
1: Ja, ik ken die werking echt
2: niet zo goed. En ik voel wel dat zowel Savaria, full disclosure, daar ben ik sedert kort zelf bestuurder. Ik voel wel dat Savaria, maar ook het Roze Huis, dat die shift in het hoofdje wel aan het gebeuren is om wat los te komen van een heel oudbollig, rigide systeem van wij zijn dan een koepel voor bij ons aangesloten verenigingen. Dan zitten zeker in zo'n superdiverse stad als Antwerpen, als je dan gaat kijken wie dat die aangesloten verenigingen zijn, dan zijn ze wel een heel, heel groot deel van uw stad niet aan het representeren. Ik denk dat die euro wel gevallen is, stilletjes aan.
1: Ja, ik moet echt zeggen dat wij niet zo, denk ik, op dat niveau betrokken zijn dan in de beweging. En dat daar dan voor ons nog veel te leren valt. Hè? Om misschien ook die aan te spreken of niet. Er zijn momenten geweest dat wij dat hebben gedaan. En ik denk ook met S14. Hè, wij hebben een solidariteitshuis waarin dat wij wonen voor LQTA en prioriteit voor mensen van kleur. En ik projecteer altijd. Ik heb zoiets van, het Roze Huis is achter de hoek. Wij zijn daar. Hoe zou dat eigenlijk kunnen dat we dat huis zouden kunnen maken? Dat dat ook mede ondersteund wordt door het Roze Huis. En dat er dan ook bijvoorbeeld huisvesting aangeboden wordt. En waarschijnlijk is er al een of andere VZW in het Roze Huis die dat ook doet. Hè? Maar hoe moeten we die dan ontmoeten en waar? En als het dan hier aan de tafel zou zijn, op een feestje, op een drankje, op een expo of op een podium, wel gemakkelijker. Dus.
2: Wij zijn zelf bijvoorbeeld, wij zijn geen aangesloten vereniging.
1: Ah, nee?
2: Nee. Maar wij maken sedert kort wel gebruik van de ruimtes. Dus wij hebben sedert kort maandelijks een meeting daar, in het Roze Huis. En wij hebben wel een afspraak, zelfs niet eens op papier, dat wij gewoon, zoals een vereniging, mogen gebruik maken van de zaalhuur. Dus dat doen wij ook. En dat voelt wel comfortabel, dat we zo niet in een mal worden geduwd of zo.
1: Ja, maar en toch dat er een hoofdkwartier, hoe moet het zijn? Ja, nee,
2: voilà,
1: wij
2: zijn geen aangesloten vereniging, maar er is wel een vorm van ondersteuning of samenwerking. Ja, en ik denk dat wel belangrijk is dat dat allemaal een beetje losser verloopt en dat.
0: Maar ook logistieke ondersteuning is belangrijk.
1: Ja, logistiek is heel belangrijk. Ja, en administratie.
2: Ja, en zelf zijn wij zo wat... hebben wij altijd wat een rare positie ingenomen. Dat wij met ons festival niet... Wij zijn geen underground festival. En ik denk dat wij altijd zo wat de dubbele positie hebben ingenomen van... Wij zijn een queer festival voor queer community, door queers. Maar tegelijkertijd wel met een flink oog... Op een veel grotere groep. En dat is soms een beetje een spreidstand. En ik vind dat soms wel wat spannend. Ik denk dat

0: Ja, dat dat een mooi biodivers systeem is. Wij hebben nu ook nog met... wij hebben zo'n haklapje begonnen, het Cyberhol. En dat is in de Zendelingenstraat, 38.
1: Met Joke.
0: Ja, met Joke. Joke gaat ook residentie doen tijdens de week van de Pride.
1: Ja, die komt hier ook brengen.
0: En dat is heel tof, dat Cyberhall ook. Wij proberen, denk ik, een extra city ondersteund. Extra city niet, Morpho, waar dat we de studio hebben. En daarin focussen wij ons op how to short circuit neoliberal en patriarchal technologies. Mm-hmm. Het kortsluiten van die patriarchale en neoliberale technologieën. Dat is door elektronica, samen dingen te bouwen, software. Nu de volgende gaat met e-textiles zijn. Maar dus in dat kader hebben wij dus ook dat lithium.
2: Voilà, ik wou het net zeggen, we hebben minder dan 10 minuten. Dus als we dat nog willen uitzenden,
0: ja, moeten
2: we
0: dat nummer door.
2: Absoluut, nu doen. Dan gaan we dat nu doen. Dan gaan we dat doen. Maak je maar klaar, ik zet onder.
0: Maar we hebben wel iedereen eigenlijk nodig. Maar dat moet door deze microfoon praten. Bij deze microfoon, we hadden daar een nummer klaargezet. En daarvoor hadden we getypt... tube.sisterserver.net. Ah nee, het is de dia. Hè? Ja, we weten niet meer tussen welke microfonen. Het zou ook leuk zijn, niet Jasmin, ik ga dat ander doen. En dan doe jij maar Jasmin op het einde. Hoe kan je klikken op deze computer? Ja, ik duw gewoon op play en dan begint dat hier te playen af. Hè? Zo. Groot zitten.
2: U bent er allemaal live bij.
0: Ja, Radio Centraal, Pink Wave. Deze nummer is dus herschreven door een groepje van mensen. Het is lithium van Nirvana. Ik kan een box wel luider. We are so happy. Because today we lost our phones. The net. It's so quiet. That's okay. We made some cake. Broke our mirrors. Sunday morning,
3: give me more.
0: Every day we don't update, and we're not scared.
3: Clouds give me more!
0: Because we build.
3: Come on, Mike!

Oké, okay, sorry, ja, dat is hier heel moeilijk met al die microfoons. Deze moeten zo houden. Deze moeten zo houden. Nee, dat wordt een feedback. We're so happy. Best new game.

u hoort het allemaal hier bij ons. In de Kloostertuin, in de Provinciestraat. Voilà, hier zijn we dan. Voilà, dat was het weer ongeveer voor vandaag. Het was geweldig met de karaoke. Het is hier heel speciaal, hè. Extra City, Antwerp Queer Arts Festival en Pink Wave samen vandaag. Voilà, en er komt er nog eentje aan, u hoort het al. Marcia zelf gaat het nummertje van Jasmin brengen, omdat het nog kan. We hebben nog 4 minuten. Ik geef het u zeker nog mee. Komt eraan. Blijf bij ons, blijf bij Radio Centraal. We gaan daarna 2 uur naar de studio en de rechter schakelen wij over voor een nieuwe live uitzending van Op Locatie. De kern in samenwerking met de Nor Joachim Balenhorst. Vanavond ook uitgezonden op de Radio Centraal. Here we go.

voilà, voilà. Dit was Pink Wave van een verplaatsing voor u. Pink Wave van in de Kloostertuin in de provinciestraat Extra City. Antwerp Queer Arts Festival en Pink Wave 2.0 tezamen. Dit was het voor ons. Tot volgende keer.

Het is een feest om hier met jullie te zijn. Het is super plezant. En we gaan dan nog een half uur langer na. Mogen we nog een half uurtje gewoon volbak blijven feesten. Met de

0: Het thema voor vandaag is...
1: Moet er nog zand zijn?
0: Moet er nog zand zijn?
1: Ja, en we hebben verschillende topics klaar, hè?
0: Ja, en de topics zijn...
1: Koken met rom.
0: Brazilian numbers.
1: Popcorn.
0: De plaat van het concert.
1: Kunstzaken.
0: Kunstzakken.
1: Kunstzaken.
0: Kunstsokken.
1: Juf San Severia.
0: Ja, die praat met plantjes.
1: Echt?
0: Ja, meestal. Verhaaltje à la minuut.
1: Poëzieportaal.
0: En spreken ze bebop.
1: En all that jazz.
0: En vers geperst is vers van de pers.
1: En shaken not stirred is vers van de cocktailman.
0: Voilà. Claire, oké, dan starten we met de Kalahari Surfers.
1: Let's go.

0: Er is geen groente.
1: Wat?
2: Ding. Zandkoekjes voor 30 personen. Wat hebben we nodig? 200 gram zand, 75 gram zand, 1 zandooier, 1 zakje zand, 125 gram zand zonder zand, 1 eetlepel koud zand. We beginnen eraan. We doen het zand en het zand en het zandzakje in een kom. We doen er het zand en de zanddooier bij. We mixen het tot een zanderig geheel. Dan voegen we de eetlepel zand toe en kneden het zand met onze handen tot een stevige bal. We wikkelen de bal in een stuk plastic folie. Dat leggen we een half uurtje in de koelkast. We verwarmen de oven tot 175 graden. Daarna halen we de bal uit de folie. We rollen het zand uit op een ondergrond van zand met de deegrol. We steken er met een vormpje vormpjes uit en leggen deze op een bakplaat met bakpapier. Ten slotte schuiven we de bakplaat met de zandkoekjes de oven in en bakken de koekjes in 15 minuten goudbruin. We halen de bakplaat uit de oven en laten de koekjes erop afkoelen. Smullen maar!

0: call me Sandy.
1: Sandy. Oké, okay, Rom.
2: Rookkost.
1: Rookkost en Rom spelen ten dienste van de vogeltjes daarbuiten.
2: Allee op.
1: Allo op. Secrets of the Sand.

0: Voilà. Rom.
1: Rookkost.
0: Ja. De LP van het concert, dat is eigenlijk onze topic, waar dat we concertjes die we gezien hebben even kort bespreken of iets spelen.
1: Maar Tina Ruin moet nog komen, hè?
0: En Tina Ruin, die moet nog komen. Maar ja, het was een liedje over de woestijn.
1: Ja, en dan eigenlijk minder leuk nieuws. Het concert van Amadou en Mariam in de Singel in de Koning Elisabethzaal is geannuleerd 7 december vorige week. Vanwege het overlijden van de gitarist en de zanger Amadou. Amadou, rust in vrede. En nu voor Amadou en Mariam Sabali.

0: Bye-bye.
1: Ja. Rouwkost in de rouw nu. Ja. Dat doet me eraan denken dat wij nog niet zo lang geleden public service broadcast in, broadcasting gezien hadden in de Botaniek. Ook een mooie show. En ter ere van de overlijden van Amadou, The Last Flight.
2: Was ik daar binnen?
1: Nee.
2: Dat was de koninklijke vorm dan?
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Wij spreken toch als rouw en romkost.
2: Ja. Désolé.
1: Désolé. Arabian Flight.

Op naar de zandbak. Ik pak mijn schepje en mijn emmertje mee. En ik zal wat in het zand gaan frullen en graven. Met mijn blote handen. Al is het al wel heel erg koud om dat nu nog te doen. Maar ik mis het wel. Het zachte zand tussen mijn vingers. Wat kleeft in de herfst. En warm rijzend in de zomer. Gelukkig was ik in september nog aan zee om met een team van 20 enthousiastelingen een reusachtig kasteel te bouwen om het bij vloed weer helemaal in de zee te zien verdwijnen. Alles waar we met zorg zo aan bouwden, versmelt dan weer. Niets blijft erover. En toch was het zo de moeite waard. Maar hier sta ik nu, alleen. Of nee, eigenlijk ik ben nooit alleen. Want overal vind ik planten. En in de zandbak staan natuurlijk sierlijke kattenstaarten. Als een soort mini-kerstboompjes te zwaaien. Ze groeien door afdekzeilen heen. Tot grote ergernis van alle zandbakhouders. Maar ik vind ze prachtig. Met hun skeletachtige structuur die in fijne stukjes uit elkaar kan vallen. Ik maak me klein en ik loop door het oerwoud dat ze vormen. Praten doen we niet echt vandaag. Ze fluisteren en knisperen, lachend om wat er zich afspeelt diep in de grond. Het deert hen niet dat niemand ze lijkt te waarderen. Ze gedijen op schrale grond en reiken diep in de aarde naar kostbare mineralen.

0: Dat was Cindy Lee met Cat O' Nine Tails 3 and I Don't Want to Fall in Love Again.
1: Wow, nice. We hebben nog een kwartiertje rom en we hebben nog veel topics, dus we moeten een keuze maken. Vers van de pers, vers geperst.
0: Kiezen is verliezen, Rokos. Vers geperst.

0: Eerste vogeltjes, dit was onze eerste grondspraak op Radio Centraal.
1: De kop is eraf.
0: Moet er nog zand zijn?
1: Ja, een schepje of drie.
0: Wel, dan komen we voor deel 2 volgende week, woensdag, tussen 6 en 7.
1: En nu, Able to Label.
0: Ja, dat is het programma na ons.
1: Enjoy.
0: Ja, zo is dat. Dank u wel, beste vogel, om te luisteren.
1: Als u er nog bent, natuurlijk.
0: Ja. Oké. Waar is mijn mage?
1: Blijven praten, Rokos.
0: Ja, blijven praten. Oké, vogeltjes. Dus volgende week hebt u nog de topics te goed. Ik zou zeggen, kunstzaken hebben we nog niet gedaan.
1: Popcorn.
0: Popcorn hebben we ook nog niet gehad. Ah, het verhaaltje al een minuut, dat toch wel half begonnen was er juist.
1: Shaken not stirred.
0: Dat is de cocktail van het huis.
1: Aha. Vertel.
0: Er zit zand in de machine, Rom.
1: Oh, als er maar geen zand tussen mijn platen zit, jongen.
0: Deze. Ja, we zijn vertrokken. En wij zijn... Oké, veel plezier met...

0: Er is ook nog popcorn en Sprechen Sie Bebop en al dat jazz. Oké, okay. Saveur du terroir.
1: Bodemgesmak.
0: Soil food.
1: Gusta de la terra.
0: Grondsmaak past ook gewoon bij de zandbak. Maar we zijn en route, le sable continu.
1: Allee, het tweede deel.
0: Goed zo. Oké, vogeltjes. Enjoy, Grondsmaak.

0: Ansel Collins met Stalag Diepzeen. Voor de mensen die in de bak zitten.
1: Ja, daar hebben we een hart voor en een vuil, als ze die komen halen tenminste. Oké, Ram.
2: Ja, Rokost.
1: Ik zou zeggen, ik begin bij het liedje waar we vorige week met geëindigd zijn, of beter gezegd, niet met geëindigd, want dat stond klaar voor de veiligheid. Maar kon niet meer gebruikt worden. We zijn hier op de second juist afgerond.
0: Just in time.
1: Goed, vogeltjes, u luistert naar Grondsmaak deel 2. Moet er nog zand zijn?
0: Allee, vooruit.
3: The Bedouin's Way.

0: Spreken ze Bebop?
1: And all that jazz.
2: Yes.

0: Oké, Sandstorm van Ill-Considerate.
1: Ja, perfect. En nu Blue Aquarius met Desert Fox.
0: Zonder Sandstorm.
1: Desert Fox, Rokos.
0: Oké. Moet er nog zand zijn?
1: Witzand, rijnzand, schepzand, ampersand,
0: zandbakzand.
1: Oh.
0: Maar wie doet er opkaas van de zandbak?
1: Papa, hè?

0: Voilà, dat was nog African Shores van Vin Gordon. U weet, beste vogeltjes, of u weet het natuurlijk nog niet, maar Grondsmaak is een cultureel behapt programma.
1: Oei. Ja. We moeten nu wel uit vizier blijven van minister Gené Rookhorst.
0: Ah, oei, ja.
2: Het Poëzie Portaal.

Het deksel van asfalt werd opgetild. Daaronder het 3D-fort van mogelijkheden. Op mijn t-shirt vond ik allerlei dieren terug. En mijn staart stond hoog en scheef. Je zou denken, gaat ze dan graven, dat lieve kind? Kriolend, schildgeknaapte insecten op het tafereel zo vlakbij. Dan maar schommelen. Een waterachtig wiegen boven de aarde. Van zandbak naar oceaan. 33 jaar later staat er in die tekening dan plots een kameel in het lichte geel te glooien en deze man, mogelijk zijn bedouin. Al is hij gehuld met bruinachtig donker, gaat vooruit. Om dit soort geweten wil ik. Ik pik wat uit op de bekken van boven mijn hoofd. Ik ben een en al tunnel, blauw keel, hartklep, maag, anus, aarde, zwart veren. Met zo'n kolos van een honger, als dorst in de woestijn, wil ik me.

0: Kunstzaken. Kunstzaken. Kunstzakken, kunstzakken, kunstzakken.
1: Je hebt een plaatje bij, Roker.
0: Kunstzakken.
1: Ja, de rubriek Kunstzakken, de visualisatie van de plaat. Camille zie ik hier. Variomatic. Een blauwe achtergrond. En staat op veel zand. Zand? Of is het zout? Ja, dat zou... Daar kan ik van hier niet zien. Het is een grove korrel.
2: En in het midden een gekke auto.
1: Een autootje van Bob de Bouwer? Nee.
2: Bob de Bouwer, nu met die oogjes.
1: Het zijn metertjes in mijn ogen. Maar ja, ik heb nu...
2: Ja, het is grappig. Hij heeft een staart.
1: Ja, hij reflecteert eigenlijk de zandbak. Hey, het glas van voor is eigenlijk een zanderige korrel op het voorraadje.
2: Oeh, maar hij is een wiel kwijt.
1: Ja, het is een driewieler, hè.
2: Oeh, dan is het geen auto.
1: Nee, een variomatic.
2: Variomatiek.
1: In ieder geval, het rijdt ergens in een woestijngebied of in een zoutvlakte, zoals jij dat stelt. Maar dan moeten we die plaat niet spelen.
2: Ja, laat maar komen.
1: Ja, toch. Ik wou nog over de juist zeggen, de Poëzieportaal, het gedicht. Een goede opmerking van een bepaalde luisteraar die dan zegt van hey, dat gedicht dat heb je nooit geschreven, zo goed dat dat was. En dat klopt. Dat was van onze gedichtendame Christine. En wij hebben ook een gedichtenheer, maar die is met de driewieler even in de ravijn gereden. Dus die moeten we even missen. Spijtig genoeg.
2: Désolé.
1: Oui, moet er nog zand zijn.
2: Een kilo alsjeblieft.

just a matter of time before we all end up. Gutter.

0: Frans Maak, de Magie.
1: Op aanvraag nogmaals de mashup van vorige week.
2: Allee, op

0: Grondsmaak speelt in de zandbak.
1: Ja, Rookost.
0: Voilà, dit was het tweede deel van Moet er nog zand zijn? De grondsmaak met Ron, voor de vrienden. En
1: Rookost.
0: Rookost.
1: Voor iedereen.
0: Dylan Jamie Rookost.
1: Voor allen.
0: DJ Rookost. Oké, het was op ons een waar genoegen om dit te mogen doen op Radio Centraal. En wij komen nog eens terug. We hebben al een thema voor volgende week. Bedankt voor het luisteren en tot 7 januari.
1: A la proxima bis.
0: Ja, happy new year.
1: En goede feesten.
0: Solwax, Hot Like Sahara. Onze laatste zanderige schijf.
1: Let's go.

0: Jawel.
1: We zitten weer in de Noord. Het is zover.
0: Ik hoor mezelf een beetje. Een klein beetje, nu iets meer. Is hier een panning aan de hand, denk ik. Ja.
1: Ah ja, een panning. Voilà,
2: een beetje.
1: Spanning.
0: Kleine panning oversturen we niet, te zeer?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Ja, we bevinden ons... Wauw.

0: De CD staat af. Even kijken wat wat meer.
1: U hoort geen CD momenteel, maar wel Andrew Klaas.
0: Die op zijn fluit van deur trekt.
1: Die inderdaad samen met Daniel op zijn fluit staat te blazen. We bevinden ons in de Nor, alwaar vanavond een door de kern en de Nor samengesteld programma plaatsgrijpt. Normaal gezien zou Han Bennink hier staan, maar die man, er wordt getwijfeld aan zijn leeftijd, maar dat zit toch ergens tussen de 85 en de 105. En voor die man is dit weer onhoudbaar. Hij heeft geen zin om in zijn wagen te kruipen en dat begrijpen wij uiteraard maar al te goed. Als wij hier niet moesten zijn, waren we hier ook niet. Alhoewel, dan zouden we hier misschien wel zijn, Daniel.
0: Ja, misschien.
1: Want het is best aangenaam hier onder de bomen. Ja. Het is waarschijnlijk een van de aangenamere plekken om momenteel in te toeven. Daarbij heb ik ook commerciële belangen, dus dat is misschien niet zo beleefd. Dan krijg ik weer naar mijn voeten van Rudy Voorspel.
0: Ja.
1: Een van de belangrijkste bestuurders van Radio Centraal. Voor ons hier zit een andere medewerker van Radio Centraal, Andrew Klaas. Dag Andrew.
2: Dag Dennis.
1: U bent niet alleen een medewerker van Radio Centraal, maar u speelt hier ook vanavond. U gaat dat doen met Inner Oort.
2: Dat klopt.
1: En Inner Oort is een soort huisband, als ik het goed begrijp, van de kern. En de kern, daar hebt u, of uw band, een residentie?
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat ik kan zeggen dat ik artist in residence ben van ja, nu bijna afgelopen, hè, van afgelopen jaar in de kern. Ik heb een aantal mooie dingen mogen doen. En een van de dingen dat ze ook mij hadden gevraagd was dus een band samenstellen als huisband. En dat is Inner Oort geworden. Ja.
1: Oké, en dit is de tweede keer dat u daar een residentie verzorgt, of niet?
2: Nee, dat was eigenlijk vorig jaar heb ik hier ook gespeeld. Op, ja? op hetzelfde event eigenlijk. En dat was eigenlijk voor de residentie in te luiden, zal ik maar zeggen. En daar ben ik toen mee het radioprogramma van Radio Centraal met Wingfi, hè, samen met Dago. En dat was Dago Sondervan en Inne IJzermans was er toen ook bij. Maar dat was eigenlijk voor het begin in te luiden eigenlijk. En nu is het, denk ik, om het einde in te luiden.
1: Aha, dus de band die vorig jaar in de Noord speelde, heette ook Inner Oort?
2: Nee, dat is Wingfi. Want het is Wingfi, eigenlijk een beetje, ja, het is een beetje dubbel, hè, want ik ben eigenlijk als solo-artiest, zal ik maar zeggen, gevraagd als artist in residence. En ze hadden daarbij graag een huisband eigenlijk, waar ik dingen mee kon uitbouwen. Mm-hmm. En dus dan heb ik daarvoor deze band samengesteld. Ja.
1: Oké, en de band bestaat, het is een zeer ruim, we zien hier een vol podium, ik zie hier synthesizers, allerlei elektronische instrumenten, u hebt een fluit vast, ik zie ook een prachtig drumstel, een basgitaar, allerlei elektronica. Hoe hebt u deze band samengesteld?
2: Wel, ik heb er lang over nagedacht wat wil ik eigenlijk spelen en met wie wil ik spelen. Ik was ook vooral naar een genre eigenlijk op zoek. Ik was eigenlijk, dat is 2 jaar geleden gestorven, denk ik, John Hassell. In die muziek was ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd geraakt, te veel naar aan het luisteren. En ik wou eigenlijk een band mee, een bezetting, waar ik zo'n soort muziek mee kon doen.
1: Een soort fourth world music.
2: Wel, eigenlijk wel, ja. En dat is eigenlijk compleet mislukt.
1: Omdat het minimaal spelen moeilijk is?
2: Ja, in deze bezetting bleek dat toch.
1: Het is een zeer maximale bezetting in ieder geval.
2: Ja, ik had zo'n optreden van John Hassell gezien op YouTube in 1972 of zoiets. En dat is ook een hele grote band en dat lukt wel. Dus ja.
1: Zijn de mensen te gulzig, de mensen die in uw band spelen, te gulzig naar noten?
2: Dat kan er wel mee te maken hebben, eigenlijk. Ja, want we hebben ook een meditatieconcert mogen verzorgen op de tennismuur van het Middenlijnpark. En daar was het dus echt de bedoeling om meditatiemuziek te spelen. Maar zelfs daar, als ik dan die opname er achteraf check, dan denk ik zoiets van, ja, er zijn toch mensen mee. Ja, dus ja, meditatie is ook zoiets van, ja, er zijn mensen die mediteren op Interstellar Space van John Coltrane.
1: Ik moet zeggen, dat is voor iedereen anders.
2: Dat is voor iedereen anders, ja, voilà. Dus in dat opzicht is dat mislukt, maar in het andere opzicht is het wel gelukt, want ik denk dat het wel een hele fijne band is eigenlijk. Zeker de combinatie, we hebben ook Priska Nishimwe bij, die spoken word en zang doet. En dat geeft er toch wel een andere soort van feel aan. Want ik wou wel iets anders als een jazzband, zou ik maar zeggen. Het is een jazzband uiteindelijk geworden, maar we proberen toch wel een beetje een andere richting elementen van andere muziek ook te incorporeren.
1: Inner Oort, van waar komt die naam?
2: Wel, dat komt eigenlijk van, ik kijk naar Daniel, ik denk dat jij dat wel zult weten. Jan van Oort, denk ik, is een Nederlandse astrofysicus en die heeft de Van Oort Cloud ontdekt. En dat is dus blijkbaar een, als ik het verkeerd zeg, moet mij verbeteren, maar dat is eigenlijk een soort van, niet echt denkbeeldige, maar wel een soort van een limietlijn rond onze aarde eigenlijk, waarbij dat, waarin dat we eigenlijk inzitten. Dus dat zit dus de aarde en dan de rond een plek waarbij dat ook, waarbij dat we ook wat zijn dat, meteorieten eigenlijk zien komen. En als je er voor buiten gaat, dan zitten voorbij de... dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat is een soort van aura rond de aarde, voor het meer New Age uit te drukken.
0: En rond het zonnestelsel.
2: Rond het zonnestelsel. Ah, is het rond het zonnestelsel?
0: Ik denk wel dat het rond het zonnestelsel is, hè, want rond de aarde dan...
2: Inderdaad.
0: Dat is geen goede grens.
2: Voilà, thank you,
0: Danny. Die zou ronddraaien dan heel de tijd in dat zonnestelsel.
2: Ja, maar het is eigenlijk toch iets speciaals. Ja.
1: Heb jij iets bij, Daniel, waar dat je rechtstreeks dat kunt vertalen? Zoals in uw programma. Daniel vertaalt geregeld live op de radio, rechtstreeks van het Japans naar het Nederlands. Ik ben benieuwd of hij dat nu ook gaat doen, maar dan over de inner oort.
2: Inner oort, ah, wel. En voor mij was het eigenlijk zo'n beetje poëtisch van, oké, dat is ofwel verkeerd geschreven, hè, inner oort met een D. Hè, van een beetje zo dus dat was ook dat John Hassel.
0: Ja, ik had gelijk, het is het zonnestelsel. Het zonnestel,
2: oké. Dus je zou kunnen zeggen, een soort van vruchttak, hè, rond het zonnestelsel. En dat leek me, en dus wij zitten eigenlijk daarin natuurlijk, want wij zitten natuurlijk in het zonnestelsel.
1: We zitten in die vruchtzak momenteel.
2: Eigenlijk wel, ja, en daarom noemen we dat, zitten wij in de inneroord en je hebt ook de outeroord, dus dat is eigenlijk de voorbij. En dus voor mij was het dan zo, ja, zowel naar jazz, Interstellar Space, toch een album van Coltrane dat mij heel hard geïnspireerd en nog altijd. En dan langs de andere kant, ja, ook gewoon het feit van het oord en een inner oord. Er is misschien ook een oord, the kingdom of heaven is within of zo, een beetje dat, zo naar binnen gaan. Ja, voilà. En dan dacht ik van, dat is een goede naam. En dan was het ineens van, ah ja, maar wacht, oort is eigenlijk mijn D. Maar...
1: Dus het is een poëtisch vrij geïnterpreteerd.
2: Ja, klopt.
1: De band, dus u hebt die samengesteld naar aanleiding van de residentie die u bij de kern hebt gedaan. Hebt u er daar ook mee opgetreden dan?
2: Ja, daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Daarvoor was er bij onze drummer Teun Verbrugge, is ook betrokken, of is eigenlijk de baas, zal ik maar zeggen, van Walter in Anderlicht. En daar hebben we eigenlijk ook een korte residentie gedaan om wat stukken te kunnen repeteren en een beetje wat uit te testen. En dan hebben we ik denk eigenlijk in november of zoiets, hebben we de première gedaan in de CC De Kern.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Wordt het of blijft het een echte band? Is het de bedoeling dat jullie blijven spelen? Dat wisten jullie drummer bijvoorbeeld daarnet nog niet?
2: Wel, dat weten wij eigenlijk ook nog niet direct.
1: Ja, okay.
2: Het ding is, van ik heb wel alles wat we hebben gedaan opgenomen, multitrack. Ik ga het vandaag ook multitracken. En ik kan zien of denk er, de bedoeling is dat ik er een album uit kan destilleren. En dan gaan we eigenlijk daarmee zien of dat we er dan mee verder kunnen spelen of niet. Maar ja, dat is gelijk altijd. Ja, het is gewoon een hele moeilijke periode. Van als je een band bij je wilt houden, zeker ook met muzikanten die in heel veel verschillende projecten spelen, is dat soms niet evident. En wordt het bijna even belangrijk. Allee, voor mij, ik ga al mijn tijd steken in die plaat maken, dat mixen, daarmee bezig zijn. Dat is hetgeen wat ik graag doe.
1: Maar het is wel geschreven muziek, het is geen improvisatie.
2: Wel, het is een combinatie. Ja. Mm-hmm. Nu vandaag, omdat zo'n beetje voor ons toch van deze reeks, zal ik maar zeggen, een beetje een afsluitconcert is, gaan we waarschijnlijk maar één compositie spelen en de rest gaan we vrij zijn, vrij improvisatie. Maar we hebben eigenlijk achter de tanden, achter de kiezen, toch nog wel wat composities, moest het niet van de grond komen eigenlijk. Ja.
1: Wat is van de grond komen?
2: Wel, als we het gevoel hebben dat we niet echt... Dat is het muzikale orgasme of zo, denk ik, dat we altijd proberen op te zoeken.
0: Als je denkt dat je buiten die oortwolk gaat vliegen.
2: Ja, voilà.
1: Ja. Oké, okay, prachtig. Han Benink, die komt niet opdagen vandaag. Nee. Dat is begrijpelijk.
2: Dat is begrijpelijk.
1: Ja, de vervangster van Han Benink, die samen zal spelen met Joachim Badenhorst. Zij zullen ook openen vanavond, binnen een twintigtal minuten. Dat is Sun Mi Hong.
2: Mm-hmm.
1: Een Zuid-Koreaanse percussionist, drummer, bandleider, componist, geloof ik. Hebt u haar al aan het werk gezien?
2: Nee, juist tijdens de soundcheck. Joachim ken ik al heel lang, maar, okay. Haar heb ik nog niet aan het werk gezien. Juist de soundcheck. Klonk zeer veelbelovend wel. Ja.
1: En met Joachim Badenhorst hebt u daar al mee samengespeeld ook?
2: Wel, we zijn eigenlijk samen begonnen. Eigenlijk, Joachim is van mijn 16 tot mijn 20 of zo, was dat eigenlijk mijn beste vriend.
1: Okay.
2: Ja, en wij hebben honderden... jazz-receptiejobs gespeeld, eigenlijk om te leren spelen. Eigenlijk, ja. Ja, en dan is Joachim in Nederland gaan studeren en ik in Brussel en Antwerpen.
1: Receptiejobs?
2: Ja, dat is het ding hoe dat jazzmuzikanten hun standards leren. Hè. Dat is dat je betaald kunt gaan oefenen eigenlijk, met vrienden op tijdens recepties. Dus dan spelen we jazz-standards, ballads, van die dingen. En op den duur bleven we meestal nog met twee over compleet free jazz te spelen. En dan werden we minder gevraagd op die recepties. En dan was het toch wel gewoon verder met andere muziek. En dan hebben we nog Lila en Dieter Tans, denk ik, een jazzcamp samen gedaan. En dan zijn we elkaar eigenlijk een klein beetje het oog verloren.
1: Toch niet gemakkelijk is in deze Antwerpse muziek circus.
2: Nee, eigenlijk niet. Ja.
1: Het is, wat heb je zelf gehad aan deze residentie? Is het dan iets, krijg je dan bijvoorbeeld een plaats in de kern in Wilrijk waar je kunt spelen? Of hoe werkt zoiets?
2: Wel, je krijgt eigenlijk een aantal concerten eigenlijk aangeboden. En dat is wel heel tof dat je weet eigenlijk dat je muziek voorbereidt en dat je er ook daadwerkelijk mee gaat kunnen spelen. Hè? Want, want er zijn meestal geen budgetten voor te repeteren of zo. Dat is altijd een beetje een sprong in het duister. Dus dat is wel heel tof om te weten dat je die job hè, of dat concert dan al zeker gaat hebben. Mm-hmm. En dan ze hebben mij ook gevraagd voor dan een Sundaft te doen. Hè? Je hebt er ook een gedaan.
1: Ja, Utrecht Zema heeft er een gedaan. Ik geloof...
0: Kom van den Hout.
1: Sorry?
0: Koen van den Hout.
1: Koen van den Hout, weet het, Sound in Motion heeft er een gedaan en jullie hebben er ook een gedaan.
2: Ja, het is dat.
1: Vorig jaar heeft Björn Eriksson er ook een gedaan. Dan was het resultaat ook een beetje dat zij hier hebben gespeeld en jullie ook op de een vergelijkbare avond met vanavond. De kern
2: klopt.
1: Die in de Nor iets samenstelt.
2: Ja, en dat vond ik eigenlijk ook wel heel tof, omdat je dan eigenlijk zo... Toch, je kent natuurlijk veel mensen die met muziek en met... Ik had ook een danseres uitgenodigd en die met verschillende interessante dingen bezig zijn, die dan misschien nog niet hebben de boekers geraakt of zo. En dat vond ik eigenlijk wel heel tof. Denk dus aan een aantal vrienden of mensen. Ik heb eigenlijk mijn vrienden geboekt, zou ik maar zeggen, maar bij specifieke projecten waarbij dat ze eigenlijk in het verleden moeilijk kan optreden, ze eigenlijk geraakt.
1: Zoals wie?
2: Dat was Priska en Frederik Meulijzer. En dan Charlotte Schoeters, die onder de naam Teloska een solo speelt. Hè. Zij is eigenlijk een klassieke zangeres. En zij speelt altijd op kleine vernissages of zo, van die dingen. Maar ze wou eigenlijk eens graag in een grotere setting of een professionelere setting spelen. En dan had ik zelf ook nog een project met Hanna Balken, een danseres. En daar hadden we ook zo allemaal van die kleine dingen kunnen doen, maar eigenlijk nog nooit in een blackbox eigenlijk kunnen staan of zo.
1: Dus zij danste en u verzorgde de muziek?
2: De
1: dat
2: muziek.
1: Was dan solo?
2: Ja, solo. Ja, ja. Klopt.
1: Wat is uw favoriete manier van spelen eigenlijk? Dit is iets helemaal anders dan solo natuurlijk. Hier houden rekening met een vijftal andere of viertal andere mensen?
2: Zeker, ja. Voor mij maakt het eigenlijk niet uit. Voor mij is er eigenlijk meer een focus of een manier van spelen. En als je mij meer als alleen zei, dan is er natuurlijk veel meer... Dan is er echt een dialoog, een interactie aan de hand. Maar zelfs als dat er niet is, voor mij is de focus eigenlijk ook altijd gewoon reageren op wat er is, eigenlijk. Mm-hmm. En dus als je solo speelt, maar je speelt buiten, dan kan dat zijn dat je reageert op de vogels. Hè? Of als ik alleen speel, is er dikwijls een drone of zo dan klik. Dus dan moet ik daar eigenlijk rekening mee houden. Voor mij is improviseren en muziek spelen vooral reageren. Eigenlijk dus eerst luisteren en dan reageren. En of dat dan nu 10 man, 20 man, alleen, dat maakt eigenlijk voor mij... Niet veel verschil, genre ook niet eigenlijk. Dus voor mij is dat meer een soort van een focus of zo, een manier van iets doen. Dus ik maak er eigenlijk geen onderscheid in.
1: Genre ook niet, zegt u. Welke genres zijn u bijvoorbeeld vreemd?
2: Klassieke muziek is mij vreemd in de zin van, als ik echt alle noten op de partituur op die moment, op die manier moet spelen ofzo, dat is mij een beetje vreemd. Dat is, ik heb dat wel eens een keer gedaan in een orkest meegespeeld, maar dat is voor mij het vreemdste eigenlijk. Ja.
1: Verder is er eigenlijk geen limiet, laat ons zeggen. Dus dat gaat dan van een soort dansmuziek naar jazz, naar...
2: Dat klopt.
1: Ja.
2: Ja, mijn eerste plaat was bij Byte Progressive, dat is hard tech eigenlijk. Dat was, toen was ik 17 jaar, dat was Monastic Project heette dat. En dat was Sherry Moon schijf. En dan daarna ben ik eigenlijk funk beginnen spelen met Brazzaville. En dan daarna ben ik met drummer Teun Verbrugge, denk ik vandaag bij ons Case of the Haunted Spire. Daar heb jij trouwens de hoes voor gemaakt, voor een van die platen. Ben ik dat beginnen doen, maar dat is echt snoeiharde free jazz.
1: Ja.
2: En dan ben ik dan daarna bij Stuff beginnen spelen. Ja, dus dat is een soort van fusion, hip-hop-minded dingen. En ondertussen had ik mijn solo-project Internal Sun. Dat is wat meer zo wat richting Boards of Canada, zo wat down-tempo-achtige dingen deed.
1: Dat zijn ook allemaal dingen waar u zelf muziek, stijlen of genres of... zaken waar u allemaal ook naar luistert.
2: Ja, zeker, absoluut.
1: Dus je ging ook als 17-jarige naar de Sherry Moon en dat soort.
2: Nee, ik mocht niet binnen. Nee. Mijn plat werd er, want als degene waar ik dat samen heb gemaakt, die draaide er toen, maar ik mocht er niet binnen.
1: Dat je te jong waard.
2: Ja.
1: Of te veel drugs had gebruikt.
2: Nee, te jong.
1: Oké, zijn er nog dingen gebeurd in die scène? Heb je nog techno-toestanden gemaakt?
2: Ja, ik heb een hele tijd bij Marco Bailey ook gespeeld, hè, DJ Marco Bailey. En daar heb ik eigenlijk ook een plaat voor geproduced eigenlijk. Zoals ghost producer dan. Maar dus dat is echt bonken-bonken techno, recht toe, recht aan. En dan de volgende dag speelde ik dan in Scheldapen met Case of the Haunted Spire. Ja.
1: Ja.
2: Ik heb zelfs meegespeeld met... Lux Steno, denk ik, in de studio. Snap je? Dat maakt echt voor mij echt niet gewoon niet uit. Dat is echt
1: geen,
2: zo...
1: geen onderscheid. Hoe is met iemand als Lux Steno in de studio opnemen? Hoe is
2: wel, die was er niet bij. Dat was met de producer, eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus dan kreeg ik erna of dat hij het goed vond of niet. Dus,
1: je hebt Lux Steno nooit ontmoet?
2: Nee, spijtig genoeg niet.
1: Hij is hier niet vanavond.
2: Nee, en de Marco ook niet.
1: Marco Bailey ook niet. Is iemand dat jij vroeger nog wel zult gezien hebben, Marco Bailey, of niet?
2: Dus ik zeg het, er zijn natuurlijk dingen die ik denk liever doen dan andere dingen, maar het ding is gewoon, ik probeer gewoon altijd in een situatie te geraken waarin ik gevraagd word voor wat ik doe eigenlijk, voor mijn sound of zoiets, maar dus wat dat is, of dat hypertonaal is of super atonaal of... ik zeg het, voor mij is dat waar de muziek nodig is. Op Lux Steno moet je geen squeal solo spelen, dat heet dat niet nodig. Als ik dan mijn ogen dicht doe en ik luister heel goed, dan heb je gewoon niet heel sweet nodig dat niet te moeilijk is. Maar dat wil wel niet zeggen dat het dan niet goed is ofzo. Ik bedoel, een Chet Baker solo, als je trompetist zou zijn, dat past op Lux Steno. Dat zou zelfs de max zijn als dat zo zou zijn. Want dat is heel sweet, dat is heel zoet. Dat hoeft niet plat te zijn ofzo. En dat is een beetje mijn focus, denk ik.
1: Het is het studiogeluid dat ik al helemaal plat slaagde. En dat het eigenlijk een verschil creëert met een...
2: Klopt.
1: Met een, bijvoorbeeld iets als Gorky of zo. Het is ook niet mijn muziek, maar dat is wel niet op van die blikken dozen gespeeld.
2: Nee, dat is...
1: Die hadden wel een echte drummer enzovoort.
2: Ja, dat klopt. Ja, nu is dat natuurlijk... Ja, maar daarmee was ik blij. Dat zal een echte saxofonist vroegen. Hè. Dus,
1: ja. Met op bijvoorbeeld iets als Tien om te zien, hoorde of zie de muziek gespeeld worden... waarbij een gast met een akoestische gitaar op een podium zo staat te doen of dat hem gitaar speelt, terwijl je geen gitaar te horen is op de muziek die...
2: Ja.
1: Ja. Maar ja, dat gaan we hier vanavond niet meemaken.
2: Dat gaan we niet meemaken. Hè. Maar ja, ik heb ook zoiets van, dat is een spectrum. Hè. Je hebt van concert tot show. Hè. Sommige dingen zijn een show en andere dingen zijn concerten. Mm-hmm. Ik hou het liefste van concerten, maar er is niks mis met een dikke show. Hè. Alleen.
1: Nee. Vorig jaar hadden jullie een gigantisch scherm bij, herinner ik
2: ja,
1: me.
2: Ja, klopt.
1: Ik was toen... Oei, dat valt hier uit.
0: Dat is
1: Ja, zijn we nog aan air?
0: Ja.
1: Oh ja, oké.
0: Dat is alleen het kijken...
1: Maar aankomen niet. Ja. Gelukkig maar. Vorig jaar hadden jullie een scherm bij.
2: Ja, klopt.
1: Ik heb dat niet helemaal kunnen uitzien, want ik was toen iets wat ziek. Vanavond is er geen scherm bij. Wat was er op dat scherm te zien? Was het een soort codering of
2: zo? Ja. Dus eigenlijk met Wingfi, ook ons... tweewekelijks radioprogramma op Centraal op maandag, is een programma en dat draait eigenlijk rond live coding. En daar komt eigenlijk een beetje bij mij ook wel die technologie samen met eigenlijk dansmuziek. Hè, want dat zijn, wij organiseren algo raves, waarbij is het de bedoeling, je begint met een leeg scherm en je begint eigenlijk aan de hand van computercode, begin je eigenlijk dansmuziek te programmeren.
1: Dus dat is iets dat je samen met Dago Sondervan doet?
2: Ja, klopt.
1: Dago Sondervan die het mixing board van de USA Import geërfd heeft en dat eigenlijk boven de radio een studio mee heeft gebouwd.
2: Ja.
1: Dus wat er gebeurt is dat hij verbindt dat naar onze studio.
0: We hebben een gat in de vloer van die studio geboord.
1: Is dat echt waar?
0: Ja, naar onze verdieping.
1: Ja. Prachtig.
0: Met een kabel erdoor.
1: Dus elke week zitten jullie dus niet in de studio?
2: Nee, twee weken. Wij zitten boven en wij streamen dat ook op YouTube, op Dago Sonder van zijn YouTube-kanaal. Dus dan kunnen we ons ook zien eigenlijk, dat we daar zitten eigenlijk. Ja.
1: Fantastisch. Ja, jullie spelen vanavond rond 9:30. Om 8:30 zal Joachim Badenhorst hier optreden met Sun Mi Hong.
2: Dat was het, denk ik.
1: Ik zei het verkeerd, mijn excuses. Het is ook voor iedereen warm, natuurlijk. Misschien is het een goed idee dat we Joachim hier ook nog even voor de microfoon krijgen voor hij speelt. Misschien moeten we dat even proberen. Even zien we die nergens?
2: Ik zal hem gaan
1: zoeken. Ik zie zijn vriendin.
2: Zoeken.
1: Ik zie hem daar achter de hoek. Moest jij hem naar hier willen sturen? Hij staat daar eigenlijk.
2: Ik kan het doen.
1: Ja,
2: dat
1: is prachtig. We wensen u veel succes met uw concert. We wensen onszelf ook veel succes met uw concert.
2: Ja, het is dat. Ik ken van alles voor een
1: eigen. Ga je fluitend de micro...
2: Ik ga fluitend de micro overlaten, ja. Ik kan je koptelefoon afzetten en dan kan ik zo... Dan
1: kun
2: je zo wegfluiten en dan kun je...
1: Doppler-effect.
2: Voilà, exact. Ja. We verstaan elkaar.
1: Ja, heel goed. Dus hier wordt een pak weggefloten en dan proberen we met enige lokka's. Daniel, welke lokka's gebruiken om Joachim hierheen te lokken? Benieuwd of Joachim Badenhorst de weg vindt naar onze microfoons. We zitten achter het podium, Daniel, op een...
0: Andro is weggefloten, dus...
1: Ja, ik wuif even naar Adia van Herentals, die hier ook binnen dendert. Joachim komt eraan, zie ik. Ja. Joachim, ziet u het zitten als we u even bepotelen? Aanspreken? Joachim Badenhorst is er komen bij zitten. Zij zullen vanavond de avond openen. Dat was ook al zo als Han Benink nog wel zou hebben meegespeeld. We zijn nog on air, Daniel.
0: Ja, dat is gewoon die monitoring. Die servers zijn wat traag vanavond. Ja. Maar dat heeft niks met de uitzending te maken.
1: Nee, mooi. Han Benink heeft helaas afgezegd, maar we hebben een waardige vervanger gevonden, denk ik.
3: Ja, zeker. Dat denk ik wel.
1: Iemand die helemaal van Zuid-Korea naar hier is gereisd op een ochtend, vanmorgen vertrokken en die is hier op tijd geraakt. Dat is op zich al wel wonderbaarlijk.
3: Ja, gelukkig belde aan gisteren, dus was er nog tijd genoeg voor die vlucht en zo te regelen.
1: Ja, inderdaad. Ja. U kende haar reeds?
3: Ik kende haar, ja. Ik heb haar al... Ik heb twee keer is met haar gespeeld in iets in Rotterdam telkens. Voor North Sea Round Town, een festival. Maar dat was telkens in een grotere groep met meerdere muzikanten. Maar deze is dus de eerste keer dat ik in duo met haar zal spelen.
1: Oké. Dus je hebt wel samen gespeeld, maar nooit in duo.
3: Ja, een beetje hetzelfde als met Han eigenlijk.
1: Ja, met Han Benink heb je een trio LP uitgebracht.
3: Ja, ik heb lang in zijn trio gespeeld, het Han Benink trio. En best lang, ik weet niet, 10 jaar of zo. En we hebben 3 albums opgenomen.
1: Hoe is dat gekomen, dat iemand die om de hoek in Borgerhout woont, samen met grootmeester Han Benink in een band speelt?
3: Ja, dat is een soort... Magisch
1: toeval.
3: Ja, magisch toeval. Ik had toen ik nog heel jong was, meegedaan aan een workshop in Canada, in Banff. In de superschool, in zo'n natuurreservaat. En dat was zo'n internationale jazzworkshop. Dat was 3 weken en elke week waren er andere leraars. En 1 week was onder andere Han en Micha Mengelberg en Ernst Glerum, waren 3 leraars.
1: Leraars improvisatiemuziek?
3: Ja, die dat dan zo allemaal workshops geven en lessen ook. Er waren dus mensen, studenten van over heel de wereld die workshop volgden. En ik en die Deense pianist Simon Toldam waren van die studenten die meededen aan die workshop. En Han die gaf geen ensemble, maar die had gewoon een soort open impro-klas waar iedereen kon meedoen die dat wou. En ik en Simon gingen er altijd naartoe. En Han vond dat zo tof dat hij dan beslist heeft erna om zijn trio te maken met ons, met zo'n twee jonge gastjes die daar niemand kende.
1: Dus hij heeft jullie gevraagd?
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, onwaarschijnlijk. Dus, ja.
3: En dat was voor ons echt een ongelofelijke springplank. En allee, die heeft ons wat mee op de kaart gezet. En wat hij zei dan met hem, overal gaan toeren en dan die albums, die kwamen uit. En ik ging dan naar New York en allee, niemand kende mij, maar ik had wel een cd'tje met Han Benning trio waar ik op meespeelde. Dus dat was zo het perfecte visitekaartje. Om, dat heeft voor mij heel veel deuren geopend en ik ben Han super dankbaar daarvoor.
1: Ja, het is jammer dat we, maar misschien moeten we het, we kunnen het nog proberen verzetten. Hè. We kunnen nu opnieuw vragen. Misschien met dat trio.
3: Dat zou fantastisch zijn.
1: Ja. Maar niet getreurd, want je hebt dus iemand bijzonder meegenomen uit Zuid-Korea. Sun Mi-hong.
3: Ja.
1: Wat voor, ze maakt improvisatiemuziek, maar is ook componiste, geloof ik?
3: Ja, ze, dus, ja, speelt, ze heeft verschillende eigen bands waar ze voor componeert. En, maar voor de rest ook meer impro dingen. Ze heeft ook een band onder andere met Erasmus erin en zo. Een band of twee.
1: Oké. Okay. Jullie spelen vanavond improvisatiemuziek, veronderstel ik.
3: Ja.
1: Dat was ook de bedoeling met Han?
3: Ja, dat was ook de bedoeling, ja.
1: We rijden dat op een of andere manier voor. Er zijn natuurlijk heel wat verschillende soorten improvisatiemuzikanten. Er zijn er die het niet kunnen verdragen dat iemand te veel basdrum speelt, bijvoorbeeld. Of er zijn wel eens mensen die elkaar van het podium afblazen. Wat voor een improvisatiemuzikant bent u zelf? Ik ken bijvoorbeeld iemand die hier naast me zit, die door een muur van blikjes springt tijdens zo'n improvisatieconcert.
3: Ja, ik probeer zo een leeg blad te zijn en dan gewoon mee te springen in wat er gebeurt. Maar door met Han te spelen heb ik wel geleerd dat je met Han wel echt vol een bak moet springen. Anders blaast hij nu inderdaad omver.
1: Ja?
3: Allee, ja.
1: En dan wordt het een solo show?
3: Nee, maar ook qua volume en zo. Ook omdat ik ben een klarinetist, wat een vrij zacht instrument is. Dus dat was echt wel zo leren om stevig door te spelen. Ja.
1: We hebben nog 4 minuten. Binnen 3 minuten staan we hier op het podium te blazen. Staan jullie elkaar weg te blazen. Ik zie Sun Mi-hong daar naast het podium al staan. Hebt u nog enige voorbereiding nodig?
3: Ja, ik ga misschien nog even plassen water halen.
1: Oké. Okay. Keigoed, dan wachten wij vol blijdschap op uw concert, tenzij u de microfoon wilt meenemen naar de wc en de voorbereidingen ook mee wilt vastleggen.
3: Dus misschien,
0: de draad is wat te kort. Tenzij dat je hier in de bosjes naar
1: ah, ja, dat kan wel. Oké, dankjewel Joachim. Mogelijk sleuren we u straks nog even opnieuw voor de micro met uw medespeler.
3: Oké.
1: Okay. Dankjewel.
3: Super.
1: Ik ga ook een beetje water halen, Daniel, en dan zal het zo stilaan tijd zijn om het concert uit te zenden. Hoe is dit nu verbonden? Is dit verbonden aan het mengpaneel van de...
0: Dus dit gaat hier in de computer naar deze app hier.
1: Ja, maar ik bedoel...
0: Lucy Room. We hebben hier...
1: een schuif die... Ja, oké. Okay. We zenden dus rechtstreeks een board op.
0: Normaal gezien, dus ik hoop dat ik een signaal ontvang natuurlijk.
1: Yeah. Yeah, cool.

Oh,

0: Joachim Badenhorst en... Waar word je nog dol geapplaudisseerd? Sun Mi Hong en Joachim Badenhorst was dat. Wat vond jij ervan, Daniel?
1: Ah, goed.
0: Het liever Foefer gezien, waarschijnlijk.
1: Dat was gisteren toch?
0: Ja, gisteren is Foefer niet komen opdagen, vandaag komt Han Benink niet. Het wordt een traditie. Gelukkig vinden we tijdig vervangers. Zodra om 9:30, dus binnen een 12-tal minuten, zal Inner Oort hier optreden. We proberen voordien Sun Mi Hong hier nog even voor de microfoon te krijgen of iemand anders. En anders nadien ook nog een beetje. Er zal hier een en ander worden verschoven, denk ik.
1: Een aardbeving?
0: Ja. Ik krijg ook het ene na het andere bericht dat het gigantisch gaat regenen zodra. Dus we zullen zien of dat waar is, of dat klopt.
1: Oei.
0: Weet jij niks van Daniel? Je ziet er niet uit als Frank de Bozere, maar misschien heb je
1: dan
0: die kennis.
1: Dan ga ik even een paraplu halen.
0: Je hebt anders een mooie hoed opgezet die heel wat kan opvangen.
1: Ja.
0: Er is een soort schachting gemaakt.
1: Een enorme spons.
0: En je hebt ook gigantische sponsenbroek aangedaan.
1: Oh ja.
0: Eigenlijk kom je net weinig tegen, zo'n sponsenbroek die lang is. Meestal zijn die kort.
1: Zeer kort.
0: We hebben zo'n medewerker, een paar medewerkers die dat soort broeken graag dragen. U zelf bent daar normaal niet bij, maar vandaag zie ik
1: maar
0: dat...
1: Vroeger wel. Heel lang geleden wel, hè. In de jaren 60 was dat schering en inslag.
0: Lange sponsenbroek?
1: Nee, ultrakorte.
0: Ja, natuurlijk.
1: Hot pants.
0: We hebben heel wat hete medewerkers die dit soort broeken dragen. Wat voor schoenen zou u eronder dragen, Daniel? Plateau?
1: Oh, ja.
0: Je hebt ooit zelf ook schoenen gemaakt, hè, herinner ik mij.
1: Soort, ja, allerlei dingen.
0: Een soort all-stars met gigantische hakken onder, als ik me goed herinner.
1: Die waren niet zelf gemaakt.
0: Ah, nee. Oké. Ja, die waren gewoon zo gekocht. Ze zagen er zelf gemaakt uit.
1: Ja. Ik had ze wel zelf afgesleten, versleten, waardoor ze er misschien zelf gemaakt uitzagen.
0: Op den duur wel, ja. Hier wordt een en ander verzet. Punk niet deze keer, maar een aantal instrumenten. Mensen schuiven ook duchtig aan voor een versnapering of een verfrissing. En hier onder de bomen is het best cool. U kan er nog wel bij. Het is hier mooi gevuld, deze tuin. De tuin van de Nor hebben we het dan over. De Nor, gelegen aan de Middelheimlaan 59 in Antwerpen. Waar vandaag dus een samenwerking plaatsgrijpt met de Kern. Kern in Wilrijk. Een jaarlijkse traditie sinds vorig jaar. Dus voor de tweede keer. Vorig jaar ook een project van Andrew Klaas en Björn Eriksson. Björn Eriksson speelde hier vorige week nog op het...
1: Bruismelk.
0: Op het Bruismelkfestival. Bruisballenfestival. Heb je daar iets deftig gezien?
1: Ja, ik dacht, maar ik ben maar een korte periode geweest tijdens het Bruismelkfestival. Dacht
0: ja, ja, ja. Ja. Ja. Hier de hond tegen een aantal mensen laten aanrijden, heb ik gezien.
1: Ja.
0: Een gigantisch gevaarten is dat, die hond van jou.
1: Ja.
0: Hebt u daar al muziek mee gemaakt?
1: Dagelijks.
0: Nog nooit opgenomen?
1: Nee, nog niet.
0: Maar bent u al eens opgenomen?
1: Ja, uiteraard.
0: Ja, wat verwacht u van zodra? Heb je de soundcheck mogen meemaken?
1: Nee, ik heb geen soundcheck gezien vandaag. Gisteren, maar vandaag.
0: Ik weet ook echt niet wat het zal worden. We zullen een stukje muziek beluisteren en dan zodra in haar oort...
1: Er steekt toch wel een briefje op. Dat zou een nakend onweer kunnen zijn. Hè?
0: Ik hoop van niet, maar waarom moeten we het er zo invrijven, Daniel?
1: Ja, ik sta hier met mijn apparatuur open en bloot, dus ik moet ergens een... beveiliging.
0: Schuilplaats.
1: Een grote paraplu gaan zoeken.
0: Die is er wel, hè?
1: Ja.
0: Die ligt daarachter op een daarvoor voorzien draagvlak. Ligt er een soort paraplu, dus die kunnen we eventueel wel opstellen. Ah, join us, please. Yes.
2: I think they're using it.
0: Ah, yeah. Yeah, you, okay. Maybe, Daniel's chair? Ondertussen is...
2: Thank you.
0: Sun Mi Hong er komen bij zitten. Yeah, this is... It feels like a squat, but it isn't a squat.
2: It's a bit far. Oh shit, it's too far.
0: It's too far? We can extend... Yeah, this sounds really good though, what we're doing here. This is fine.
2: Okay.
0: Put this down a little bit like this. Ah, you just played.
2: Hello.
0: You just played and here you are already live on the radio.
2: Oh, wow, yeah.
0: So you came all the way from Korea, especially for this gig, South
2: Korea?
0: Exactly.
2: Yeah, I took the earliest flight. Yeah, I got a call yesterday and then 14 hours flight.
0: Jesus. And then slamming it out like a motherfucker.
2: It was fun.
0: Was this the first time you played in a duo for the first time with Joachim?
2: Yes, very first time. I mean, I didn't expect it was coming until yesterday.
0: Yes.
2: To be honest.
0: Because you're replacing Han Binning.
2: Exactly, yeah. Which is honored. I'm honored, and yeah, I was really excited when he called me. You know, I mean, first of all, I really wanted to play with Joachim always, and then he sometimes write me whenever, you know, there is an opportunity actually, so, but it never really
0: occurred.
2: So it was really good. And then also, of course, replacing Han Binning is a very special occasion, you know?
0: Yeah.
2: So, and the space, it's incredible. It's so magical. I love it.
0: Great. It was a beautiful concert. It's, I think it's very different than what Han would have done. Han is much louder, let's say. This kept more space for both of your sensitivities, I think. It's was a sensitive set in a way, with lots of little flutes, with lots of little sounds. You also carried a sort of tiny gong, I think, between underneath your chair, I think.
2: Yeah. What was
0: this instrument?
2: There was under the snare.
0: Under the snare.
2: Hanging under the snare.
0: What was this? Was this a special?
2: I wish there was a special from somewhere, a very special place, but it's from Doman.
0: Okay.
2: So cool. I will take my time to research, you know, to get something special. But for now.
0: What did you? How did you start out as a musician? Did you grow up on jazz or free jazz or?
2: No, I grew up in Protestant church. So basically, I grew up listening gospel music.
0: Oh, okay.
2: So I only discovered jazz around 19 years old, which was a year before I came to the Netherlands. Then, yeah.
0: And before that, so you grew up as a Protestant
2: exactly.
0: in a church community.
2: Yeah, community.
0: What kind of music was this? How did this sound?
2: Well, it's basically a lot of gospel music, you know, like oriented, you know, like a
0: South Korean gospel music. I have no clue.
2: No, it's American gospel music.
0: Okay.
2: Yeah. So I really grew up with that, and of course a lot of K-pop.
0: And you
2: as
0: were
2: well.
0: Yeah, of course, yeah. Okay, yeah. And you were singing as well back then?
2: Not in a choir, but I was singing, yeah. I mean, once you're in church, you gotta sing, right?
0: Or did you also already play percussive instruments at that point?
2: No, I only started when I was 17, so I was pretty late. And before I learned a bit of piano, I loved dancing as well. So I think that kind of combined into the drumming.
0: Okay, yeah. And what sparked your interest in percussion and drumming?
2: My interest in drums.
0: Yeah. How did that start?
2: Yeah. Well, it's really visualized. You know, like for me, sparkle, a big something. You know, like that people are hearing. You know, and then it's resonating with the people. You know, like especially because it was a church environment that people are praying, and then there's band playing, right? And then I thought these drums are really giving a lot of us this energy when people were praying in the service. So that was kind of resonating with me quite a lot. Yeah.
0: And how did the step from that, from the gospel music, going to free jazz, how did that happen?
2: Well,
0: not only free jazz, you're also a composer, you also studied music?
2: Yeah, exactly. I studied the jazz drums in Amsterdam. So yeah, I started gradually learning jazz, which has more freedom, right? And freedom on your own voice, and you're not like copying and paste on the stage. Basically, you have to express how you're feeling and what you learned and what's your inspiration, right? So all this combining was very fun at some point, because I was a bit stuck with that, you know, just like learning and practicing exactly the same, and then presenting it on the stage exactly the same was not fun. So.
0: And you started playing music basically, or this improvised music in after or during your studies in Amsterdam?
2: Actually, after study. It was I graduated 2017, and then when Corona hit, so around that time I had so much time to discover free jazz, which also in the Netherlands we have Han Benning, Misha Mengelberg. It's this ICP orchestra was a big inspiration for me. So to listen to them and to hang out with them was very much inspiring for me.
0: So. Also, you also met the originators. In Holland, you met Han Benning and these people.
2: Misha Mengelberg, I haven't met, and then I will never meet.
0: No.
2: But Han Benning, yes, I saw many concerts, and ICP Orchestra, I also saw many, many concerts.
0: Okay. You play in many? You have your own combo as well, your own band as well?
2: Yeah, I have three different groups in on my own name.
0: Could you talk a little bit about this?
2: Yeah, I have a Sommillon Quintet, which has been there for 9 years. We have four albums out, two last albums out from Edition Records, and second band is called Pida Orchestra, with also Mette is there. That's
0: with
2: a sextet
0: with
2: John Edwards, Joseph Dumoulin, and John Dykeman, Alistair Payne. They're in that orchestra, which is a bit more free, Sun Ra kind of vibe, more spiritual. And then the other one is a pretty new, very recent, with the electric guitar, electric bass, more groove-based post-rock type of compositions and vibe. So
0: okay. Yeah. So a lot of different types of music as well.
2: Yeah.
0: Not only focused on improvisation.
2: No.
0: Yeah. Thanks so much. Thanks so much for playing. Thanks so much for coming. We should still catch your mug in the mirror of the toilet.
2: Yeah, let's do it.
0: Let's do it.
2: Thank you.
0: And meanwhile, we are waiting for Inner Oort to start performing.

dismissed. Now, now.

birds without masters.

0: Dankjewel. Wij zijn Inneroord. Op zang Priska, Agnes, Nishimwe. Op keys Alex Co. Bas en Sint. Soet Kempeneer. Drums en cymbalen, Teun Verbrugge. Dankjewel aan iedereen van de kern, iedereen van de Nor. Aan jullie om hier tijdens dit noodweer te zijn. Hartelijk bedankt.
1: Radio Centraal, rechtstreeks vanuit de Nor. Radio Centraal, 106.7 MHz FM stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Nog tot 11 uur. Rechtstreekse verbinding vanuit de Nor.

Een live concert was dat van Inneroord. In de Nor, in het Middelheim Museum. Middelheimlaan 59 in Antwerpen. Volgende week, 3 juli, zal Aline Bouvy en Braya hier optreden. Bedankt voor het luisteren. U hoort de mix die wij hier zelf ook horen.

Ha ha ha.

0: En op deze manier komen we stilletjes aan richting 11 uur. Tijd voor een shiny mush motel. Tot daar, live vanuit... Vanuit de Nor, dus. En het is niet Sjasbot die schuif mag dicht daar. Dit is een shiny mush motel, zonder Tom Anthony vandaag. Dus de jingle zal weer helemaal fout zijn.
1: Shiny mush motel.
0: Tot half 1. Met Schnoff
1: Radio Central 106,7
0: microfoon.
1: Avec Schnoff et Tom Anthony. With Schnoff and Tom Anthony. Shiny mush motel. Alle zwei Wochen. Shiny Mush Motel.
2: Hikari Sawano Aru Doro Doro no Motel.
1: Auf Schnuffi, Stumm und Tommy.

0: 每两个星期。
1: Shiny Motel
2: alle zwei Wochen.

don't care about the rest. They just care.

een shiny mesh motel in dup modus. En we gaan nog even door. Tweede natuur komt er alweer niet door. Het is nu precies half 1.

Ты рожа, ты рожа.

dan heb je

maandag, kan u mij terug horen? Van 13 uur tot 14 uur 30 in het programma Klankenbergen. En binnen 2 weken terug met een shiny mush motel. Hopelijk dan met volledige bezetting. Tot 1 dezer. Radio Centraal 106.7. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: communie.
1: Goedemorgen, weer Radio Centraal hier, beste luisteraars. Tijd voor de communie, tijd voor een meer dan hete klanksensatie. 2 uur lang, van 10 tot 12 hier met uw onderbezweten eerwaarde, Die Ego. Ik moet me nog even deels klaarzetten, dat betekent de concrete koffie zetten. Maar er staan al 2 prachtplaten klaar voor jullie om te ontwaken in deze alweer voorhete, hel, zeg maar wel aangename hel. Ik had nooit gedacht dat het zo fijn zou zijn. We hebben hier Daniel Schmidt, de Berkeley Gamelan, vervolgd door John Coltrane. Tot zo.

En zo blijft hij nog even doorgaan, John Coltrane. Een klassieker natuurlijk. Altijd op zoek naar dat je net hem net niet kon grijpen. Een heel mooie gewoonte. Iets dat we wel meer mensen zouden mogen bereiken. Alleen als dat gebeurt door militaire leiders of bloedzuchtige presidenten, ja, dan eindigt het via bloedvergieten. Maar met de saxofoon in de hand, een ander instrument, kan het wel eens een mooi resultaat opleveren. Zo ook de vorige artiest waarmee we deze communie openden, Daniel Schmidt, een componist, een Amerikaanse componist, die in de jaren 70, 80 een eigen versie van Javaanse gamelan had ontwierp. De American gamelan of Berkeley gamelan, er zijn verschillende namen voor. Die dus, dat is tot een herinterpretatie van millennia oude muziek leiden. Daniel Schmidt dus. Het was zijn tweede album, hij heeft niet zo heel veel uitgebracht. Een heel mooie titel ook, ABS Firma. Het zou een boomachtige zijn, met de typische grote Amerikaanse bomen die precies tot aan de hemel reiken. In ieder geval, terug een heel lang stuk van een plaat die ik een paar keer heb laten horen met jullie. Ik heb me voorgenomen om alle zijdes met jullie te delen, omdat ik het toch heel erg de moeite vind. De Analog Mountain, Mountain Analog. Nu ben ik aan het twijfelen. Mount Analog, ja. Door Bill Laswell en PST. Bill Laswell, jullie wel ongetwijfeld gekend, bekend. Bassist, producer, staat op zwart elke plaats die er is uitgebracht geweest, zowaar. En dan PST, een meer obscuur Tsjechische experimentele artiest. Maar er staan ook andere mooie namen op, zoals Henry Kaiser en Anna Clementi. En we gaan nu luisteren naar een heel lang stuk, geïnterpreteerd door Henry Kaiser, van op deze mooie plaat Mount Analog. En dat was, ter herinnering, de vermusicalisering van een onafgewerkte roman van ene René Dumas. Voilà. En dan gaan we nu in gang zitten. Net op tijd.

Henry Kaiser hoort u hier aan het werk, staat op de tweede plaats, de C kent wel te verstaan, van prachtige dubbelaar Mount Analog, onder de auspiciën van Bill Laswell en PST. Mount Analog, een ode aan de onafgewerkte roman van René Dumas. Over een onzichtbare berg die enkel te bezichtigen, te beklimmen, te ervaren is, mits kennis van obscure praktijken en andere aangelegenheden. Een heel mooie metafoor voor het leven. Een beetje de Achilleshiel van de idealist misschien wel. Maar kijk, in deze toch wel harde tijden zit, misschien loont het wel de moeite om te geloven in dingen die er niet zijn. Zoals een onzichtbare berg, misschien zoals liefde. Of gezond eten, of goede muziek in Antwerpen, ook moeilijk. In ieder geval, we gaan over naar een ander langstuk. Ik moet bekennen dat ik iets minder aanwezig ben. Dat heeft een eenvoudige reden. En dat is dat ik als pastoor van deze maatschappij net iets te veel werk heb. En dus tussen die lange stukken door het nodige moet doen. Ja, zo onmagisch kan het zijn ook soms hier op de communie en op Radio Centraal. Maar kijk, de intentie is er, we zijn er, we doen wat we kunnen. Hier volgt dus J.D. Emmanuel, nog zo'n gozer die zich graag laat gaan op analoge synths in combinatie met heilzame muziek. Muziek voor heilzame doeleinden. J.D. Emmanuel, Transformation 1. Vorige week kant A, nu kant B.

J.D. Emmanuel naar een andere sound wizard, klankmeester. Jan de Vrodem, van eigen bodem dus, bracht onlangs een soloplaat uit. Eerst in lange tijd getiteld Baghali. Dat is een referentie naar een klassiek Iraans rijstrecept. En zijn artiestennaam is Jan met dubbel A. Altijd speels, altijd inventief, altijd onverwacht. Want zeker de moeite, zeker om hem live te zien, daar hij ook vaak samenwerkt met zijn partner Nashid Muhajirin, dacht ik dat ze heet, die voor de visuals zorgt en ook vaak de artwork, fotografie, etc. Hier is Jan, a.k.a. Jan de Vrodem.